0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haïti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haïti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haïti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haïti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

lekker zo even een dansje op dinsdagochtend. Ik vind het een beetje vroeg, maar oké. Ik zit hier ook lekker uitgerust en uitgezakt. Nee, dat valt er wel weer mee. Te luisteren naar Leo Sayer, net als jij. En misschien ben je wel keihard aan het werk op dit moment. Of denk je, ja, ik ga zo de deur uit, ik ga aan het werk. Of ik ga iets anders doen. Misschien ga je lekker lopen. Nou, je mag het wel laten weten. Hoeft niet, maar het mag wel. Via bijvoorbeeld de RTV Utrecht-app. Of je kijkt even op Facebook, want daar hebben we ook een leuke vraag voor je neergezet. We hebben vandaag diverse onderwerpen natuurlijk in Utrecht is wakker. Live vanuit de studio zeg ik een hele, hele goede morgen. Met Billy Ocean onderweg, want we hebben heel veel muziek, nieuws, weer en verkeer. En eerst de Bengals. Ken je dit dansje nog? Walk Like an Egyptian.

Zijn vrolijke nieuwe single van 3J's. Uit Volendam. Je zit in mijn hoofd. Op zijn Amsterdams is dat iets van... je zit in mijn H6. Op zijn Haags, je zit in mijn hoofd. En op zijn Utrechts, je zit in mijn koppie, jachie. Hey. Goedemorgen. 14 over 6, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op dinsdag vandaag, de 25e. Misschien halen we de 25 wel. Ik bedoel, qua temperatuur, hè, voor de duidelijkheid. Margot gaat ons bijpraten vanochtend ten aanzien van het weer. En niet alleen vandaag. Over in de ochtend bedoel ik, ook in de middag en in de avond natuurlijk. Ze is de hele dag bij voor ons. Nou, ben heel benieuwd. Straks alvast even een schot voor de boeg. 6:50 spreek ik er uitgebreid in. Utrecht is wakker. De ochtendploeg met Daantje, met Marjolein voor het regionieuws. En op een beetje afstand op dit moment... Margreet, die veel onderwerpen heeft voorbereid voor vanochtend. Zo ga ik bijvoorbeeld bellen met Lucas Koch uit Utrecht. Hij is 12 jaar, haalt deze week geld op voor kankeronderzoek. Met een speciale achtergrond natuurlijk. En we gaan het hebben over ratten. Bah, hè, bah. Een rattenplaag? In Midden-Nederland, waar dan? Amersfoort, Utrecht wordt genoemd, Maarsebroek. We gaan het erover hebben met de rattenvanger van

ABC. Mooie naam. Simpele naam voor een groep die heel veel grote hits heeft gehad. En van deze Britse ABC gaan wij naar het ABC van de kranten vandaag. Hier bij Radio M Utrecht. Waar openen ze mee? Nou, Trouw doet dat met de afwezigheid van de Verenigde Staten in Kiev. Dat was gisteren een teken aan de wand. Want veel Europese landen waren gisteren wel in Kiev bij de viering van de Oekraïnse onafhankelijkheid, nu 35 jaar geleden. En ja, dat de Verenigde Staten verstek lieten gaan, was bijzonder pijnlijk. Zo schrijft Trouw dan ook vanmorgen. Voor Trump lijkt vrede in Oekraïne geen prioriteit, is wat hieruit blijkt. Dan gaan we naar Pekela in Groningen. Volgens het NRC, op de Volkskrant is dat al even een verwijzing naar verderop in de krant. In de gemeente Pekela in Groningen waren namelijk 34 bruggen al jaren buiten gebruik. 21 zouden zelfs worden gesloopt. En bewoners die in actie zijn gekomen, meerdere bruggen worden alweer gebruikt. Zonder bruggen verdwijnt de sociale cohesie. En daar zorgen de inwoners zelf voor. Foto's zijn getuigen van die prachtige bruggen, zoals je in de oudere steden natuurlijk ook wel kent, in Midden-Nederland. Ja, de handen uit de mouwen steken, omdat daar toch wel noodzaak voor is. Want de gemeente blijft daarin achter. In Pekela. Over gemeenten gesproken. Gemeenten willen zelf de asielopvang gaan beheren. Daarmee kopt het AD vanmorgen. Een groeiend aantal gemeenten overweegt het beheer van de asielopvang zelf op te pakken. En dat geeft ze ruimte voor maatwerk en zorgt voor meer draagvlak onder inwoners. Bijvoorbeeld in Os, daar geldt inmiddels daar dat als lichtend voorbeeld. Aldus het Algemeen Dagblad op pagina 1. De Volkskrant van de Volkskrant gaat naar Lelystad. Want centra van kleine tot middelgrote steden worden al jaren geplaagd door leegstand en teruglopende bezoekersaantallen. Maar outletcenters zoals Bataviastad hebben daar geen last van. Met de belofte van lage prijzen, overzicht en veiligheid groeit dat juist gestaag. En een van de bezoekers die wordt hier gememoreerd. Ik hou er gewoon van hoe het gebouwd is, de kleuren. Je wordt er eigenlijk doorheen getrokken, Bataviastad in Lelystad. En dan als laatste nog even naar de vijfde ochtendkrant die voor me ligt. Overigens in willekeurige volgorde is de Telegraaf met een keur aan onderwerpen. Wel vijf in getal. Ik pak er één uit, want het is de explosie van Netmail Ideal. Hoort daar in het NOS Journaal ook al over. Oplichting bij overgang naar Wero. Consumenten moeten, en dat zijn wij, op hun hoede zijn voor oplichting rond de overgang van Ideal naar Wero. Het aantal netmails over het nieuwe betaalsysteem neemt fors toe. Met valse deadlines en beloftes over terugbetalingen proberen oplichters mensen in de val te lokken. Tot zover zeg ik dan de kranten van vandaag. Eventjes in korte volkanten. En dan eens eventjes kijken naar... kijk eens even wat reacties die op binnenkomen. Via WhatsApp, dat is leuk. Mensen die al wakker zijn. Elwin Stegeman, die heeft de gang erin zitten. Hij is als chauffeur onderweg. Good morning, Elwin. Ja, lekker hoor, om zo vroeg al op pad te zijn, denk ik dan. Ik hoop, het is nog wel aardig donker, denk ik. Dat het een mooie dag gaat worden. Maar het belooft volgens mij wel een hele droge en ook wel warme dag te worden. Gelukkig heb je airconditioning in de cabine. Hans is in... Maartensdijk, ook al wakker. Goedemorgen, Bob. We hebben thuis een hond gehad. Totaal 4. Daar is er nooit één van weggelopen. En dat is een reactie op de vraagstelling op Facebook van Radio M Utrecht. Is jouw huisdier wel eens weggelopen? En hoe lang was je hem of haar kwijt? De aanleiding is de kat waar we het eerder over hadden. De Utrechtse kat Pierre. Pierre werd na 2 jaar vermissing toch nog gevonden. Zo kun je denken, een kat komt altijd op zijn pootjes terecht. Maar in dit geval, ja... is hij toch weer ergens gesignaleerd. En is hij herenigd met zijn baasje, Pierre. Ik vind Pierre ook wel een leuke naam voor een kat in het gezicht. Nou, je kunt daarop reageren. Ik zag al nog meer reacties binnenkomen. En dat kan ook via de RTV Utrecht-app. Elze bijvoorbeeld, die zegt met de groetjes vanuit Woudenbergen 12 graden. Groeten terug. Ik heb even geen idee, maar ik denk vond fris. Ook een graad of 12, misschien 13 in Utrecht op dit moment. Een heldere hemel hier in Woudenberg. En best dus aardig fris tijdens mijn eerste ommetje. Nou, dan heb je de pas er ook weer goed in. Ik ben zo blij dat ik, hoewel ik aardig was... aardig wat Yorkshire Terriers heb gehad... soms met 2 tegelijk er nooit 1 zoek is geraakt. Ze namen wel eens de benen, maar gelukkig reageerden ze altijd op mijn roepen. Kwamen enthousiast weer terug. Ja, maar wie niet, Elze, zeg ik dan. Henny van Doren zegt, goedemorgen Bob. Mijn hondje Rico is een keertje weggelopen tijdens het uitlaten. Door vuurwerk kwam dat. Ja, zat voor de deur te wachten. De deur ging open, denk ik dan. En dan gebeurt dat. Henny. Ja, dan naar is dat. Ik ben ook wel eens, ik heb ook honden gehad, jarenlang. Ik ben er ook wel eens een kwijtgeraakt. Dat wil zeggen bijna. Maar het was omdat ik niet aan het opletten was. Liep met de hond buiten. En... die kon los, prima, klein hondje. En op een gegeven moment was ik hem kwijt. Het was een wit hondje.
maar het had gesneeuwd. Ik was dat dier echt kwijtgeraakt. Echt, ik liep denk ik een meter of 50 verderop en hij was een andere afslag gaan nemen, dacht ik. Maar bleek gewoon echt in de sneeuw dat ik er overheen gekeken had. En dat is geen onzinverhaal. Het zou gekund hebben, maar nee, daar begin ik niet aan. Reacties zijn welkom of je huisdier wel eens weggelopen is. Facebook, Radio M Utrecht en anders de RTV Utrecht.

0: De Hughes Corporation uit 1974. En Rock the Boat in Utrecht is wakker. Het is 6:01 geworden. Vers van de pers, een weerbericht, ja, van de fax geplukt van Margot Ribbering vanuit haar weerkamer. Het was een e-mailtje hoor. Veel zon vandaag in midden Nederland. Vanmiddag een beetje doorschijnende hoge sluierwolken. Dat is een mooi woord. Een combinatie doorschijnende hoge sluierwolken. Vanuit het zuiden komen die ons deel van midden Nederland dus binnentrekken. Warmer wordt het dan gisteren met zo'n 4, 25 graden. Toch weer die zomerse waarde in het vooruitzicht. Maar wel bij een stevige oostenwind, kracht 4. Vanavond en de komende nacht hebben we ook alvast even doorgekregen van Margot. Sluierwolken. Het blijft droog en bij een tijdelijk afnemende oostenwind dan wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dat lijkt mij een prima slaaptemperatuur. Net als de afgelopen nacht was dat goed te doen. Maar als je er anders over denkt, laat je het me even weten. Via de RTV Utrecht-app bijvoorbeeld. Zometeen, en hij zit al op zijn plekje, Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen.
0: Ga je ons alles vertellen wat je gaat doen vandaag?
1: Alles.
0: Alles? Alles?
1: Alles.
0: Alles. Tot zo.
2: Utrecht is wakker met Bob

0: we vertellen absoluut geen sprookjes op de radio. Ja, soms dan dikken we wel eens wat aan. Maar over het algemeen hebben we de serieuze toon. Maar ook de vrolijke noot die erbij zit met Lois Lane. Fortune Fairy Tales, zij brachten de tijd op. 6 minuten over 6:30. Ja, Robert-Jan bij mij in de studio. En zometeen ga je op pad, wil ik zeggen. We gaan eerst nog even terug naar gisteravond, want jij vertelt mij net, je bent gisteren voor onze live bijdrage voor Utrecht is Wakker naar de voorbereidingen van de afsluiting van de zomeravond bijaardconcert in Utrecht geweest, met die piano's die dan gehesen gaan worden in de Dom, met op het carillon bespeeld door Malcosia Fiebig, dat geluid samengemengd. Hoe zou dat geklonken hebben? Jij bent erbij geweest gisteravond ook nog.
1: Ja, gisteravond ook.
0: Wauw. Hoe was dat?
1: Piano's omhoog in de cabine inderdaad van Malcosia Fiebig, Jeroen van Veen en Irene Russo, pianiste, canto ostinato van Simeon ten Holte is ten gehoor gebracht. Nou ja, gisteren dus inderdaad het hijsen, et cetera.
0: Ja, dat was goed om te horen.
1: De plaatsing van de boksen op 40 meter hoogte, de omloop.
0: Ja.
1: En tussen 8 en 9 gisteravond het concert ben ik inderdaad bij geweest. We zijn gestaan bij de buurkerk.
0: Mm-hmm.
1: Mooi uitzicht op de Dom. En het was zeer indrukwekkend.
0: Ja.
1: Het was hartstikke mooi. Het leek net of de Dom veranderde in een muziekinstrument eigenlijk, hè. Dus het
0: kan al heel mooi klinken natuurlijk. Het klinkt heel mooi met het carillon natuurlijk altijd. Maar nu waren er twee piano's bij.
1: Ja, het was een hele mooie mix was dat. Ik kan misschien een klein stukje laten horen.
0: Jij hebt het opgelopen voor ons. Fijn, laat horen. Laat horen, ik ben benieuwd.
1: Even kijken hoor.
0: Ja?
1: Nope. Hier hoor je dus eigenlijk een melodietje waar...
0: Ja?
1: Daar wordt toegewerkt in het canto ostinato.
0: Nou, laten we even luisteren dan. Alles zit goed in de mix inderdaad.
1: Ja, het was echt fantastisch gedaan.
0: Ja.
1: En het was ook heel druk met mensen. Dus het hele Domplein was vol. Het
0: was een prachtige zomeravond.
1: Nou, waren mensen op stoeltjes aan het luisteren. Daartussen ook nog allerlei mensen. Het was natuurlijk een schitterende avond.
0: Ja, precies.
1: De Dom, schitterend verlicht. Weinig wind. Daar heb ik tenminste niks van gemerkt. Dus de klanken bleven staan als het ware.
0: Ja, wat goed zeg.
1: En echt ontzettend goede mix. Dus ik zeg, het was een heel wonderlijke ervaring wat je overal kunt horen.
0: Ja.
1: De opbouw natuurlijk van dat stuk.
0: Mm-hmm.
1: Daar is van alles over te vertellen, maar het was een onderdompeling.
0: Het is verschrikkelijk dat ik het niet heb mee kunnen maken. Het was een hele belevenis, begrijp ik. Dus.
1: Ja, het was echt een hele belevenis die je niet iedere dag meemaakt. Het stuk van Simeon ten Holte, wat dus een uur duurt. Je kan het ook langer maken of korter, wat je wil.
0: Ja.
1: Maar dat doet het dus heel goed in de stad. Het mooie is ook dat het een stuk is wat wel populair is.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat veel mensen misschien nog nooit gehoord hebben. Maar je merkt echt aan mensen dat dat wat deed.
0: Die melodie, was jou die bekend eigenlijk, of niet? Die van Simeon ten Holte, die je noemt, de componist.
1: Ja, want ik kende het stuk.
0: Jij kent het stuk.
1: Het is voor piano. Jeroen van Veen vertelde gisteren dat het stuk trouwens ontstaan is in Utrecht.
0: Simeon ten Holte is dat, ja.
1: Al zijn werk zo'n beetje, laten we zeggen, als eerste ten gehoor gebracht in Tivoli Vredenburg. Een stuk wat eigenlijk de laatste jaren heel populair is geworden.
0: Mm-hmm.
1: Via de lichtconcerten van Jeroen van Veen.
0: En ja.
1: Sandra van Veen. Mensen gaan dan in volle zalen op de grond liggen om aan het stuk te luisteren.
0: Ja,
1: er zijn alle manieren voor om dat te beleven.
0: Ja, maar ik doelde eigenlijk ook wel een beetje ook op het feit dat een carillon dat een melodie speelt. Dat is toch altijd in het begin even anders. Dat je denkt van, oh, ik hoor dat. Dat je er even later in komt.
1: Ik begrijp wat je bedoelt. Maar hier, je hoort het. Is dat dus heel stuk gedaan. Want ook de piano's dat melodietje nog.
0: Dat hoorde ik het duidelijk. En je laat het erbij. Je laat het via de telefoon horen over de
1: telefoon. Kijk, dit is het eind.
0: Ja, laten we eens horen.
1: En op een gegeven moment, het gaat ook nog harder. Duurt nog eventjes.
0: Ja, doe maar ietsje.
1: Duurt nog eventjes even kijken. Duurt nog eventjes.
0: Ik overval je een beetje, maar je wist dat ik ernaar zou gaan vragen als je erover zou beginnen.
1: Het loopt er eventjes door en ineens is het afgelopen en dan klinkt er applaus.
0: Oh ja.
1: Maar dat melodietje, inderdaad, daar wordt naartoe gewerkt. Het begint met een soort ritmisch cadansje zeg maar, op de piano, een ritmisch themaatje. En dat wordt helemaal uitgewerkt, herhaald. En op een gegeven moment vloeit daar die melodie uit voort.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een hele wonderlijke ervaring.
0: Ik vind het mooi omdat jij er ook zo gepassioneerd over vertelt. Nu je het ook nog hebt meegemaakt gisteravond. Geweldig eigenlijk om dit te horen.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, nou goed, het is ongetwijfeld op... Ja. We proberen ook een stuk op de site te
2: Ja, dat is leuk. Of je RTV Utrecht.nl.
1: Een stukje daar. Ja. En dan is het voor een gedeelte wellicht terug te horen.
2: Maar leuk.
1: Als je dat gaat...
2: Leuk. Nou, mocht je de live bijdrage van jou in de hele uitzending hebben gemist gisteren... ook dat is weer terug te luisteren via de RTV Utrecht app... en via de website rtvutrecht.nl. Ja. Hey, dat was het onderwerp gisteren, maar gisteravond dus een bijzonder mooie muzikale avond vanwege dit concert, de afsluiting dus van de zomeravond bijjaardconcerten in Utrecht vanaf de Dom. Wat ga je vandaag voor ons betekenen? Ook iets muzikaals?
1: Ja, dan ja, wellicht wel. Ik ga nu zo meteen naar de Janskerk toe.
2: Oh, je hebt iets met kerken, denk ik.
1: Nou ja, dat is, toevallig is dat zo. De Janskerk, ook al jarenlang, 850 jaar oud of zo, die is maandenlang dicht geweest. Mm-hmm. Vanaf begin dit jaar, na de kerst. Ja. Kerstviering was de laatste keer dat die echt gebruikt is, heb ik begrepen. En daarna is hij gesloten voor een grote verbouwing, zeg maar gerust metamorfose. Want er zijn twee collegezalen ingekomen. Mm-hmm. Boven die collegezalen nog studiezalen. Voor de Theologische Universiteit. Mm-hmm. Die gaat daar lesgeven. Het orgel is maandenlang ingepakt. In verband met de verbouwing.
2: Ja.
1: Dat wordt vanochtend uitgepakt.
2: Kijk eens aan.
1: In aanwezigheid van Laurens de Man. De vaste organist van, van die Janskerk.
2: Ja.
1: Dus dat is één. En twee is dus dat volgende aanstaande maandag... wordt het allemaal officieel geopend tijdens de opening van het academisch jaar... wat dus in die Janskerk plaatsvindt.
2: Ja.
1: Ja, nu dus twee collegezalen. Nou, dat heeft ook een reden.
2: Ja.
1: Gaan we allemaal horen natuurlijk. En het is toch wel bijzonder dat die, de Theologische Universiteit... voor langere tijd de Janskerk heeft afgehuurd voor het geven van colleges.
2: Ja,
1: de kerkvieringen gaan ook nog door in de tussentijd.
2: In het weekend, denk ik, over het algemeen. Op zondag? Of zijn door de week ook nog onze diensten?
1: Ja, dat is al jarenlang de gang dat het niet echt... Ja, de Janskerk, alleen kerkgangers... daar kan je in Janskerk en ook andere kerken in het centrum... kunnen daar niet van bestaan.
2: Nee, dus
1: dat andere worden. Activiteiten, dat is al jaren zo.
2: Ja.
1: Maar dit is over hier, ze zijn er blij mee. We gaan het zo meteen allemaal horen.
2: Ja, zeker.
1: Kijken of Laurens de Man zijn orgel in goede staat terug.
2: Jij zit er weer met de microfoon bovenop, dat mag duidelijk zijn. Zeg, we zijn er lang over aan het praten, maar we gingen ook nog terug naar gisteravond. En wat we vandaag krijgen in Utrecht is wakker. Geweldig vooruitzicht, zeg ik dan. Succes en op de velo weer, denk ik.
1: Op de velo, absoluut.
2: Oké, nou, daar hebben we over gepraat. Nu alvast even in Utrecht is wakker. Ik zeg, we don't talk anymore. Cliff Richard nu op Radio M Utrecht. 13 minuten over 6:30. Gezellig dat je bij ons bent. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker.

0: Mooie combinatie van deze twee zangeressen. Pommelien, Thijs en Mo op Radio M Utrecht. Het is 6:50 geworden. Maar Go, wat ga je ons voorschotelen? Volgens mij een heel mooi weerbericht vandaag.
1: Ja. Ik denk dat ik iedereen weer heel blij ga maken vandaag.
0: Zeker, want je had al even, ik zei, een fax gestuurd. Dat is niet waar, het was een e-mail natuurlijk. met alvast even een voorschot, een schot voor de boeg, zeg maar. Ik kwam niet helemaal uit het woord doorschijnende hoge sluierwolken.
1: Sorry hoor.
0: Dat zijn geen dikke wolken, neem ik aan. Maar goed, steek even van bal, want we zitten met een nachttemperatuur nog die achter ons wordt gelaten. Hoe ver is de temperatuur gezakt vannacht eigenlijk?
1: Nou, in ieder geval is het minder koud geweest dan de afgelopen nacht. Hè?
0: Ja.
1: Vorige nacht 6 graden en nu zitten we in de dubbele cijfers. De laagste temperatuur in onze provincie, 11,3 en 12,5. Maar het is wel even wennen, want er zijn heel veel mensen die nu naar buiten op de fiets of naar werk gaan.
0: Ja, dat scheelt.
1: Of naar school.
0: Even geleden, ja.
1: En dat scheelt, hè?
0: Ja. Ik had het vanmorgen ook al.
1: Maar het is mooi.
0: Ja, goed. Dat wil ik van je horen. Ik merk nog even op dat ik in de badkamer stond. Ik de bijna dacht, ik heb altijd het raam een beetje op de kiepkantelstand openstaan. Mm-hmm. Maar ik vond het best wel fris eigenlijk. En dat had ik lang niet gehad. Dat was dus vanmorgen vroeg. Maar misschien gisteren ook wel. Maar goed, het is iets minder koud geweest dan gisteren nacht. Hoe dan ook, is de temperatuur best wel laag. En wat gaan we vandaag dan beleven?
1: Ja, ik denk dat we echt een hele mooie dag gaan krijgen.
0: Ja.
1: Want als we nu naar buiten kijken, is het helemaal onbewolkt. Sky clear. Als je naar het zuiden kijkt, en ik kreeg een hele mooie foto van Piet van der Mel uit Kamerik. En die is denk ik naar het zuiden gericht. Dan zie je een paar roze wolkjes. Nou, dat zijn dus die doorschijnende hoge sluierwolken. Die boven Limburg hangen.
0: Ja.
1: En die hebben te maken met dat onweer in Frankrijk. Ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd, maar gisteravond ging het in Frankrijk los.
0: Mm-hmm.
1: De Vuelta, die daar plaatsvond, die is afgelast vanwege grote hagelstenen.
0: Ja, juist. Ja.
1: En in het kleine dorpje Pomas bij Carcassonne is een reuze tornado geweest. Die is daar langs getrokken. En 41 mensen zijn daar gewond geraakt. Dus ja, dat is een heel groot weersysteem dat daar explodeerde. En de wolken daarvan die hangen op dit moment een beetje boven het zuiden van Brabant en Limburg. Maar dat zijn van die onschuldige, hoge, doorschijnende sluierwolken waar de zon prima doorheen piept. En die wolkjes, die een beetje vezelachtig zijn, die drijven in de loop van de ochtend en middag af en toe ook over onze provincie. Dus het zal niet helemaal onbewolkt zijn, maar de zon die heeft nauwelijks last van dit soort wolken. Dus we krijgen heel veel zon vandaag en de temperaturen gaan omhoog. Want de wind komt bij ons uit het oosten. Die is op dit moment nog zwak, maar die gaat wel flink toenemen. Wordt wel een stevig windje, vanmiddag windkracht 3 tot 4. En vanuit Duitsland komt er dus warme lucht naar ons toe.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan omhoog naar 24 tot 25 graden. Dus het is zo 3 tot 4 graden warmer in vergelijking met gisteren.
0: Ja, dat is wel lekker. Want ondanks dat het gisteren overdag wel prima was, ik vond het in de avond alweer gauw frisser worden.
1: Ja.
0: Maar dat komt ook natuurlijk omdat we alweer zo'n beetje 2 maanden verwijderd zitten van de langste dag en de kortste nacht natuurlijk.
1: Precies, hè? Ja, de dagen die worden korter.
0: Ja.
1: En dat is elke dag zo'n 2 minuten aan de voorkant en 2 minuten aan de achterkant. Vanavond gaat de zon onder om 9:15. Dus we hebben ruim 14 uur daglicht. En ik denk dat we ook 14 uur zonneschijn gaan krijgen.
0: Ja, dat is best een mooi vooruitzicht. Zeg, heel kort nog eventjes over die tornado's. Hè? Inderdaad, want er zijn 300 huizen in het dorp Pomas zijn getroffen door zo'n tornado. Nou, zag ik vorige week, eigenlijk voor het eerst in mijn leven, ook omdat jij het erover hebt gehad, zag ik zo'n slurf, zag ik zeg maar uit de wolkendek, een heel eind bij mij vandaan. Maar ik denk dan nu over zo'n tornado. Dat was Frankrijk. Frankrijk-Nederland, het kan in afstand. Eigenlijk is het niet zo heel veel. Kan dat nou zomaar bij ons ook voorkomen? We hebben van die valwinden en dat soort dingen. Maar echt zo'n tornado met zo'n verwoestende kracht. Zou dat bij ons ook mogelijk zijn?
1: Nou ja, kijk, de kans dat dat bij ons gaat voorkomen is veel kleiner dan bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland. Want wij liggen ook nog een beetje aan de Noordzee. En de benzine voor zo'n tornado, dat is ook hele warme en vochtige lucht. Nou, die komt dan vanuit het zuiden. Die kan ook wel langs ons heen scheren.
0: Ja.
1: Maar dan botst hij tegen de Noordzee aan. Dus zeg maar de meest zware tornado's die trekken een beetje ten zuiden en ten oosten van ons langs. Maar het kan maar zomaar gebeuren dat wij ook af en toe eens een keer een tornado krijgen. Met name in de zuidoost- en oostelijke helft van Nederland.
0: Ja.
1: En die slurf die jij hebt gezien vorige week, dat had te maken, dat zijn waterhozen.
0: Ja,
1: Net een beetje anders dan die zware tornado. Het ziet er hetzelfde uit en heel imponerend. Maar die ontstaan boven het water vaak. En als dat water heel warm is, dat is ook weer benzine voor zo'n bui met een slurf. Ja. Dan kun je dat ook zien langs de Nederlandse kust. Maar wat er gisteren in Frankrijk is gebeurd, dat was echt een hele zware tornado. Een beetje vergelijkbaar met de tornado's die we in de Verenigde Staten ook kennen. Pas achteraf, aan de hand van het schadespoor, kun je pas uitzetten hoe zwaar die is geweest. Maar ik heb beelden gezien, nou, daar word ik helemaal koud van.
0: Ja.
1: En dat kleine dorpje Pomas, dat is zwaar getroffen. Daar wonen maar 1000 mensen en 41 mensen zijn gewond geraakt. Ja, dat is behoorlijk heftig, ja.
0: Ja, en ik heb het hier, volgens officiële telling is zeker 300 huizen in dat dorp die getroffen zijn. Dat is gewoon een derde van zo'n dorp wat er niet meer is dan. Of in elk geval wat flinke schade heeft ondervonden.
1: Ja.
0: Ja, nou, we halen onze schouders er niet voor op. Ik wil dat wel eens weten of dat bij ons ook mogelijk was. Oké, gelukkig maar dan. En ik zeg, ik richt me eventjes op 10:08. Als jij dat ook doet, dan staan de neuzen weer dezelfde kant. Dan praten we dan weer door over het weer. Over de komende dagen.
1: Doen.
0: Goed, tot zometeen weer.
1: Met koffie erbij, hè?
0: Ja, dat lijkt me wel verstandig. Ja, zwart natuurlijk.
1: Lekker.
0: Hè. Tot zometeen. Margot Ribberink, hier op Radio M Utrecht. Ah.

0: Utrecht is wakker.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
7: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
6: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
8: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
6: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 3:07 geworden. Na het nieuws uit binnen- en buitenland wordt het nu hoog tijd. Marjolein heeft zich al voorbereid voor het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht. Goedemorgen Marjolein.
10: Goedemorgen.
9: Vertel.
10: De politie vermoedt dat een natuurbrandje in Soest gisteren is aangestoken. Een stuk heide stond in brand. En de politie zegt aanwijzingen te hebben dat dat niet spontaan is ontstaan. In een woning in Hoogland is gisteravond iemand overleden en de politie is een onderzoek gestart en meldde dat er gisteravond een steekincident is geweest. En verder valt over de toedracht nog niet zoveel te zeggen. Een groot deel van Vleuten zat gisteravond zonder stroom. Netbeheerder Stedin meldde dat het om zo'n 1000 aansluitingen ging. En waardoor die storing was ontstaan is onduidelijk. Uiteindelijk was hij rond 9:30 opgelost. En straks in het nieuws ook nog een fragment van dat bijzondere concert van gisteravond in Utrecht.
9: Ja.
10: De stadsbeheerder en twee pianisten die speelden.
9: Ik had Robert Jan in de studio, ja. Je hebt het gehoord net. Hè? Jullie ook overleg met elkaar. Want,
10: zeker, want hij is er geweest en daardoor heb ik weer een fragmentje.
9: Geweldig. Dus dat wordt een mooi, ook muzikaal bulletin helemaal.
10: Absoluut.
9: Oké, tot zo meteen.
10: Tot zo.
11: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
12: Verkeersverwachtingen.
0: www.ansa.nl.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: De zomer vier je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
5: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Zo heet ook het album waar deze Madonna over zong. True Blue. Ik baan mij nog steeds op het eiland. True Blue in 1986 kwam het uit. Op Radio M Utrecht. Madonna. Altijd weer fijn om haar stem te horen. True Blue dus. 7:10. Over een klein half uur uitgebreid aandacht voor het onderwerp waar Robert-Jan Boy naartoe onderweg is in Utrecht. En het is een hele mooie kerk die eventjes gesloten was, Robert-Jan, hè?
1: Nou, zeg maar eventjes, Bob.
0: Een paar maanden
1: eigenlijk.
0: Ja, dat is waar.
1: Vanaf begin dit jaar, eind december vorig jaar. De Janskerk hebben we het over. Kom er net aan fietsen. Ik zie hem daar liggen. Mooie oude kerk, 850 jaar. Ruim oud. Natuurlijk met die glas- en loodramen. Een kleine koepelachtige kerktoren zie ik daar. Met die zwarte leien daken. De oude bomen eromheen. En een groot bord met collegesjalen inpassen in Janskerk. Zo'n soort tekst staat er. Nou ja, daar zijn we meteen bij het onderwerp. Want zijn collegesjalen gemaakt, 2 stuks. En dat heeft een reden. Theologische Universiteit heeft ermee te maken. En tegelijkertijd is het orgel maandenlang ingepakt geweest. En vanochtend wordt dat uitgepakt in gezelschap van organist Laurens de Man. En komende maandag wordt die officieel geopend, die Janskerk. Ook tevens opening van het academisch jaar.
0: Zet je de gang erin? Ik hoor je ademhaling veranderen nu.
1: Dat is waarschijnlijk ook van opwinding. Je weet het allemaal niet. In ieder geval, ik kijk even, de deur staat open.
0: Ja?
1: En we kunnen naar binnen toe. Zijn benieuwd wat we aantreffen.
0: Ja, ja. Nou, na 19:30 gaan we dat uitgebreid meemaken. Tot zometeen. Ratten, daar gaan we het over hebben. Ja, nee, echt wel. Ratten hebben in onze regio al lang geen voorkeur meer voor alleen maar de grote stad. Want naast bijvoorbeeld de Keistad, Amersfoort, ook in Utrecht, heeft ook Maarsenbroek nu een rattenplaag. Wij gaan op zoek en we gaan ook bellen, want we hebben hem al gevonden. Met de rattenvanger van... Nee, niet Hamelen. De rattenvanger van Maarsenbroek, van Amersfoort, van Utrecht. We gaan hem zo meteen even bellen. Hij heet Jos. Ja, en rattenplaatjes, zullen het maar meemaken. Nou, we hebben het nu over huisdieren. Als ik het heb over, is je huisdier wel eens weggelopen? Dat is de vraagstelling vandaag bij Radio M Utrecht. Dus niet je rat, hè, voor de duidelijkheid. Dus laat maar weten. Via Facebook, Radio M Utrecht. Of anders doe je dat via de RTV Utrecht app. Zometeen Eric Clapton.
2: Utrecht is wakker.

0: Eric Clapton. En I Shot the Sheriff in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht, 14 minuten voor 19:30 is het geworden. Kennen we dit nog? Hamelen, ja, de rattenvanger van Hamelen, daar gaan we het over hebben. En waarom? Nou, ratten hebben in onze regio hier in Midden-Nederland eigenlijk dus al helemaal geen voorkeur voor die grote stad. Want ze komen op heel veel plekken voor. Bijvoorbeeld in Maarsenbroek. Dus ook in Amersfoort, in Utrecht, in grotere steden, maar ook in de kleine plekjes. Het lijkt er soms op dat we, wanneer we een plaag in een wijk bestrijden, de ratten gewoon in een andere wijk terugkomen. Rijst dan wel de vraag, moeten we niet gewoon maar leren leven met die ratten? Bij mij Jos Kruis, rattenkenner, zeg ik dan. Officieel ook rattenschieter. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rattenschieter, zeg ik. Klopt dat?
1: Ja, ik zeg rattenschutter.
0: Oh, rattenschutter. Ja, nee, goed dat je... Ja. Je was angstig stil. Ik denk rattenvanger, maar rattenschutter. Oké, nee, prima. Ja, ja. Je bent vannacht toch aan het werk geweest, begrijp ik. Dus je hebt een kort nachtje gehad. Hoe succesvol was het vannacht? Voor jullie dan, of voor jou?
1: Nou, vannacht had ik niet zo heel veel ratten. Soms kom je ook wel eens in situaties dat mensen denken dat ze een rattenplaag hebben. En als je daar dan goed gaat kijken, dan loopt er niet veel meer rond dan dat je zou verwachten. Mm-hmm. Dit was een wat natuurlijke omgeving, zeg maar. Buiten de stad en daar waar ratten ook wonen.
0: Ja, en jij wordt dan opgeroepen, je wordt ingehuurd, ingedeeld of zo, hoe gaat dat?
1: Ja, nee, mensen die bellen mij op en die vinden dan dat ze te veel ratten hebben en dan ga ik kijken. En dan ga ik ook, ik heb er wel een paar geschoten hoor, maar dan uiteindelijk moet ik een verslag maken van jongens, hier was niet zoveel aan de hand.
0: Ja, zometeen even over de overlast, zeg maar, want daar wil ik het over hebben. Maar je moet er wel een vergunning hebben, neem ik aan. Niet iedereen mag zomaar met een geweer erop losknallen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik had tot voor kort van de provincie Utrecht de vergunning.
0: Pas op wat je zegt, hè?
1: Ja, precies. Dus ik was inderdaad gisteren illegaal in de provincie Utrecht aan de slag.
0: Okay.
1: En dat komt omdat de provincie die heeft wat fouten gemaakt bij het omzetten naar de omgevingswet. Oh. Hè, van de wetgeving flora fauna naar de omgevingswet.
0: Oh.
1: Waardoor zij geen vergunning meer kunnen geven. Dus ik heb 5 jaar lang een vergunning gehad. En nu lukt het even niet. Dat is heel vervelend.
0: Dat kan me voorstellen, ja.
1: Nou, dat is niet alleen voor mij, dat geldt voor alle schutters in Utrecht. Die worstelen met dit probleem.
0: Oh, wat een nieuws zegt dit. Oké, okay. Daar komen we nog wel een keer op terug. Maar nu niet, we gaan het over de overlast hebben. Ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig hoe je klus dan gegaan is dan. Of hoe zo'n klus in zijn werk gaat. Je wordt ingehuurd en dan ga je op jacht ga je zitten wachten tot je een rat ziet. Hoe gaat dat dan?
1: Ja, nou ja, meestal gaat het om horecagelegenheden. En dan moet ik sowieso even wachten totdat de klanten weg zijn.
0: Ja.
1: En dan gaat het personeel gaat schoonmaken. En vaak is dat ook het moment waarop de ratten zich laten zien in zo'n gelegenheid. Of rondom zo'n gelegenheid op de terrassen. En dan in wezen als het personeel bezig is met opruimen, ben ik al bezig met het ratten afschieten. En dat werkt heel erg goed. Meestal weet het personeel wel waar ze zitten. Mm-hmm. Dus daar ga ik dan wat posten of ik leg daar wat voer neer. En dan ga ik ergens in een hoekje zitten met een nachtkijker. Want meestal doen we dan wel de lichten vast uit. Dat het tevoorschijn kunnen komen. En dan haal ik meestal de brutale ratten eruit. Want daar gaat het om. En daar hebben de klanten last van.
0: En brutale ratten, zijn de ratten die zich ook laten zien, zeg maar.
1: Ja, die zich laten zien, die eigenlijk een beetje te tam, te mak worden. En als zich ook aan klanten laten zien. En dat kan niet.
0: Die gewoon een hapje willen meeeten in een horecagelegenheid of zo. Of een hapje willen meedrinken.
1: Ja, en dat is ook op terrassen. Als ratten zo vrij worden dat ze mensen onderhand over de voeten gaan lopen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan moet je daar wat aan doen. Dat betekent niet dat je de ratten allemaal kunt afschieten.
0: Nee.
1: Je selecteert wel die brutale.
0: Oké, nou dat is jouw specialisme dan. Jouw kennis en ervaring met name ook. Ik heb wel een beetje het gevoel, qua verdieping wat we hebben gedaan, dat er elk jaar meer plagen op meerdere plekken zijn. Is dat gevoel juist? Hoe komt dat dan?
1: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Althans in de steden. Ik bedoel, in het buitengebied is alles nog hetzelfde. Maar in de steden zijn wel wat factoren die ratten in de kaart spelen.
0: En dat is? Of dat zijn?
1: Nou, steden die zijn tegenwoordig, hoe noem je dat, eetsteden. Hè? Een stad was vroeger om in te wonen, maar tegenwoordig is een grote stad is alleen maar horeca en er wordt alleen maar gegeten. En er is vertier. Dat is een hele andere stad dan zeg maar 20 jaar geleden. Dus dat is iets wat een factor is.
0: Ja, maar is het zo dat we dan meer voedsel weggooien, achterlaten op straat gooien of in prullenbakken en zo? Dat het dan meer ratten aantrekt ook natuurlijk.
1: Ja, zeker. Omdat er meer op straat gegeten wordt. Dus ook de fastfoodketens en pizzeria's waar mensen eten buiten kunnen krijgen. Ja, daar komt veel op straat terecht.
0: Op zo'n manier. Ja, dat is eigenlijk duidelijk. Ja, dus het ligt zeker niet aan deze gelegenheden, deze fastfoodketens, de restaurants,
1: zeg
0: maar.
1: Nee, we kunnen daar verder niks aan doen.
0: Nee, laten we dat wel stellen dan. Tenminste, dat denk ik dan. Gif mag niet meer worden gebruikt, hè, als je zelf een rattenplaag hebt, toch?
1: Nee. Ik wil nog even terug naar redenen. Ook het ophalen, vuil ophalen, is een probleem in grote steden. Ja. De nieuwe methodes van betaalde boksen onder de grond.
0: Ja.
1: Dat leidt er gewoon toe dat mensen dat structureel niet doen. En ook gewoon vuil naast de boksen blijven zetten. En dat is ook echt een bron van ratten.
0: Ja, maar als ik dan terugga naar, laten we zeggen, jaren geleden toen we geen ondergrondse vuilcontainers hadden. Niet iedereen heeft dat ook trouwens. Niet elke gemeente heeft dat overal in elk geval. Dan werden gewoon vuilniszakken buiten gezet. Hadden we ook ratten, toch? Was het vroeger niet hetzelfde dan?
1: Nou, ik denk dat het anders is. Want die werden buiten gezet en opgehaald. Maar nu zetten mensen die zakken buiten de ophaalbeurten. Ja. Dus zo'n container wordt eens in een zoveel tijd geleegd. En dan staat er gewoon 3-4 dagen staat er een zak.
0: Ja, dat kan natuurlijk.
1: De rolcontainer, van de mensen die vroeger containers hadden.
0: Ja,
1: dat was een veel betere en veel geslotene oplossing. Dat was veel minder op straat.
0: Ja,
1: dat speelt ook wel een rol bij ratten.
0: Zo heb ik een plastic container, ik heb een papier container, ik heb een groen container. En het restafval, dat gaat ondergronds weggegooid worden. Dus ik heb een bakkenverzameling zo ongeveer. Maar dat is wel de effectiefste manier om die ratten weg te houden. Hè? Want die kunnen dat niet vinden natuurlijk, dat voedsel dan.
1: Als het maar niet op straat komt.
0: Nee, duidelijk, ja.
1: Als het betaald wordt, dan ligt het straat vol.
0: Jos, de rattenschutter. Ja. Ik ga afronden met de vraag. Wat kun je nou het beste zelf doen? Dat afval niet buiten zetten. Maar zijn er nog andere zaken die we kunnen ondernemen om de ratten zeg maar op afstand te houden? In ieder geval dat je zorgt dat ze niet bij jou in de hele buurt zitten?
1: Ja, ik kan reclame voor mezelf maken. Je kunt de rattenschutter bellen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Dat is logisch. Ik zal zo je 06-nummer geven, zeg. Jongen. Snap ik, Jos? Nee, je moet gewoon goed opletten dat je geen rotzooi buiten zit, eigenlijk.
1: Dat is de kern van het verhaal. Preventie is heel belangrijk. Maar als ratten er één keer zitten, dan helpt preventie niet meer. Want dan ga je ratten alleen maar wegpesten. Ah. En dat is ook wat de reguliere ongediertebestrijding doet. Die zijn gefocust op preventie. En dan, als je aan de ene kant begint de preventiemaatregelen nemen, dan gaan de ratten gewoon verhuizen naar de andere kant van het winkelcentrum.
0: Ja, toch? Ja.
1: Rustig verder.
0: Oké, maar ik kan me voorstellen als je in een dorp of in een grote stad woont, dat je even contact opneemt met de gemeente als je ratten ziet. Een keer een rat kan, maar als je er meerdere ziet, dan heb je last van een plaag. Contact opnemen met...
1: Gaat je niet helpen, hoor.
0: Dat is jammer.
1: Nee, rattenbestrijding is een verantwoordelijkheid van mensen op hun eigen terrein.
0: Oh,
1: en als het openbaar gebied is, dan kun je de gemeente bellen. Maar daar hebben niet veel mensen last van. Het gaat erom wat je in je eigen tuintje zit. Of in je eigen straat.
0: Ja, helder. Jos, 06-51. Nee, ik stop ermee. Jos, dankjewel. Jos Kruis, de rattenschutter. Dankjewel voor je verhaal, voor je toelichting over wat er allemaal mogelijk is en wat er aan gedaan kan worden. Fijne dag. Slaap lekker, hè, zometeen.

0: Nou, dat was Dead Man, dat was Jos de Schutter, de rattenschutter. Karel Emerald daarover. Het is 2:58, zometeen het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Wat hebben we het nieuws sowieso?
1: De politie, want die zoekt brandstichters in Soest en ook honderden mensen zonder stroom in Vleuten.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hey, schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
0: half acht, Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. Marjolein, je begint met een natuurbrand in Soest.
1: Ja, die is volgens de politie aangestoken. Gistermiddag stond een stuk heide van 50 bij 30 meter in brand in de buurt van het Nationaal Militair Museum. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat die brand niet spontaan is ontstaan. 3 jongens van een jaar of 13 zijn in de buurt gezien. Ze reden daar op een fatbike en elektrische stepjes. Mogelijk hebben ze ermee te maken en de politie wil graag met ze praten. Wie iets weet, kan zich melden. Tegen een 28-jarige Utrechter is een taakstraf geëist door het Openbaar Ministerie. De man wordt ervan verdacht de NS te hebben opgelicht voor 1,5 ton. Het OM eist ook een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar en terugbetaling van het geld. De verdachte zegt niet te weten waar dat geld nu is. De man zou de systemen van de NS hebben gehackt om toegang te krijgen tot anonieme OV-chipkaarten waar geld op stond. Een groot deel van Vleuten zat gisteravond zonder stroom. Net Beerdesteden meldde dat het om meer dan 1000 aansluitingen ging. Rond 9:30 was het probleem weer opgelost. Waardoor die storing was ontstaan, dat is onduidelijk. Een bijzonder concert was gisteravond te horen in de binnenstad van Utrecht. Vanaf de Dom speelde niet alleen de Stadsbeiardier. Ook 2 pianisten deden mee om het stuk Canto Ostinato te laten horen. Het was de afsluiting van de zomerconcerten. En onze Robert-Jan was erbij en daardoor kan ik dit nog even laten horen.
12: Heel dicht op elkaar. We hebben nauwelijks ruimte om te bewegen.
1: Dat was de verkeerde. We gaan even naar de volgende.
0: Nou,
1: dat was
0: namelijk
1: de pianist van gisteren.
0: Okay.
1: Maar dit speelde hij.
0: Ja.

0: Ja, dat is echt mooi om even te horen.
1: Zeker.
0: En er stonden ook dus heel veel mensen te luisteren naar dat prachtige concert. En dat duurde maar liefst een uur.
1: Ja, het is jammer dat ik dat gemist heb. Robert Jan was al zo enthousiast in de ochtend met zijn live bijdrage gisteren.
0: Ja.
1: Ja, maar hij is er wel bij geweest. En dankzij hem hebben we natuurlijk gewoon weer een klein beetje geluid. Gaan we nog meer daarover zien en horen op de site? Dan,
0: ja, wie weet. Zou leuk zijn, want er is best wel veel over te vertellen inderdaad. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb nog even het weer. Het wordt een zonnige dag. Er staat wel een stevige wind, zo'n 24 of 25 graden.
1: Lekker vooruitzicht hoor. Hey, dankjewel voor nu.
0: Tot zo weer.
1: Tot zo. Dan verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Deze kant opkomend vanuit Apeldoorn in Amsterdam hebben we het natuurlijk over de A1. Vertraging is er tussen Stroe en Hoevelaken zo'n 10 minuten extra reistijd. En het is ook druk op de Ring Noord van Utrecht. Dat is de N230 van Utrecht richting Maarsen. Er wordt nog altijd gewerkt aan de weg en daarom is er vertraging tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek een minuut of 5 extra.
2: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: Utrecht is wakker met Bob van

0: Ja, dat klinkt als een klok hoor, deze Free Electric Band. Gezongen door Owen Hammond en deze combinatie met de muziek erbij bracht ons weer terug naar de jaren 70. Heerlijk. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht en goed dat je er bent. We hebben zoveel muziek nog in aantocht. Ja, van CD kon je zeggen, of misschien wel LP en de muziek van nu. Natuurlijk de digitale muziek, ja, allemaal in aantocht. Maar we hebben weer zo'n mooi muzikaal onderwerp in Utrecht is wakker. De komende minuten gaan we namelijk daar aandacht aan besteden. En dan hebben we het niet over de zomeravond bijaardconcerten die gisteravond werden afgesloten. Nee, we hebben het over Robert-Jan Boy, die onderweg is gegaan naar de Janskerk in Utrecht. Daar is het een en ander over te weten te komen, want de kerk is heel lang dicht geweest en heeft een complete metamorfose ondergaan. Robert-Jan, welk plekje heb je uitgekozen?
1: Ja, we staan midden in de kerk. En nou, je hoort het op de achtergrond, Bob. Volop activiteit. De Janskerk, even oud. Als ik omhoog kijk, zie je de gewelven. De enorme glas in loodramen. Ja, de vorm van een kruis, als het ware. Als ik het zo bekijk. Maar er gebeurt hier van alles. Er wordt hier een soort stijger opgebouwd. Er liggen allerlei pijpen in het midden van de kerk. Ik zie aan de zijkant nog wat houten kerkbanken. Daar een tafel waar koffie geschonken wordt. Allerlei bouwapparaten. Daar een stijger. Ik zie daar nog een soort tafel waar een vlakschuurmachine op staat. En veel glas in het midden van de ruimte. Met een soort balkon erop. Daar kun je ook nog op. Gloednieuw ziet het eruit. Ja, hier zijn ze dus de afgelopen maanden bezig geweest. En Laurens, de man, de organist, komt nu vers van de pers eigenlijk binnen.
2: Ja, ik sta
1: voor het eerst allemaal.
2: Sinds december sta ik weer in de kerk. Ja, nou, ik werk hier al jaren en het is wel eventjes een verandering, zullen we maar zeggen.
1: Vertel even wat er door je heen gaat.
2: Nou, de mensen die de kerk kennen, die moeten misschien even slikken. In het schip tussen de zuilen staat een grote doos. Dat is een collegezaal voor de Protestantse Theologische Universiteit. Dus het ruimtelijke beeld van het schip is er niet meer, helaas. Maar verder zijn er wel allerlei updates aan de kerk gedaan. Ook in onderhoud en
1: goed. Want hoe zag het er eerst uit?
2: Mooi en ruimtelijk.
1: Ruimte met kerkbanken erin en zo?
2: Ja, we hadden mooie stoelen. En er komen nu ook nieuwe stoelen. Die staan nog niet. Die staan in de hoek nog ingepakt. Ja. Dus allerlei veranderingen.
1: En daar een soort kapel, zie ik. Daar kun je in met allemaal banken in een vorm.
2: En dat is nu ook een collegezaal geworden.
1: Benno Oosterom.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Die heeft zich allemaal begeleid namens de Protestantse Theologische Universiteit.
3: Zeker.
1: Het is even wat anders geworden.
3: Ja, dat was ook wel de bedoeling. Wij hebben inderdaad met de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente Utrecht, afspraken kunnen maken voor de Protestantse Theologische Universiteit. Om deze kerk in de toekomst te gaan gebruiken samen met de Janskerkgemeente. Dus door de week een onderwijslocatie en op zondag nog steeds de vierplek voor de Janskerkgemeente.
1: Want het is een extra ruimte, een extra dak wat midden in die kerk gebouwd is, zeg maar. Ja, daar kun je ook nog op. Ja. Wat gaat daar gebeuren?
3: Dat is een studielandschap.
1: Dus, studielandschap? Zo wordt er genoemd, meneer.
3: Onder het dak zijn de collegeruimten. Ja. En op het daklandschap, je ziet het, hè, met een heel mooi transparant hekwerk erop. Ja. Gaan mensen zitten studeren straks. Ja. Onder de gewelven van de Janskerk.
1: Een soort reuzenbalkon en daaronder dus we komen een college,
3: ja, zeker.
1: Banken en een scherm.
3: Daar komen stoeltjes en tafeltjes inderdaad waar de mensen college aan krijgen.
1: We hebben nog niet het orgel genoemd.
2: Nee, het orgel dat is ingepakt als in november. Ja. Want bij zo'n verbouwing komt er ongelooflijk veel stof vrij. En als dat in zo'n orgel komt, dan is dat heel slecht. Dat kan dan het mechaniek aantasten en de pijpen. Dus dat is beschermd door de orgelbouwers. Die hebben het heel grondig ingepakt.
1: En dat wordt zo meteen uitgepakt?
2: En dat wordt zo meteen uitgepakt, ja. Want komende maandag is de grote opening. En dan dient het orgel weer te klinken.
1: Van het academisch jaar. En dan wordt het dan officieel geopend. Ja, er moet nog wel wat gebeuren. We gaan tussentijd even naar het orgel toe.
2: Ja, ik weet niet of achterdoor. Ga ik nog sluit door het landje.
1: Even kijken of we dat nog mee kunnen pikken. Dit is een soort, dit is nog onaangetast. Een soort kamer waar je kunt studeren ook. Grote tafel met allerlei boeken.
2: Precies.
1: Hier een boekenkast.
2: Hier bij de orgelbalkon.
1: Oh ja, dan gaan we hier een deurtje door en dan.
2: Even opletten.
1: Oh, dit is een plankschep. Ja, inderdaad. Oh, hier komen we dus bij het klavier. Kijk nu naar beneden, naar het bouwterrein, zeg maar. En hier een krukje. Je ziet daar twee klavieren achter plastic. Ja, ik zie je kijken, Laurens, van hoe gaan we dit doen?
2: Ja, het ziet er wel heel vertrouwd uit, nog, onder dat plastic. Het is ook best wel heel stoffig, toch?
1: Ja.
2: Dit balkon. Ja, ik hoop dat hij het straks weer netjes doet.
1: Wij gaan dat tijdens de uitzending nog hopelijk even beleven.
2: Nou ja, ik weet niet of we zo ver komen. Want het is toch een heel gedoe om dat uit te pakken. Dat moeten we echt even heel voorzichtig doen. En er zijn ook allerlei orgelbouwers aan het werk.
1: Ja.
2: En die moeten we zeker niet in de wielen rijden.
1: Even kijken hoe Oosterom erover denkt.
3: Nou, ik denk als je de tijd hebt, dan hoor je het orgel vandaag nog. Maar de vraag is, heb je die tijd, hè?
1: Goed.
3: Laurens wel, want die popelt om te kunnen gaan spelen.
1: Ja, natuurlijk, na al die maanden. Ja, we gaan het allemaal afwachten. Ik kijk nu trouwens even op het studielandschap.
3: Ja, mooi, hè?
1: Wat de term dat genoemd wordt, zeggen ze hier bank staan. Ja. En dan zijn ze ook bezig met verder inrichting van het landschap. Nou, we zijn benieuwd hoeveel bomen daar gaan groeien. En of er ook een beetje gaat stromen. Wat een activiteit, wat een verandering hier in de Janskerk.

0: Taylor Swift. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 14 minuten voor 8 uur is het intussen geworden. Ben je onderweg? Ben je al wakker? We willen dat weten. Vind ik leuk. Dan weet ik dat ik niet voor niks ben opgestaan. Ook voor jou. Michel bijvoorbeeld, die is al druk bezig. Heeft een mooi ritje voor de boeg als chauffeur. Een toertje, zegt hij zelfs, van Papenburg in Duitsland via Osnabrück en Bremen, Hamburg. Ja, en dan bovenlangs weer richting Oost-Friesland en dan weer op huis aan. Kortom, 14 kunden, 14 klanten dus. Mooi even een paar dagen onder de pannen. Ja, dat lijkt me ook. Met een bakje koffie van jou, Bob, vind ik wel lekker. Daar ben ik wel aan toe. Nou, dan regelen we dat toch even hier vandaan. Fijne uitzending. Nou, daar zijn we zeker mee bezig. Martien die is er ook bij gekomen intussen. Goede uitzendingen vandaag bij Radio M Utrecht. En lekker onderweg. Overigens kan ik vandaag niet heel lang luisteren, want ik heb een dagje ondernemingsraad. Moet ook gebeuren bij de firma uit Alphen aan den Rijn, waar jij voor werkt. Ja, en dan nog even die vraag vandaag. Even onder aandacht brengen. Want, nou, ongetwijfeld heb je wel eens een huisdier die weggelopen is daarvan gehoord. Misschien ook wel je eigen huisdier. Dat is naar natuurlijk, want ja, je raakt bij wijze van spreken gewoon een beetje paniek als je hond of kat lange tijd van huis is. De aanleiding dat we het erover hebben en de vraagstelling hebben, is je huisdier wel eens weggelopen, is het feit dat er een kat gevonden is met de naam Pierre. Na maanden, denk je dan, gevonden? Nou, zelfs na 2 jaar is Pierre toch weer terug. Nou, dat is goed nieuws. De Utrechtse Pierre. Maar is jouw huisdier wel eens weggelopen? En was dat een hele zoektocht? Of ja, misschien wel met een nare afloop, dat kan ook natuurlijk. Hè. Je opmerking is welkom via Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt dat natuurlijk ook altijd even doen via de RTV Utrecht app, even WhatsAppen met de studio. Vind ik ook fijn, prima. En als je de groeten wil doen, kan dat ook. Ja, we zijn er niet zo moeilijk in. Oh, met het zonnetje erbij. En Mago zometeen uitgebreid over het weer voor Midden-Nederland. Mago, ik kijk naar buiten in de Hengelveldstraat in Utrecht, waar onze studio aan zit. Ik zie wel degelijk die zon.
1: Lekker, hè?
0: Heerlijk,
1: ja, het wordt een mooie dag.
0: Ja. Tipje van de sluier, om er zo meteen uitgebreid over te praten. Waar gaan we op uitkomen qua temperatuur?
1: 25 graden.
0: Lekker.

0: Nou, bij heldere hemel gaan we ze zien, hoor. Ik zie een ster en nog één en nog één en nog één. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Oh, hey, Karin, die heeft een mooie reactie achtergelaten over Joepie, die wel een keer is weggelopen met de hondenuitlaat in de Soesterduinen. Ja, het is een leuk hondje, want ik heb een foto doorgestuurd gekregen. Sterker nog, staat ook op de Facebook van Radio M Utrecht. Hondje weg in de Soesterduinen. Nou ja, paniek alom natuurlijk. Uiteindelijk door lieve mensen gevangen voordat hij een drukke weg overstak. Ja, er loopt natuurlijk een weg langs om dat gebied te gaan. Soest en Soesterberg ook opzoeken natuurlijk, ja. Die mensen die hebben hem naar de opvang in Soest gebracht. En omdat hij gechipt was, onze Joepie, is hij weer bij ons terug. Het is wel je ergste nachtmerrie. Ja, dat kan ik me wel heel erg voorstellen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Meer reacties, ze zijn welkom. Kom er maar mee via de RTV Utrecht-app of post het op Facebook van Radio M Utrecht. Maar gewoon goedemorgen. En fijn dat je weer bij ons bent om te praten over het zonnige weer. Je zegt net 25 graden als tipje van de sluier dat je oplichtte. Ja, wat een zonnig vooruitzicht moet dat zijn vandaag.
1: Ja, het wordt echt een hele mooie dag. En nu is het nog een beetje fris. Ik zie minimumtemperaturen, nou eigenlijk temperaturen actueel. In Woudenberg 10,6, dat is de laagste. Ja. En IJsselstein-Oost 12,8. Dus het is nog fris. Dus er is nog eventjes een jasje aan op je fiets. Of als je lopend naar werk of naar school gaat. Maar de zon die is er gelijk al bij je. Dat is nu nog heel rustig met een zwak windje uit een oostelijke richting. En die oostelijke richting, ja, daar komt warme en droge lucht vandaan. Dus die zon die gaat het vandaag fantastisch doen. Het is wel zo dat als je nu naar het zuiden kijkt, dat je wat hoge sluierbewolking boven Brabant kunt zien hangen. Mm-hmm. En dat is een beetje de nasleep van dat onweer wat zich gisteravond boven Frankrijk heeft afgespeeld. Daar hebben we het vorige uur over gehad met die tornado in Palmas. We krijgen daar niets mee te maken, maar er waaien wel wat sluiers af. Sluierwolken van dat hele complex af, wat aan het instorten is en richting Duitsland gaat trekken. Dus in de loop van de ochtend en middag een paar sluierwolken, die laten de zon goed door en die temperatuur gaat door aanvoer van die warme lucht vanuit het oosten gaat omhoog naar 25 graden. Heerlijk weer.
0: Ja, het lijkt me wel. Ja. En ik had het over de sterren dus. Zijn die dan vanavond ook nog te zien? En sowieso, hoe gaat die avond in met een hoge temperatuur ook nog, mag ik hopen?
1: Zeker, zeker, want het blijft, het is echt weer een beetje zomer. Het blijft lang warm. Ik denk dat we tot 10 uur temperaturen boven de 20 graden hebben. Uiteindelijk wordt de komende nacht weer zachter dan de afgelopen nacht. 13 tot 15 graden, dat zijn de minimumtemperaturen bij een afnemende oostelijke wind. En we zien de sterren wel, maar we hebben ook die hoge sluierwolken. Die blijven maar komen en dat is morgen ook zo. Woensdag hebben we te maken met de sluierwolken. In de loop van de middag krijgen we ook nog wat middelbare wolken. Maar het blijft gewoon droog. En met een zwakke tot matige naar oost tot zuidoost draaiende wind wordt het nog een graadje warmer. Ik denk dat het ook morgen een mooie dag gaat worden. Een droge dag met 25 tot lokaal 26 graden.
0: Wat een mooie vooruitzicht allemaal. Nou, daar gaan we goed op, denk ik dan. Maar gewoon, wat heb je voor weerspreuk voor vandaag? Ik wil bijna zeggen deze dag door te komen, maar dat gaat vanzelf wel, denk ik. Maar wat heb je gisteren, had je een heilige spreuk, zeg maar? Wat heb je vandaag?
1: Vandaag gaat hij over de vroeg vallende blaadjes door de hitte en de droogte natuurlijk. Hè? Want dat is echt wel zichtbaar. Het is nog zomer, maar de bladval is al gestart. En daar gaat de weerspreuk over. Mm-hmm. Daar komt hij dan. Zomerhitte en droogte maakt het blad bruin. Het lijkt wel herfst in mijn tuin.
0: Je bent er goed in, Margot. Het voordragen ook. Hey, dankjewel. Ik spreek je vanaf 8:50 weer over het weer. Dank je voor vandaag, voor de ochtend dan, wat dat betreft. Ja hoor, Lucas Koch uit Utrecht is 12 jaar, haalt deze week geld op voor kankeronderzoek. Waarom? Hij doet dat niet zomaar. Ik ga hem zo meteen bellen in Utrecht is wakker. En dit is de boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
9: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
8: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
10: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
8: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio M Utrecht na het nieuws uit binnen- en buitenland. Nu Marjolein met de hoofdpunten, of eigenlijk het nieuws in het kort uit Midden-Nederland.
12: De politie vermoedt dat een natuurbrand in Soest gisteren is aangestoken. Een stuk heide stond daar in brand. En de politie heeft aanwijzingen dat die brand niet spontaan is ontstaan. Het KNMI in de Beeld gaat nu ook zeer plaatselijke weerwaarschuwingen geven aan gebruikers van hun app. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld bij zware onweersbuien. De gebruiker krijgt dan een melding als zo'n bui binnen een kwartier op de locatie wordt verwacht. En ook meer over de wedstrijd van Jong FC Utrecht. De ploeg had niks in te brengen gisteravond tegen Heracles.
11: En niks betekent dus ook met niks naar huis of niks thuis blijven.
12: Geen puntjes, nee. Okay.
11: Half negen uitgebreid, hè?
12: Ja, tot straks.
11: Tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB bij Radio M Utrecht. Doorlopend ook in Utrecht is wakker. De A1, daar begin ik mee, van Apeldoorn naar Amsterdam. Je vertraging een minuut of 10 tussen Stroe en Hoevelaken. Dan op de A12 vertraging van Arnhem naar Den Haag. Onder Utrecht langs tussen Houten Oost en Knopend Oude Rijn. 5 à 10 minuten. En op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knopend Lunetten en Knopend Oude Rijn. Ook weer zo'n 10 minuten extra reistijd. De ring noord van Utrecht, daar wordt dan gewerkt. Van Utrecht richting Maars en daarom is er vertraging. Helaas. Maar het is niet anders. Een minuutje of 5 tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: daar was hij dan toch ineens eind jaren 80, 1988, 1989 kwam een album uit. En overleed ook toen Roy Orbison. De Big O in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het derde uur alweer trouwens van ons programma met nieuws, weer verkeer, de actualiteiten uit Midden-Nederland. En Robert-Jan Boy bijvoorbeeld ook op locatie in de Janskerk in Utrecht. Waar het orgel weer wordt opgebouwd na maandenlange restauratie van ja, eigenlijk de hele Janskerk in Utrecht. Robert-Jan, we zijn toch wel een beetje gespannen. Jij ook misschien wel of het orgel op tijd gereed is om er iets van geluid uit te krijgen in de uitzending vandaag. Gaat dat lukken, denk je?
1: Ja, ik ga het zo meteen even vragen, want we zijn wel benieuwd. Ja, de hele Janskerk, is er nog van alles te vinden als het om die verbouwing gaat. Want de Protestantse Theologische Universiteit gaat dit als collegezaal gebruiken voor een gedeelte. Er is daarvoor een soort college, een collegezaal gebouwd in wording. Een soort aquarium eigenlijk met een balkon erboven, wat ze een studielandschap noemen. Want dan kun je een tafeltje neerzetten, gaan studeren. Te midden dus van de gewelven van die geweldige glas in lood. In deze kerk, in een van de beuken, is ook nog een soort kapel ingericht. Even kijken bij Jos Elbertsen. Meneer Elbertsen, we zien daar het orgel hangen, geheel in plastic. Yes. Organist Laurens de Man, het popelt om het klavier aan te raken. Yes. Gaat dat nog lukken vandaag voor 9 uur?
2: Dat betwijfel ik eigenlijk.
1: Waarom? Gewoon even het plastic eraf rukken.
2: Zeker, maar dan moeten we alles helemaal schoon gaan maken. Dan moet je komen helpen vanmiddag.
1: Dan gaat het te veel stof opleveren en dat gaat natuurlijk overal in zitten. Dat moeten we inderdaad niet hebben. Maandag, Bob, het is ongelooflijk, wordt dit allemaal officieel geopend. Ja, tegen wordt hier de opening van het academisch jaar gehouden. Dus een hele verandering in de Janskerk.
0: Dat
1: maar
0: denk
1: wij
0: wel.
1: Gaan zo meteen toch eventjes verder kijken naar de ontwikkelingen. Dat begrijp je.
0: Ja, zeker. Na 8:30 dus. Keep your fingers crossed, zeggen ze dan. 11 minuten over 8 inmiddels worden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik ga zo meteen bellen met Lucas. Lucas Koch komt uit Utrecht, hij is 12 jaar. En hij loopt sinds gisterochtend elke dag naar het werk van zijn vader. Zijn vader die vorig jaar is overleden. En waarom doet hij dat? Je hoort er zo meteen alles over. En nu muziek nog even van Shocking Blue. Never Marry. A Railroad Man in Utrecht is wakker.

0: Backstreet Boys op Radio M Utrecht. Het is 8:45 geworden. Ik noemde zijn naam al even. Lucas Koch komt uit Utrecht. Hij is 12 jaar en hij haalt deze week geld op voor kankeronderzoek. Dat doet hij niet zomaar. Vorig jaar overleed zijn vader Erik aan kanker. Hij werd 56 jaar. Reden voor Lucas Koch om deze week 56 kilometer te lopen. Elke dag gaat hij van zijn huis in Utrecht naar het werk van zijn vader in Nieuwegein. Dat is 5,5 kilometer heen. Rennend en dan terug wandelen. Ook weer die 5,5 kilometer. Gisteren was zijn eerste dag, dus ik ben heel benieuwd, Lucas, hoe het gegaan is. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat vandaag nog lopen, maar hoe was het gisteren, Lucas?
1: Nou, gisteren was het wel leuk, maar op een gegeven moment was het een beetje zwaar. Ja. Maar dat kwam wel goed. En bij het werk van papa stonden ook heel veel mensen me op te wachten.
0: Oh, en waren ze dan enthousiast? Hoe ontvingen ze je? Deden ze een applausje of verwelkomen
1: ze je? Nou, ze gingen in zo'n kraag staan dat je dan mensen aan de ene kant en de andere kant had.
0: Ja.
1: En dan gingen ze gaan klappen.
0: Ja. Hey, hoe heb je je voorbereid op deze week? Want het is best wel pittig, denk ik dan.
1: Ja, nou, ik heb al wel eerder 5 kilometer gerend. Dus dat ging ook wel prima. Dus ja. Ik had niet per se met de conditie me voorbereid, maar ik had met mijn moeder de route gefietst.
0: Ja, en was je dan gisteren alleen aan het lopen? Of loopt er iemand met je mee? Of iemand met de fiets of zo? Hoe doe je dat?
1: Maar elke dag loopt een vriendje met me mee.
0: Oh, wat goed.
1: En dan gisteren loopt hun vriendje mee en dan vandaag weer een nieuw vriendje. En dan de hele tijd een nieuw vriendje.
0: Nou, dus je loopt niet alleen, dat is duidelijkheid. En in gedachten denk je aan je vader. Maar je wilde al een tijdje geld ophalen, hè, volgens mij, voor KWF.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, gewoon om meer mensen dit niet te laten overkomen. En gewoon voor onderzoek voor het KWF.
0: Ja, want dat is hard nodig, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel geld was je nou eigenlijk van plan om op te gaan halen deze week?
1: Nou, ik dacht eerst iets van 600.
0: Ja?
1: Maar nu is het wel iets meer.
0: Nou, ik vind 600 al veel. Wat heb je tot nu toe al bij elkaar gelopen, gerend?
1: 7.800.
0: Ik word er een beetje stil van. Dat is bijna 8000 euro in plaats van 600, wat al heel veel is natuurlijk.
1: Ja.
0: Zo, wat goed zeg. Hey, vandaag ga je dus ook lopen. Loopt een ander vriendje met je mee, zei je al. Deze hele week, vrijdag is dus je laatste dag dat je gaat lopen. Volgens mij gaat dat ook een hele bijzondere dag worden, toch?
1: Ja, want dan komen jullie weer, maar dan met tv en camera. Mm. Voor tv.
0: Ja, spannend hè.
1: Ja, en dan komen al mijn vriendjes bij elkaar en dan gaan we gewoon spelen.
0: Oh, kijk eens aan. En doe je dan niet een extra rondje, heb ik begrepen?
1: Oh ja, want van 55 kilometer. En dan moet er nog één bij, want papa is 56 geworden.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, je houdt daar allemaal het houdt verband met de leeftijd van je vader, hè, die maar 56 is geworden. Dus een extra rondje om die kilometers voor elkaar te krijgen. Precies, en dan kom je op 56 uit. En die vrienden die komen met je meelopen. En daarna hebben jullie het doel bereikt, hè? Jouw doel bereikt, denk ik dan, hè, wat je graag wilde doen. Wat een geld heb je dan bij elkaar gehaald, man?
1: Ja.
0: Hey, ik kan me voorstellen, Lucas, dat er best wel wat mensen zijn die nu luisteren naar de radio, naar Radio M Utrecht. En die denken, goh, ik zou ook nog wel wat willen geven, wat willen doneren. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, je kan naar de website kwf.nl.
0: Ja.
1: En dan zoek je op Lucas Koch. En de actie heet Lucas rent voor KWF en papa.
0: Ah ja, dus Lucas Koch en dan Lucas rent voor papa.
1: Ja.
0: Duidelijk. Ik ga je heel veel succes wensen. Hoe laat ga je vertrekken vandaag? Hoe laat ga je rennen?
1: Ik denk een beetje 10 uur.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Ja.
0: En daarna ga je er nog een fijne dag van maken, of niet?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, fijn je gesproken te hebben. Mooi verhaal en heel veel succes. Ja. Ik vind het fantastisch wat je doet.
1: Dankjewel.
0: Dag Lucas. Doeg.
1: Doei.

0: Band of Gold van Freda Payne uit 1970. Ja, Band of Gold. Marjolein nog even bij mij in de studio. Dat wil zeggen, zometeen uitgebreid natuurlijk het nieuws uit de regio. Mm-hmm. Jij had al wat meer, er is al wat meer binnengekomen voor de opbrengsten die Lucas voor ogen had, was 600 euro. Hij ja. zijn zelf 7800 euro, maar we zijn
1: ja, ik zat
0: 8000.
1: Even te kijken. Hij zat al op 8100 inmiddels. Dus het gaat hartstikke goed.
0: Zeker wel, ja. Hij loopt dus voor het goede doel en dat is geld inzamelen voor KBF kankerbestrijding. Voor onderzoek naar kanker, omdat zijn vader vorig jaar is overleden op 56-jarige leeftijd. In totaal loopt hij 56 kilometer deze week. Mm-hmm. En vrijdag moet hij dan extra lopen, want 5,5 kilometer keer heen en weer is dat 11. Dus keer 6 ja. moet dat dan zijn dan. Hè? Of keer 5 en dan wat extra.
1: Nou, knap hoor dat hij dat doet.
0: Zeker weten, ja. Goed om even gehoord te hebben. En doneren kan nog steeds via die site. Het regio nieuws zo meteen.
1: Ja, dat gaat over een nieuwe weerwaarschuwing van het KNMI. En ook over Jong FC Utrecht. Weer geen punten helaas.
0: Eerst nog even Dubai. Smoor verliefd op Radio M Utrecht.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
7: 8:31, hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Maar Jolijn, je eindigt toch altijd met het weer? Nu ga je beginnen met het weer?
8: Jazeker, want het KNMI komt met zeer plaatselijke waarschuwingen. Bij zware onweersbuien krijgt de gebruiker van de KNMI-app voortaan een melding als een zware onweersbui binnen een kwartier op de locatie wordt verwacht. Tot nu toe werd per provincie een waarschuwing gegeven. Het is dus eigenlijk een aanvulling op de kleurcodes geel, oranje en rood. Wie deze plaatselijke waarschuwingen wil krijgen, moet die app trouwens nog wel bijwerken. De politie vermoedt dat een natuurbrand in Soest is aangestoken. Gistermiddag stond een stuk heide van 50 bij 30 meter in brand in de buurt van het Nationaal Militair Museum. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat die brand niet spontaan is ontstaan. 3 jongens van een jaar of 13 zijn daar in de buurt gezien. Mogelijk hebben ze ermee te maken en de politie wil met ze praten. Wie iets weet, die kan zich melden. Bijna de helft van lokale politici heeft wel eens te maken gehad met agressie of intimidatie. Vandaag begint een campagne om de impact hiervan op raadsleden en wethouders duidelijk te maken. Ook hun familie en vrienden hebben er last van, vertelt dit raadslid.
9: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
8: En ook bij ons in de regio zeggen raadsleden vaak met haatreacties te maken te krijgen. Vooral vrouwen krijgen veel seksistische opmerkingen. Jong FC Utrecht had niks in te brengen gisteravond tegen Heracles. In stadion Galgenwaard werd het 1-6 voor de ploeg uit Almelo. Jong FC Utrecht wist dit seizoen nog geen punt te pakken. En staat dus helemaal onderaan in de eerste divisie. En een uitgebreid verslag kun je nog lezen op de app en website.
7: Weet je wat ik vermoed?
8: Nou?
7: Dat je nu gaat beginnen met het weer terwijl je er al mee begonnen bent.
8: Ja, maar nog niet het weer van vandaag. Geen zware onweersbuien vandaag. Wel een zonnige dag. En een stevige wind en 24 of 25 graden.
7: Dankjewel. Volgende bulletin, 9:30, hè?
8: Zeker, tot straks.
7: Weer, tot zo. Verkeersinformatie van de ANWB op Radio M Utrecht. Dat zijn een paar files die ik ga melden. Het is om te beginnen de A1, Apeldoorn in Amsterdam, Stroehoeflaken. De hele ochtend toch wel druk. Over die 9 kilometer, want dan praten we over een kwartier extra reistijd. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, het staartje van de A28 tussen Afrit en Dolder. Nummer 3 is dat en Utrecht doe je 5 minuten langer over je reis. Verder op de N230, daar wordt gewerkt. De ring noord van Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht, Overweg en Maarsenbroek. Een minuut of 10 extra.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Utrecht is wakker.

0: Alle fijne muziek, hè? Susie Quattro. Nou, die vergeten we nooit. Ja, 1976. 78 is deze If You Can't Keep Your Love. Zat ik er maar 2 jaar naast. Nou ja, goed, dat is dan bij deze Alive and Kicking gecorrigeerd. 8:30 geworden. Ja, die katten met de naam Pierre, die 2 jaar lang weg geweest is. Wat moet dat een ramp geweest zijn voor die baas? Maar wat zou die baas blij geweest zijn dat die kat toch weer gevonden is? Ja, hoe lang is jouw huisdier van huis geweest? Heb je je huisdier dan heel erg gemist en dacht je, die komt nooit meer terug? En was hij er dan toch? Nou, je verhaal is welkom. En we hebben al heel wat verhalen binnen. We verzamelen dat allemaal. We hengelen zo meteen eventjes op Facebook van Radio M Utrecht en in de RTV Utrecht app. Het kan de kat geweest zijn. Het kan de hond geweest zijn. Even korte paniek misschien, maar dan was hij weer. Laat het weten. Nogmaals, de app van RTV Utrecht even gebruiken. Of je kijkt op Facebook en plaats daar zelf je reactie. Dan weer naar de Utrechtse Janskerk. Eeuwenoud heeft de afgelopen maanden een ware metamorfose ondergaan. Zijn bijvoorbeeld 2 collegezalen gebouwd. Hoorden we vanmorgen al even over van Robert-Jan. Voor de Theologische Universiteit. Die heeft de Janskerk voor langere tijd gehuurd. Tegelijkertijd kunnen de vieringen wel gewoon doorgaan. Maar het orgel, dat moet nog even worden uitgebracht. Nou, even. Pas dan kan de organist, Laurens de Man, zich volledig uitleven op de toetsen. Robert-Jan dus, vanmorgen doet hij live verslag vanuit de Janskerk in Utrecht. Hoe ver zijn we intussen met het uitpakken van het orgel, Robert-Jan?
1: Nou, er is al wat plastic vanaf gegaan, Bob. Ik ben nu weer even boven en er is een deur open gegaan. Ik ben nu achter het orgel, als het ware, achter de pijpen. Ik zie ze daar letterlijk voor me. Ik weet niet of ze even mag aanraken. Ik vraag het even aan de orgelexpert. Met 1 vinger eventjes tikken, mag het eventjes? Nou ja, er komt nog niet zoveel geluid uit. Aan de voorkant plastic. Laurens de Man staat te kijken naar de pijpen. Hij heeft de afgelopen maanden gespeeld in de Pieterskerk, waar ook de vieringen werden gehouden. En nu, we hebben het al eerder meegemaakt, een complete verbouwing van de Janskerk. Want er is een collegezaal gebouwd voor de Protestantse Theologische Universiteit. Maandag wordt het allemaal in gebruik genomen. En het orgel in plastic aan de voorkant wordt uitgepakt.
2: Zeker.
1: En Laurens, de man, die verlangt ernaar om de toetsen te beroeren. Wat doe je hier eigenlijk achter de pijpen?
2: We staan hier te kijken naar hoe het orgel die verbouwing doorgekomen is. Het is helemaal ingepakt geweest om het te beschermen tegen het bouwstof. En we zien dat er... dit is echt goed ingepakt. Je komt altijd een klein beetje stof in. Dat hou je eigenlijk niet tegen. Dat iedereen die wel eens een gaatje in zijn muur geboord heeft thuis, die kent het gevoel.
1: Ja.
2: Maar het is niet van die aard dat het niet bespeelbaar is of zo. Het zal op termijn een soort grote schoonmaakbeurt krijgen in het orgel. Dat hoort ook een beetje. Iedere zoveel jaar moet je dat doen.
1: Maar kunnen we even naar het klavier lopen?
2: Ja, dat is hier om het hoekje.
1: Dat is hier om het
2: de orgelkast weer uit. En dan gaan we het balkonnetje op.
1: Kijk, dit is een zaal hier waar je kunt, een grote tafel kunt studeren. Een uurtje geleden waren we er ook. Maar ja, we zijn weer eens even naar beneden gegaan. En nu weer omhoog, zo gaat dat. Kijk, daar staat ook Lies van Lies Maliepaard.
3: Zeker.
1: Van de Janskerk. Ja, hier dat klavier. Even kijken, hier moet je dan plaats nemen. De toetsen zijn trouwens inmiddels
2: die zijn vrij.
1: Aanraakbaar. Heeft nog geen zin om een toetsen naar beneden te drukken, hè?
2: Nou, het klavier is nog best een beetje stoffig. Maar dan gaat de orgelbouwer mooi aan werken. En dan is het, als het goed is, maandag weer spik en span.
1: Even wat anders. Ik zie daar nog steeds een potlood liggen. Is dat van jouw voorganger Mark van Kuilenburg?
2: Ja, dat klopt. Er ligt hier nog een heel oud potlood. Dat is
1: helaas overleden.
2: Dat is dus een jaar of 20 minstens oud. En dat had Mark hier altijd. Dat is mijn voorganger. Die heb ik helaas nooit gekend. Die overleed na een ziekte. Maar dat ligt hier als een reliquie nog altijd.
1: Dat is toch mooi? Dat het potlood is belangrijk geweest voor die Janskerk als organist.
2: Zeker, ja. En dat hoort ook bij een kerk. Dat is natuurlijk geschiedenis. Dit potlood is 20 jaar. De kerk zelf is 1000 jaar oud.
1: Ja.
2: Op de kop af. En dat is een heel bijzonder gevoel om daar dan te werken. En ook een verantwoordelijkheid.
1: En dan met die collegezaal. Ja, Laurens, dan moet er een beetje aan wennen. Meneer Maliepaard, u bent van de Janskerk. Wat vindt u ervan? We zien daar
3: ik vind het prachtig.
1: Een lage aquariumachtige ruimte met het dak, zeg maar, onder de gewelven. Wat het landschap wordt genoemd, waar gestudeerd kan worden ook straks.
3: Ja. Nou ja, ik vind het zelf het allermooist dat je nu een vernieuwde Janskerk hebt, waar en ruimte is voor de universiteit en voor onze kerkelijke gemeente. Dat je die twee kunt combineren in zo'n 1000 jaar oud gebouw.
1: Ja.
3: Waar je deels traditie, deels vernieuwing hebt. En dat beide functies gewoon straks volop aan de bak kunnen hier.
1: En de Protestantse Theologische Universiteit huurt het voor 30 jaar af.
3: Ja.
1: Hoe belangrijk is dat, die periode van 30 jaar?
3: Nou, dat is heel belangrijk. Kijk, als je een middeleeuwse kerk in een stad moet onderhouden, dan kost dat gewoon heel veel geld. Wil je zo'n gebouw verwarmen, dan kost dat heel veel geld. En ja, de inkomsten zijn nu voor 30 jaar gegarandeerd. Ja. Dat betekent dat je ook kunt bouwen. En als de eigenaar van de kerk heeft ook daarom het besluit genomen om de kerk te verduurzamen. Het dak is geïsoleerd. Ja. De ruiten zijn van een nieuwe dubbelglas voorzien. Ja. De verwarming is verbeterd. Ja. En dat betekent dat de kerk ook het hele jaar door. Dat is in ieder geval het idee.
1: En een structurele huurder, zeg maar, en niet steeds meer dan dat. Maar concerten blijven nog altijd mogelijk?
3: Ja. Ja, Laurens en ik zijn heel nieuwsgierig van wat het met de akoestiek doet.
1: Ja.
3: Het is doorgerekend en de akoestiek zou zelfs ietsje beter moeten worden. Maar ja, de proof of the pudding is straks in de uitvoering.
1: De kerkdiensten, de vieringen kunnen dus gewoon
3: doorgaan?
1: Die
3: gaan gewoon door. 6 september, 11 uur 's ochtends, de eerste viering.
1: Zijn er veel vraagtekens geplaatst door de gemeente? Van joh, wat gaat er nou met de kerk gebeuren? Of,
3: Nou, mensen hadden geen idee van hoe het zou worden. Maar ik merk wel, afhankelijk van de smaak, gewoon enthousiaste ideeën van jongens, er is met respect voor het gebouw, is er wel iets nieuws in het gebouw gezet.
1: En het is een Protestantse Theologische Universiteit, dus het zit een beetje bij de heren.
3: Zeker?
2: Dat zou ik kunnen zeggen. Ja. Respectvol volgebouwd zou je het kunnen noemen, het schip. Ja.
1: Het is spannend hoe het allemaal in de praktijk gaat worden zometeen.
2: Zeker, ja. Dat is altijd bij een verandering.
1: Ja.
3: Maar ik stond op het dak van de collegezalen, want dat kan nu gebruikt worden.
1: Onder de gewelven nog?
3: Ja. Onder de gewelven.
1: Met
3: de
1: glaslood en om
3: nou ja, en dat heeft natuurlijk wel nog steeds een ruimtelijke effect. Al is het anders dan vroeger toen je binnenkwam en die hele lange zichtlijn had op de begane grond. Fact of life.
1: In ieder geval, die Janskerk kan er weer eventjes tegenaan in die duizendjarige geschiedenis. En aanstaande maandag wordt het officieel geopend allemaal.
3: Zeker.
1: Ook opening van het academisch jaar. En dan gaat Laurens dan spelen op het orgel.
2: Zeker, ja. Dat zal allemaal heel mooi moeten worden met koperblazers en zo. Dus dat belooft wat. Ja.
1: Eerst er even uitpakken. Het plessen moet er vanaf, de stijgers worden opgeruimd hier.
2: Ja.
1: En dan gaat het allemaal door in die Janskerk. Nou, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Kunnen wij alvast zeggen met deze nieuwe koers.
2: Ja. Merci.
3: Dankjewel.

0: Passenger. Alex Borren in Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht. Even een extra verkeersinformatie rondje, want je knippert met je ogen en er is een ongeluk gebeurd op de A1, waardoor er een half uur vertraging is ontstaan vanuit Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De linkerrijstrook is dicht door dit ongeluk. Een half uur dus extra moet je rekening mee houden. Zo meteen maar gewoon het weer voor Midden-Nederland. Het wordt een mooie, hele mooie dinsdag. En wat krijgen we voor de rest van de week nog voorgeschoten? Nou, ze ligt het zo meteen toe. Bij ons in Utrecht is wakker. Nog even aandacht voor weggelopen huisdieren. Is het je wel eens overkomen en hoeveel paniek was er bij je? De Utrechtse kat Pierre, die is na 2 jaar vermissing ongekend toch weer teruggekomen. Wat een opluchting bij de baas. Nou, Jaap is erbij gekomen met een reactie. Duda ook. Ik haal er even wat uit. Jan bijvoorbeeld, die zegt hey, goedemorgen allemaal van Radio M Utrecht. Wij hebben altijd honden gehad. 1 keer is er 1 weggelopen toen we haar uitlieten. Ze is een half uur zoek geweest. Nou, dat voelt niet fijn. Maak er wel een fijne uitzending van. En een fijne dag. Jan, en niet te vergeten Tineke ook, Mondriaan. Dankjewel voor jullie reactie. Pff, hè, wat een opluchting. Gerna zegt, nou, toen ik nog thuis woonde, heel lang geleden, hadden wij onder andere honden, maar die liepen nooit weg. Nu hebben wij katten. Ik heb ze altijd binnengehouden. Ook zij lopen niet weg. Maar ja, een kat heeft zijn personeel. Mooie opmerking. En Karin zegt, onze Joepie is een keer weggelopen met een hondenuitlaat in de Soester Duinen. Ik heb het er eerder over gehad. Ik zag daar wat likes over binnenkomen via Facebook. Ja, dat kan je overkomen. Je laat een hond uit en als die even losbreekt of als je hem niet aan de lijn hebt, ja, dan die hond ruikt de natuur en wegwezen maar. En nog even een reactie van Johanna. Mijn vader had een slagerij. Ja, daar passen geen honden en katten in. Ik ben er dus niet mee opgegroeid. En nu hebben we ook geen huisdieren. Ja, hey, dat kan ook natuurlijk, ja. Je kunt het allemaal aan ons kwijt, hier bij Radio M Utrecht. Ook in Utrecht is wakker. En vanmiddag bij Liesbeth in aan tafel. En niet te vergeten, bij Aart in Utrecht komt thuis ook weer. Vanaf 5 uur praten we door over weggelopen huisdieren. Dan nu, Margo, gelukkig niet weggelopen. Die is lekker bij ons.
1: Ja hoor.
0: En ook vanmiddag in de genoemde programma's. Ja, hey Margo, 25 graden is het voor uitzicht. Ik kijk naar buiten, ik zie het zonnetje hier vandaan. Ik moet een beetje turen tussen de microfoonstandaards en speakers door. Ik zie ook veel bomen waaien. Hoe is het met de wind dan? Ja. Of lijkt dit maar zo? Ja. Vertel.
1: Nee. Dat heb je heel goed opgemerkt. Want die wind uit het oosten, waar die warme en droge lucht vandaan komt, die is behoorlijk stevig vandaag. Hè. Nu al een windkrachtje 2 tot 3. En vanmiddag af en toe een windkracht 4. Dus het waait ook. Maar ja, daardoor krijgen we wel die warmte naar ons toe. Hè. Op dit moment hebben we temperaturen van 14 graden. En de zon schijnt volop. En vanmiddag wordt het 25 graden door die stevige oostelijke wind. En de zon die krijgt langzaamaan vanuit het zuiden ook wel wat bewolking, maar dat is heel hoog van die dunne, vezelige, doorschijnende sluierwolken. Ik krijg het amper mijn strot uit.
0: Maar... Nou, je doet het goed hoor, moet ik zeggen. het gaat gesmeerd, maar het komt door de vele koffiebokjes die jij vanochtend...
1: Dat denk ik, ja. Dat denk ik, ja. Ja. Maar het wordt gewoon een hele mooie dag, maar wel met een stevige wind en temperaturen die er weer 4 graden hoger uitkomen dan gisteren. Ja. Toch weer een zomerse dag op veel plaatsen. 25 graden. Heerlijk weer.
0: Dat lijkt me wel, ja. Zeg maar, wat mij betreft doen we dat morgen nog een keer op deze wijze. Gaat dat lukken of niet?
1: Een copy-paste bedoel jij, hè?
0: Ja, precies.
1: Nou, een klein verschilletje is dat het morgen minder hard waait. Ja? En dat het zelfs nog ietsjes warmer gaat worden. Ik denk dat we morgen op 26 graden gaan uitkomen. In eerste instantie is het ook nog niet zo heel erg broeierig. Dat komt pas later op de dag en in de nacht naar donderdag toe. Dus ook morgen een mooie dag met zon. Maar in de loop van de middag al wel wat wolken. Die kondigen een weersverandering aan. Maar die laat nog even op zich wachten.
0: Oh.
1: Want ja, pas op donderdag, als die temperatuur naar 27 graden stijgt, dan krijgen we naast zon duidelijk meer wolken. Misschien dat er in de ochtend al een buitje valt, maar in de middag is het droog. En dan is het echt even oppassen geblazen. Boven Frankrijk ontstaan weer hele zware buien. En volgens onze weermodellen komen die heel laat op donderdag of in de nacht naar vrijdag en vrijdag over onze omgeving. En dat betekent dat we dan even de berichtgeving in de gaten moeten houden. Lokaal kan er veel regen vallen, hagel, windstoten. Nou, je weet alles erop en eraan. Is allemaal mogelijk, maar pas heel laat op donderdag. En dat is eigenlijk ook het moment dat de wind weer gaat draaien naar het zuidwesten. En dat betekent dat we vanaf vrijdag in het weekend weer terugzakken naar zo'n 22 graden. Niet koud, niet warm, heel normaal. En het blijft erbij ook wisselvallig. En ook volgende week wordt een wisselvallige week. Dat is alleen maar goed voor de natuur. Dus naast zon en wolken zien we eigenlijk elke dag ook wel een paar regen- of onweersbuien.
0: Kan ik het plaatje van Gerard Cox al laten horen? Het is weer voorbij die mooie zomer, of niet?
1: Ja, ik heb er vandaag nog niet zoveel zin in. Oh, je had hem klaarstaan, hè, Bob?
0: Nee, niet. Nee, maar ik zat er wel aan te denken. Nee, ik had hem kunnen zoeken natuurlijk. Ja, nee, dat dacht ik niet doen. Nee, zeker niet. Ja,
1: nee.
0: Ik klets hem daar ook niet uit, want het is niet zo. Ja, oké, volgende week, oké. Maar is het einde van de zomerperiode wel natuurlijk. Meteorologische herfst zit er toch alweer aan te komen.
1: Inderdaad, op 1 september zijn weermannen en weervrouwen al in de stemming van de meteorologische herfst natuurlijk.
0: Maar jij nog niet.
1: Dat betekent niet dat het. Nee, ik helemaal nog niet. En ook in september is het dan wel herfst, maar een beetje na zomer. Ja, dat is nog altijd mogelijk. Hè? Dus nou, wat dat betreft denk ik dat dat wel goed komt.
0: Ik hou me vast aan sowieso vandaag 25 en morgen misschien nog 1 of 2 graden hoger in Midden-Nederland. Wat lekker zeg. We horen je graag weer. Hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook vandaag en de komende dagen. Dus ook weer aan tafel bij Liesbeth en bij Aart in Utrecht komt thuis. Maar goh, ik spreek je morgenochtend
1: weer, denk
0: ik. Oké, tot morgen dan.
1: Zeker. Dag. Zo,
0: dag. En wel Nederlandstalige muziek. En ja, misschien ook wel Gerard Cox met Tis weer voorbij. Die mooie zomer. Dat toch niet doen. Pieter zometeen. Met de hit Zuid-Holland. En daarna nog M bij de koffie. Wat een lekkere ochtend hier bij Radio M Utrecht. Blijf lekker luisteren.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk wordt in het puin van een huis gezocht naar twee mensen die worden vermist na de tornado van gisteren. Een paar dorpen onder Carcassonne werden getroffen door noodweer met een tornado. 41 mensen raakten gewond. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Vooral in Pomas is de schade groot. Het halve dorp is verwoest. Honderden huizen en andere gebouwen raakten zwaar beschadigd en bomen werden ontworteld. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
9: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen kunnen ze het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nou mee bezig.
8: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. En dat plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op een inspraakavond hun verhaal kwijt.
10: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
11: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
8: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteren per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is nog niet duidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen, het is 9:02. Verkeersinformatie, de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en het knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Daar 6 minuten vertraging. Ja, en dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 3 kwartier vertraging, dat komt door een ongeval. En de linkerrijstrook is dicht.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
17: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
7: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Als je in de file staat op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 3 kwartier vertragingen door een ongeval daar. De linkerrijstrook is dicht. Heel veel sterkte. En welkom bij Radio M Utrecht, zeg ik dan. Goedemorgen, het is 7 over 9. 1 miljoen sterren, Frank Boeien. Nou, 1 miljoen heb ik er niet voor je, maar wel veel. De sterren van eigen bodem, de hits uit Holland het komende uur. Ik ben Pieter, leuk dat je erbij bent. Dit is Guus en zometeen Benny Nijman.

0: Dus geniet ervan. En dit uur genieten van de hits uit Holland. Ook die van Benny natuurlijk.
1: In zee met.
0: En vind je het leuk om binnenkort te gaan midgetgolfen? Doe dan mee met onze spelletjes de hele week. Je maakt kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan in Lagevuursen. Nou, het eerste spel voor deze dag heet In Zee Met. Ergens tussen de golven hoor je een bekende zanger. Ik wil heel graag zijn naam weten, maar ook de titel van het nummer. Dat is een hele bekende vandaag. Nou, ben je erachter? Denk je een idee te hebben? Laat het weten en stuur een appje naar de studio van Radio M Utrecht. Met de app van RTV Utrecht. Of mail even studio@rtvutrecht.nl. Luister aandachtig. In Zee Met. Met wie en wat is de titel van het nummer?
2: Zat een droevig. De herrie.
0: En dat was de eerste. Straks hoor je hem nog een keer. Als je nu al weet, kom maar door. Hè. Appen met de app van RTV Utrecht en maak kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan.

Zometeen dan hoor je die beroemde zanger nog een keer ergens verstopt in de golven. Ja, zijn naam wil ik dan graag weten. En de titel van het nummer, In Zee Met. Je maakt kans als je meedoet met het spelletje op 4 kaarten voor de Midget Golf. Dus blijf lekker luisteren. Het laatste nieuws komt er ook aan. Dat komt van Marjolein. Gaat er over een ernstig incident in Hoogland. En ook meer over een heel bijzonder pianoconcert in Utrecht gisteravond. Laatste nieuws uit de buurt onderweg. Het zijn de hits uit Holland. Er zijn Claudia en Waylon.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Het is tijd voor het nieuws. 9:30. Marjolein, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, veel hulpdiensten gisteravond in Hoogland.
6: Ja, na melding van een steekincident. In een woning in Hoogland is gisteravond iemand overleden. De politie is een onderzoek gestart. Meldde gisteravond dat er een steekincident was geweest. Over de toedracht is nu nog weinig te zeggen volgens een woordvoerder. Een traumahelikopter landde vlakbij in Park Schothorst. De explosie in een woonwijk in Doorn wordt onderzocht. Gisternacht was een harde klap te horen bij een woning aan de Vogelweide. En daarna ontstond korte tijd brand met schade tot gevolg. Getuigen zagen iemand wegrennen. Deze dader is nog spoorloos. Wie camerabeelden heeft uit de omgeving kan zich melden. In een stomerij aan de Dorpstraat in Harmelen is brand geweest. Die brand was ontstaan in een lasdoos. De brandweerpost was gelukkig vlakbij de winkel, dus die brand was ook snel onder controle. Woningen boven de zaak zijn gecontroleerd en niemand is gewond geraakt. Een bijzonder concert was gisteravond te horen in de binnenstad van Utrecht. Vanaf de Dom speelde niet alleen de Stadsbeiardier, ook twee pianisten deden mee om het stuk Canto Ostinato te laten horen. Het was de afsluiting van de zomerconcerten en dat klonk zo.

0: Ja, veel mensen ook op straat daar in Utrecht vlakbij de Dom om te luisteren naar dit concert. En dat duurde ongeveer een uur. Dan nog het weer, een zonnige dag. Er staat wel een stevige wind en het wordt 24 of 25 graden.
1: Dankjewel, Marjolein. Ja, en hoe is het dan op de weg? De A1, Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar een half uur vertraging. Neemt wat af, gelukkig. Dat komt door een ongeval. En de weg is inmiddels ook weer vrij daar.
2: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
6: Hits uit Holland met Pieter Fourage.

0: tijdje geleden alweer. Gordon. En hij belt zomaar even op. Nou, ik hoop dat je me zometeen eventjes appt of mailt. Bellen kan trouwens ook gewoon, hè, want we gaan weer verder met het spelletje.
1: In zee met...
0: Inderdaad, ergens in de golven hoor je een bekende zanger. Een hele bekende zanger en een heel bekend nummer. Ik wil graag de naam van de zanger en ik wil de titel van die grote hit. Je mag inderdaad bellen, appen of mailen. En je maakt kans op 4 kaartjes voor de midgetgolfbaan. Lage vuurs. Wie horen we hier? Met wie duik ik in zee vandaag?

daar moeten we het mee doen. En dan heb je nog een paar minuten, dus kom maar door. In Zee Met, wie hoorden we hier en wat is de titel van het nummer? Dat moet je niet vergeten.

0: het is van alles wat. Van Wolter Kroes naar Rudy Karel. En zometeen de nationale nieuwe van Django Wagner onderweg. Maar eerst eventjes naar Marleen. Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio. Ja, daar ben je weer. Welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dankjewel.
0: Ja, leuk je even te spreken. Zullen we even een duik nemen in zee, Marleen?
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we.
2: In zee met... Ja.
0: Zo, en jij in Driebergen-Rijsenburg, hè?
1: Zeker.
0: Ja, en hoe is het daar vandaag?
1: Zonnig. Ja. Wel een beetje fris. Ik ben aan het werk.
0: Oké.
1: Okay. Dus was samen met de collega en toen hadden we deze oplossing bedacht.
0: Oh, wat goed. Ze luisteren allemaal mee daar.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat leuk. En was het makkelijk, moeilijk, een beetje ertussenin?
1: Nee, ik ving een paar woorden op. En toen wist ik de clown en toen zei dat mijn cliënt, dat is die persoon.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik denk, nou...
0: Ja, inderdaad, de clown was goed te horen vandaag.
1: Ja.
0: Ja, dus dan hebben we eigenlijk de titel al, hè? Maar dan nog even, ja. Dan nog even de zanger voor de goede orde.
1: Ben Kramer.
0: Ja, natuurlijk. Kan er maar één zijn natuurlijk, Ben Kramer. En
1: ja.
0: De clown. Ja. Nou, hartstikke goed. Dat hebben jullie goed gedaan daar. En dat betekent dat ik ga opsturen naar Driebergen-Rijsenburg. Natuurlijk de 4 kaarten voor de midgetgolfbaan Laag-Vuursen.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dat is heel gezellig om daar eens naartoe te gaan. We krijgen ongetwijfeld ook wel een mooi najaar. Of in ieder geval wat zonnige dagen ertussen om daar eens even te gaan kijken.
1: Ja.
0: Dus nou, dan mag ik je daar alvast heel veel plezier mee wensen.
1: Dankjewel.
0: En jullie allemaal bedankt voor het meedoen en voor het luisteren naar ons daar.
1: Oké. Okay.
0: En een mooie werkdag. Moet je de hele dag of ben je, heb je een halve dag?
1: Nee, een halve.
0: Een halve.
1: Een halve.
0: Nou, geniet ook van je vrije tijd vandaag. En nogmaals, dank voor het meedoen, hè Marleen.
1: Oké, dankjewel.
0: Groetjes daar.
1: Tot ziens, kaartjes.
0: Ja hoor,
1: dag.
0: Dag.

gaat de tijd toch snel, hè, op zo'n dinsdagmorgen. Het is alweer bijna 10 uur. Ja, die 4 kaarten voor de midgetgolfbaan, die kun je winnen met onze spelletjes de hele week. En dat betekent dat als je zometeen meedoet met Woordbouwer, de woordpuzzel, dan maak je er dus ook automatisch kans op. En voor de nieuwkomers, hoe gaat dat dan? Nou, zometeen in de app, dan zie je een aantal letters. De bedoeling dat je met die letters een woord gaat maken. En dat dan even doorgeeft met een appje naar de studio. En heb je de goede oplossing, dan ga je in de hoge hoed. En dan kun je ook weer uitkomen. Dat zou toch mooi zijn, hè? Ja. Nou, lekker M bij de koffie, muziek bij de koffie, zometeen van ABBA. Van Fleetwood Mac, we hebben de koffiekeuze en de Doobie Brothers onderweg. En we beginnen met de leuke van Paul McCartney en Michael Jackson. Tot zo!

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de Straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is weer meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen omhoog. Een akkoord over een einde aan de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werk kort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. En de regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. Door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. En hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. En NS-medewerkers hebben de peuter dus vervolgens teruggebracht. Het weer nog zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, even kijken hoe het op de weg is. Ja, die A1, de Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar nog steeds een half uur vertraging. Kwam door een ongeval, de weg is wel weer vrij.
14: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
10: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

over 10 op deze heerlijke dinsdag. En als je radio aan hebt staan, dan wordt die nog beter. We geven zo'n dag een extra zetje met de muziek bij de koffie van Paul McCartney en Michael Jackson en zometeen ABBA. En ook nog mooie muziek van Fleetwood Mac, Son Mieux en de Doobie Brothers. Dus ja, blijf erbij. Heb je toevallig pen en papier bij de hand of de app van RTV Utrecht, dan nodig ik je uit om mee te doen met onze woordpuzzel. Die gaat nu van start. Einde van het uur maak ik de winnaar bekend. De bedoeling dat je met 13 letters een woord gaat maken. Dat woord heeft ook wel met deze tijd van het jaar te maken. En als het goed gaat, dan maak je kans op 4 kaarten voor de Midget Golfbaan. En dat noemen we dan een woordbouwer. En dit zijn de letters voor de eerste ronde. De F van Ferdinand, de K van Karel, de L van Leo en de H van Hendrik. 3 keer de E van Eduard en 2 keer de R van Richard. Dan nog een T van Tinus, de S van Simon en de U van Utrecht. En letter 13, dat is de N van Nico. Zet ze in de goede volgorde, stuur een appje met de app van RTV Utrecht. Laat me weten wat je denkt dat de oplossing zou kunnen zijn. En bedankt.

muziek om lekker bij weg te dromen. Dreams, Fleetwood Mac, en was dat. Ja. Heb je zin in koffie? Nou, oké. Gaan we dat in orde maken. En daarbij hoort natuurlijk lekkere muziek. Er mag weer gestemd worden. De koffiekeuze komt eraan, 10 over half 11. De meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1. The Ritchie Family. En dan gaan we nog naar keuze 2. Ja, dat is niet verkeerd. Nou, ik ben heel benieuwd. Welke zou je graag helemaal willen horen op de radio? The Ritchie Family, dat is 1, American Generation. Of 2, The Three Degrees natuurlijk. En Given Up, Given In. Die mooie jaren 70. Laat het weten, stuur een appje naar de studio. En ik hoor heel graag van je. Ik ga de stemmen tellen hier. En 10 over half 11 hebben we...

0: de broertjes Doobie. Nou, een paar minuutjes nog, dan gaan we naar de koffiekeuze. De Richie Family American Generation. Daartegenover, en dat is ook niet verkeerd, de Three Degrees. En Given Up en Given In. Je kan nog heel even stemmen. Heel makkelijk met een appje naar de studio. Gewoon even doorgeven. 1 of 2. Welke zou je graag helemaal willen horen? En ik ben hier heel druk met het tellen van de stemmen. Dank je wel. Het laatste nieuws met Marjolein onderweg. Dat gaat over zorgen, over het weer en ook meer over de vermissing van kat Pierre. Nou, het nieuws uit de buurt horen we zometeen.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Nou is het tijd voor het nieuws. Het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, veel inwoners van de provincie hebben zorgen over het weer.
6: Ja, 3/4 maakt zich zorgen over de gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat 65% van de inwoners van onze provincie bezorgd is over overstromingen, hevige buien en hittegolven. En dat zijn veel meer mensen met zorgen over het extreme weer dan 5 jaar geleden. Deze zomer werden ook meerdere hitterecords verbroken. Ook waren niet eerder zulke lage waterstanden in rivieren. Er waren ook sproeiverboden om water uit slootjes en rivieren te gebruiken. In een woning in Hoogland is gisteravond iemand overleden. De politie is een onderzoek gestart en meldde gisteravond dat er een steekincident was geweest. Over de toedracht is nu nog weinig te zeggen volgens een woordvoerder. Een traumahelikopter landde in de buurt in Park Schothorst. De veerpont over de lek tussen Culemborg en Schalkwijk vaart weer. Door de lage waterstanden bleef de pont sinds begin deze maand aan de kant. De uitbaters gebruikten die tijd om onderhoudswerk te doen. Nu stijgt het water weer, waardoor de pont veilig op en neer kan. Vandaag vaart hij nog met aangepaste tijden en morgen gelden de reguliere vaartijden. De Liniepont, een populair toeristisch pontje tussen Culemborg, Houten en Everdingen, vaart nog niet. Daarvoor moet veel meer regen vallen. De Utrechtse kater Pierre is na 2 jaar weer thuis bij zijn baasjes. Toen verdween de kat van de een op andere dag. Een zoektocht in de buurt, briefjes en posters leverden allemaal niks op. Tot de eigenaren vorige week werden gebeld door een dierenarts. En die vertelde dat Pierre was gevonden in Utrecht dankzij een chip. Voorlopig laten de eigenaren Pierre nog even bijkomen. En binnenkort mag hij kennis maken met 2 nieuwe huisgenoten. Want inmiddels zijn er nog 2 nieuwe katten bij. En hoe het met Pierre, hoe hij dat avontuur beleefd heeft, dat kun je ook nog lezen op onze app en op onze website. Er staat ook een foto van Pierre. Het weer dan nog, een zonnige dag met een stevige wind en zo'n 24 of 25 graden.
5: Oké, dankjewel. Dan gaan we eens even kijken naar de A1 natuurlijk. Apeldoorn richting Amsterdam. De drukte neemt af tussen Stroe en Hoevelaken. Nu nog een kwartiertje extra reistijd.
7: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
8: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.

pakketje energie uit de jaren 80. De mannen van Wham natuurlijk, The Edge of Heaven. Muziek bij de koffie en de koffiekeuze. Dankjewel voor het stemmen. We hadden de Ritchie Family natuurlijk, The American Generation. Daartegenover concurrentie van The Three Degrees, Given Up en Given In. Allebei uit ongeveer dezelfde periode, 78, 79. En we zijn ze niet vergeten, dat bleek alweer. Dankjewel voor het reageren, Gerda, Jannie, René. Eens even kijken, Henk, Gerrit en Anne, Nicolien, Hans en Ruud. Ad, dankjewel voor je appje. Dat zeg ik ook tegen Karel en Victor. Elke, Sam en Rick en Linda ook, dankjewel voor het reageren. De stemmen zijn geteld. En we gingen eigenlijk allemaal wel voor The Three Degrees. Given Up en Given In. Koffiekeuze voor vandaag.

0: ook voor nieuwe muziek kan je bij ons terecht natuurlijk. De hitmachine van Bruno Mars met Carol G. En dit was Stil. Nou, zometeen gaan we weer naar de jaren 70. Het is van alles wat. Maar eerst eventjes naar Yvonne. Yvonne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Pieter.
0: In Ter Aar.
1: En, helemaal, ja.
0: De achternaam Tuinenburg.
1: Helemaal, dat klopt. Ja.
0: Nou, welkom bij Radio M Utrecht, Yvonne.
1: Ja.
0: Wat was je aan het doen dinsdagmorgen?
1: Nou, ik zat gewoon lekker even te puzzelen. En ik had net een bakje koffie genomen. En ik hoorde de letters voorbij komen, dus ik keek even in de app.
0: Ja.
1: En ik zei gelijk tegen mijn man, oh, herfstkleuren.
0: Ja. Zag je het echt zo snel?
1: Ja, ik zag het echt heel snel. Want ik schoof de telefoon door naar mijn man. Ik zeg herfstkleuren. En zat hij, ja, dat klopt volgens mij.
0: Ja. Hoe is het bij jullie daar in de omgeving? Zie je ook veel herfstkleuren al?
1: Nou, het begint wel te komen, ja. Sommige stukjes, maar het is natuurlijk heel erg droog geweest. Ja. Dus er zijn ook bomen wat al echt veel blad verloren heeft.
0: Ja, het zijn een beetje nep herfstkleuren dan, hè? Want het komt natuurlijk door de droogte wat we nu zien.
1: Wat we nu zien wel, ja.
0: Ja, de rest moet nog komen. Ik vind het altijd prachtig, hoor, het seizoen, de herfst. Jij ook?
1: Ja, wel, ja. Als dan is, we rijden dan wel eens door Duitsland heen.
0: Oh, ja.
1: En als je dan langs die snelwegen echt, dan zie je zoveel verschillende kleuren. Dat is echt heel mooi om te zien.
0: Ja, ja. Nou, kunnen we naar uitkijken. Het is nu nog zomer.
1: Ja, nog wel.
0: Heb je nog plannen om misschien even een uitstapje te maken of zo? Of ben je al weg geweest deze zomer?
1: Nou, wij zijn toevallig afgelopen woensdag teruggekomen uit Duitsland.
0: Oh ja.
1: We zijn even bij de Rijn geweest. Ook een echt mooie omgeving, maar als ik dan mag kiezen, dan ga ik nog liever naar de Moezel. Daar is het nog mooier.
0: Oké. We noteren even, Yvonne.
1: Ja.
0: Dankjewel voor de tip. Ja. Oké, dus net terug, de koffers uitgepakt en nu weer...
1: Alles uitgepakt en weer gewassen, dus we kunnen weer voor de volgende reis.
0: Ja. Ja, heb je nog iets op je lijstje staan verder? Ja, de Moezel dan natuurlijk, maar...
1: Ja, maar wij zijn alle twee gepensioneerd, dus wij hebben gewoon, als we zin hebben, gaan we weg.
0: Heerlijk. Ja, de vrijheid.
1: De vrijheid, jazeker.
0: Goed, nou, de herfstkleuren, dat was de goede oplossing. Jullie zijn uit de hoed gekomen, dus ik ga opsturen 4 kaartjes voor de midgetgolfbaan in Lagevuursen.
1: Hartstikke leuk.
0: Veel plezier daar.
1: Ja.
0: En voor nu een fijne dag.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Maak er wat gezelligs van, dat is heel belangrijk. En blijf lekker luisteren naar ons, Yvonne.
1: Ja, zeker weten. Hey, fijne dag en fijne uitzending.
0: Dankjewel, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Groetjes, dag.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond van de nostalgie.

Arena. Radio. Radio M Utrecht. Zo, het is bijna 11 uur, dus ook bijna kwart over 11 is. Hij komt eraan over een paar minuutjes en dat is niet alles ook. Bob Marley, Eros Ramazzotti en Casey en de Sunshine Band. Twee keer in dubbel goud. En natuurlijk ook weer vier kaarten voor de Midget Golfbaan. Die gaan eruit. Doe mee met onze spelletjes. De puzzel, woordbouwer, begint om 11 uur precies. Je vindt de letters in de app van RTV Utrecht.

0: Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
11: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, dat zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk, maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt, maar de forensische sporen zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Het scheepsvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen door de belangrijke zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Het vrijwel stilvallen van de scheepvaart leidt tot meer onzekerheid op de energiemarkt en tot hogere brandstofprijzen. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar tijd een moeras drooggevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor het herstel van het gebied heel erg veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig niet en volgt de EU-richtlijnen. Gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. Het weer nog zonnig, een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk.
2: tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
17: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
10: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: En bij de koffie met Pieter Voorage.

Wanneer ben je voor het laatst uitgedaagd voor een potje midgetgolf? Wordt hoog tijd, toch? Ja. Ik heb hier 4 kaartjes liggen voor de midgetgolfbaan. En die kun je winnen met Woordbouwer. We gaan beginnen natuurlijk met de tweede ronde het komende uur. De letters die vind je in de app van RTV Utrecht. Ik heb ze hier ook voor je. 10 in totaal. De T van Tinus, de E van Eduard, een M van Marie. De O van Otto en de I van Isaac. Dan de D van Dirk, de L van Leo. 2 keer een G van Gerard en ook nog een F van Ferdinand. Nou, zet ze even in de goede volgorde. Je kunt de letters ook vinden in de app van RTV Utrecht. En met die app kun je ook meteen appen naar de studio. En dan maak je dus kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan Lagevuurs. Hartstikke leuk. En nog een uurtje M bij de koffie. Met Bob Marley en de Wailers.

gaat lekker, gaat lekker. Margret, dankjewel. Michel. Carla zie ik staan. Carla, mail ook nog eventjes je telefoonnummer. Dat is wel belangrijk. Even kijken. Oh, je hebt hem er al bij staan zelfs. Michel zie ik staan, inderdaad. Moeten we nog even verder kijken. Oh, Lisbeth, ja, Annie ook bedankt. Marion. Els met de goede oplossing. Hans van der Streek, ook jij. Dank je wel weer voor het meedoen. Het gaat hartstikke goed. Vind je het leuk om ook even in te stappen? Dat kan. Stuur een appje naar de studio met de goede oplossing. In de app van RTV Utrecht, daar zie je de letters staan. Het zijn er 10. En met die letters kun je een woord maken. Dat woord wil ik binnen nu en een klein uurtje heel graag van je weten. En dan maak je dus automatisch kans op de kaarten voor de Midget Golfbaan. Now, ladies and gentlemen. Altijd leuk, even een balletje slaan. En wie ga je meenemen? Denk erover na en geniet van Elvis, want het is 11:15.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Uit de 60s, 1965, Jay and the Americans. Ik mocht hem lenen van Jos, die deze week natuurlijk Studio 60s presenteert. Maar dan moest ik wel even reclame voor hem maken. Dus dat doe ik dan ook vanmiddag vanaf 2 uur. Studio 60s. De swingende 60s met Jos. Die heeft de sleutel in handen deze hele week. En dan hoor je veel meer lekkere muziek uit de jaren 60. Goed, dat gedaan. Dan gaan we nu zometeen naar het nieuws natuurlijk met Marjolein. Dat gaat onder andere over de waterstanden die stijgen. En dus kunnen sommige pontjes weer varen. We horen zometeen welke pontjes. En ook meer over de 12-jarige Lucas. En een bijzondere actie. Heel bijzonder zelfs. Daar horen we ook meer over. En meer nieuws uit de buurt. Dus blijf erbij. Dan ben je weer helemaal bij. Radio M Utrecht.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
13: Tijd voor het nieuws. Marjolein, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: En dan gaan we beginnen met de veerpontjes.
14: Ja, sommigen kunnen weer varen omdat de waterstanden stijgen. Zo vaart de veerpont over de Lek tussen Culemborg en Schalkwijk weer. Door de lage waterstanden bleef die pont sinds begin deze maand aan de kant. En de uitbaters gebruikten die tijd om onderhoudswerk te doen. Maar nu stijgt het water weer, waardoor de pont weer veilig op en neer kan. Vandaag vaart hij met aangepaste tijden en morgen gelden reguliere vaartijden. De Liniepont, een populair toeristisch pontje tussen Culemborg, Houten en Everdingen, vaart nog niet. Daarvoor moet meer regen vallen. Het KNMI in de Beeld gaat zeer plaatselijk weerwaarschuwingen geven aan gebruikers van hun app. Die krijgen voortaan een melding als een zware onweersbui binnen een kwartier op de locatie wordt verwacht. Tot nu toe werd per provincie een waarschuwing gegeven. Het is dus een aanvulling op de kleurcodes geel, oranje en rood. Na een proef van een half jaar gaan de zogenoemde Maxmobiels in Nieuwegein vastrijden. Dat zijn twee kleine elektrische autootjes met chauffeur die voor 1 euro geboekt kunnen worden. Het is bedoeld voor inwoners die slecht ter been zijn of zelf geen rijbewijs meer hebben. Tijdens de proef werden meer dan 1000 ritjes gemaakt. Reden voor de Algemene Hulpdienst om er dus een vaste dienst van te maken. De 12-jarige Lucas uit Utrecht loopt deze week voor KWF. Vorig jaar overleed zijn vader aan kanker op 56-jarige leeftijd. Om die reden loopt Lucas deze week in totaal 56 kilometer. Hij vertrekt elke dag vanaf huis in Utrecht naar het werk van zijn vader in Nieuwegein.
15: Leuk, maar op een gegeven moment was het een beetje zwaar. Ja. Maar dat kwam wel goed. En bij het werk van papa stonden ook heel veel mensen me op te wachten.
13: Waarom?
15: Om meer mensen dit niet te overkomen. En gewoon voor onderzoek voor het KWF.
14: En dat vertelde Lucas vanmorgen in Utrecht is wakker. En vrijdag maakt hij bekend hoeveel geld hij heeft opgehaald. Tot nu toe is dat al meer dan 8000 euro. En hij hoopte op 600. Dus met zijn actie gaat het fantastisch. Het weer dan nog. Zonnig en droog vandaag. En het wordt vanmiddag zo'n 25 graden.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
19: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

0: zit er op je boterham vandaag, Liesbeth? Oh, wacht even, we horen je niet. Nu wel.
1: Op mijn boterham?
0: Ja.
1: Nou, tijdens aan tafel trouwens geen boterhammen, zeg ik eerlijk.
0: Ik dacht, jij zit altijd echt aan tafel met een boterham.
1: Nee, zonder... Oh. Weet je, volgens mij doet Connie dat ook niet. Tijdens de lunch eten.
0: Die weet ik altijd vooraf.
1: Ja, precies. En ik doe dat meer achteraf. En ik zorg wel van tevoren dat ik 's morgens om 10:30, 10:30 even een boterham met honing. Dus.
0: Okay. Ja, genoeg energie dat om zometeen te beginnen.
1: Ja.
0: Aan tafel natuurlijk, het lunchprogramma. Liesbeth, wat staat er op je programma vandaag?
1: Nou, ja, ik moest even toen ik dit muziekje hoorde denken aan dat ik vroeger ooit gelinedanced heb daarop. Maar dat terzijde. Gaan we het niet over hebben. We gaan van alles doen. Natuurlijk een nieuwe ronde van de Stem van M. Best wel moeilijk, dat zie ik al wel. En verder gaan wij, laten we even teruggaan in de tijd. En dan moet je denken aan de feministische golf, zo'n beetje 1970, 1971.
2: Ja, we moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn. En dat wij ook goede toiletten willen voor vrouwen en gratis. Want als wij naar de toilet moeten, dan moeten wij dus altijd betalen. En er zijn maar weinig gelegenheden waar je dan ook kunt.
3: De Dolomina's willen naast een volstrekte gelijkberechtiging van de vrouw ook gratis crèches. Peuterscholen waar hun kinderen verblijven, terwijl de moeders werken en zodoende wat contact met de maatschappij houden.
1: Ja, heb jij ooit op een crèche gezeten al in die
0: tijd? Nee.
1: Dat niet?
0: Nee.
1: Nou, ik ook niet, dat is nog voor mijn tijd. Maar dit waren eigenlijk de Dolomina's en man-vrouw maatschappij. Dat was echt die periode, jaren 70, 80. En ik studeerde zo ongeveer ook in die periode. En ja, ik zat op de middelbare school, dus dat staat me wel bij. Dat enorm werd opgekomen voor rechten van vrouwen. Ja, dat was in die tijd. En er is toen al veel eerder, in het begin van de 20e eeuw, een kenniscentrum opgericht. En dat komt nu naar Utrecht. En dat is een enorm archief met alles over de vrouwenbeweging vanaf begin 20e eeuw tot nu. De directeur van dat centrum komt bij mij te gast. Ja, dat was voor mij een reden om even in het archief te duiken. Ja. Onze Edwin die heeft heel veel bijgehouden.
0: Mooie vraag.
1: Dus dat is wel leuk, ja.
0: Zeker.
1: We horen nog een hele jonge Hanneke Groenteman straks ook langskomen. En daar gaan we het over hebben. En het lopen van een pelgrimstocht, dat neemt hand over hand toe. Steeds meer mensen doen dat. Bijvoorbeeld naar Santiago de Compostela. Maar Margreet Botter uit Amersfoort, die gaat lopen in Oekraïne. Dat lijkt me nogal spannend.
0: Ja.
1: Ja. Ze gaat morgen beginnen aan een 12-daagse tocht. En hoopt daar geld mee op te halen voor psychische begeleiding van veteranen in Oekraïne. En ik ga even met haar over praten. Van ja, waarom doe je dat? Ja. En hoe dan?
0: Ja.
1: Is dat veilig?
0: Nou, daar zitten
1: geen
0: risico's
1: idee
0: aan, lijkt mij.
1: Lijkt mij ook.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Oké.
1: Okay, eigenlijk.
0: Goed. Nou, mooie uitzending.
1: Zeker.
0: We zitten er klaar voor. Tot zo meteen.
1: Tot zo.
0: En zo ook Casey en de Sunshine Band. Twee keer in dubbel goud.

0: Radio in Utrecht met Casey en de Sunshine Band. Laat de zon maar komen, hoor. Ja. Bijna 12 uur, even nog naar Carla. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van Elk in Maarsen.
1: Ja, klopt.
0: Alles wel daar?
1: Ja, helemaal goed. Zonnetje schijnt, dus helemaal fijn.
0: Ja, lekker. Temperaturen gaan langzaam weer iets omhoog.
1: Helemaal goed, ja, lekker.
0: Nog bijzondere plannen voor deze week?
1: Nou, voor deze week, ik ga zo meteen denk ik eventjes lekker fietsen rond Loosdrecht een rondje.
0: Oh, mooi.
1: En voor deze week verder, nou ja, een tennisochtendje altijd donderdags. Dus ja, ik vermaak me wel.
0: Nou, hartstikke goed. Goed te horen. Ben je nog weg geweest deze zomer?
1: Ja, we zijn naar Duitsland geweest. We wilden dit jaar niet naar Griekenland, want dan was het zo warm.
0: Ja.
1: Maar in Duitsland was het ook 38 graden, dus...
0: Er was bijna geen ontkomen aan, hè, deze keer.
1: Nee.
0: En wat hebben jullie gedaan in Duitsland?
1: Nou ja, we zijn een weekje in de buurt van Koblenz geweest, met de kinderen ook. En een weekje verderop naar Beieren hebben we gezeten in een huisje. Uh-huh. En nog toen een beetje in het midden van Duitsland. En onze fietsen bij ons, mijn man en ik fietsen graag. Nou, en daar wilden we graag fietsen, maar het was gewoon echt te warm.
0: Ja.
1: Dus nu kijken we naar... Ja, nog een weekje zometeen in september. En dan wordt het waarschijnlijk wel weer Duitsland. Daar zijn we gek op.
0: Oh, toch wel.
1: Ja.
0: Ik hoor het zo vaak. Het is een prachtig land en een heel populair vakantieland. Hè? Ja.
1: Ja, mijn man. Het is favoriet van mijn man en van mij ook eigenlijk wel. Ja.
0: Oké, nou dus lekker terug in september. Nog iets om naar uit te kijken.
1: Ja, zeker. Ja,
0: leuk. Nou, en nu thuis en de radio staat aan. Dat vind ik hartstikke leuk. En je dacht, ik wil die kaarten heel graag hebben voor de Magic Golfbaan.
1: Ja, helemaal leuk. Dat is ook leuk om daar in de omgeving te fietsen en dan te combineren. Dus helemaal leuk als ik ze zou winnen.
0: Ja, stel nou dat je ze zal winnen, Carla. Ja. Wie ga je dan meenemen?
1: Nou, in ieder geval mijn man. En misschien wel twee vrienden van ons, waar we regelmatig mee op pad gaan. Dus en anders heb ik nog neefjes, volgens mij, die het ook heel erg leuk vinden. Nou, dus,
0: vindt vast wel een goede plek, ja.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Kom maar door, wat heb je gevonden?
1: Midget Golf.
0: Ja, Midget Golf, dat was inderdaad ook gewoon de juiste oplossing.
1: Ja.
0: Dus bij deze gefeliciteerd, Carla. De kaarten die ga ik opsturen naar je.
1: En, fijn, dankjewel.
0: Veel plezier ermee. En leuk je even gesproken te hebben en een mooie dag daar verder.
1: Goed, dankjewel. Succes met de uitzending verder.
0: Dankjewel, tot de volgende keer.
1: Tot ziens.
0: Doeg. Ja. En veel plezier met Liesbeth zometeen.

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
2: Utrecht. 12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. De Nederlandse systemen iDEAL die zitten in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omroep zijn waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingssystemen te sturen. Dat klopt niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien van iDEAL en die van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. In de nieuwjaarsnacht werd de Vondelkerk door brand verwoest. En volgens buurtbewoners kwam dat door vuurwerk of brandstichting. Het weer dan nog, het is zonnig. Alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur die ligt rond de 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Radio M Utrecht, 12:02. En Casper Kooi is bij mij met de hoofdpunten. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Bijna de helft van de lokale politici heeft wel eens te maken gehad met agressie of intimidatie. Nu komt daar een campagne over, want dit heeft impact op de raadsleden en wethouders. Steeds meer inwoners van onze provincie maken zich zorgen over de gevolgen van extreem weer. Denk aan overstromingen, hittegolven en hevige buien. Deze zomer werden weerrecords verbroken. En ook nog nieuws over treinkaartjes van de NS en over een avontuurlijke kat met de naam Pierre. Ja, dat hoor je straks om 12:30.
3: Nou, lijkt me hartstikke leuk. Dankjewel, Casper. Gaan wij niet naar de weg, maar wel naar het spoor tussen Driebergen, Zeist en Veenendaal Centrum. Daar rijden geen treinen en het heeft te maken met een wisselstoring. En deze storing kan duren tot ongeveer 12:45. Tot zo.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van.
3: Dat lijkt me niet, hè? Nee, goedemiddag. We gaan verder.
5: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging, specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
6: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Wat een vrolijke plaats om de uitzending mee te beginnen. Clarence Clemens en Jackson Browne, and You're a Friend of Mine.
1: Aan tafel.
0: Ja, heel hartelijk welkom. Goedemiddag, het is dinsdag 25 augustus. Leuk dat je erbij bent, van harte welkom. We gaan natuurlijk weer een nieuwe ronde spelen van De Stem van M. We hebben een mooie prijs erbij, dat ga ik straks vertellen. En we gaan even terug in de tijd.
2: Nou, wij willen spreken van de onderdrukking van de vrouw. Ja. We vinden namelijk dat nog steeds de vrouw onderdrukt wordt in deze maatschappij.
3: Hoe dan?
2: Ten eerste al door de scholing, hè. Dat begint het al mee. Dat wordt helemaal niet opgevoed of opgeleid tot een vrouw die haar niveau kan bereiken, wat ze kan bereiken, tot een gewoon mens. En zoals het dus ook bij mannen gebeurt.
0: Ja. En dat waren dus de Dolomina's in 1970. Dolomina, man-vrouw maatschappij. Er is zoveel gestreden in de jaren 70 en 80. En ook al veel eerder voor de rechten van vrouwen. Het is tenslotte de helft van de bevolking. En toch is nog lang niet alles goed geregeld. Sinds kort is het kenniscentrum Atria gevestigd in Utrecht, gericht op de positie van vrouwen en meisjes. De directeur Karin van der Heijden schuift straks aan. Een pelgrimstocht is populair, maar naar Oekraïne, dat is niet zo gebruikelijk. Maar Geet Botter gaat dat doen. Zij komt uit Amersfoort en vertrekt morgen dus voor een 12-daagse voettocht naar Oekraïne. Nou, je moet het maar durven. Wij gaan even kijken, wij gaan het erover hebben allemaal in aan tafel. Blijf lekker luisteren.

0: Ja, een van haar allergrootste eerste hits. Like a Virgin, Madonna. Uit 85. Ook alweer een hele tijd geleden. Ja, goedemiddag. Fijn dat je luistert. Wij gaan het hebben over, ja, ik vind het wel iets heel bijzonders. Margreet Botter uit Amersfoort begint morgen aan haar wandeltocht. En niet zomaar een wandeltocht van 250 kilometer door Oekraïne. Met die pelgrimstocht wil ze geld inzamelen voor psychische hulp aan Oekraïnse veteranen en hun naasten. Margreet, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je even in de uitzending bent, zo vlak van tevoren nog. Want ik kan me voorstellen dat je dan redelijk gespannen bent.
1: Ja, dat begint nu toch wel een beetje te komen. Ik heb maanden na dit moment toegewerkt, of naar morgen dan, naar de reis. En heel veel campagne gevoerd. En ja, het is nu toch ook wel, ja, het is nu wel, komt het moment, breekt aan om te gaan.
0: Ja, eerst eventjes, want heel veel mensen gaan op pelgrimstocht. Bijvoorbeeld naar Santiago de Compostela, dat is denk ik het meest bekende stuk. Of gewoon in Nederland, Pieterpad, ik noem maar wat. Hoe kwam je erbij om in Oekraïne te gaan lopen?
1: Ja, nou, daar is dus ook een Camino. En voor mijn werk bij GGZ Academy maakte ik vorig jaar kennis met een organisatie daar. Dat was de Veteran Mental Health Center of Excellence. De Veteran Mental Health Center of Excellence. Ja. Heb ik echt heel lang op moeten oefenen om dat zonder tongbrekerij uit mijn mond te krijgen.
0: Veteranen, hè? Iets voor de veteranen.
1: Het is voor de veteranen. Zij bieden psychische hulp aan veteranen en hun naasten. En dat doen ze door middel van scholing van professionals, maar ook van veteranen zelf, zodat zij andere veteranen kunnen helpen. En zij doen onderzoek naar, ja, welke methodieken werken. En ze hebben een center dat ze aan het inrichten zijn in Kiev. En ik was al eens voor mijn werk en ik heb wat met pelgrimeren. Op een gegeven moment dacht ik, ik wil wat voor ze doen. Ik ontmoette die mensen en ze raakten me zo. En ik dacht, ik moet iets doen. En ik hoorde van die Camino in Oekraïne. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon pelgrimerend geld inzamelen voor die organisatie.
0: Ja, en Camino, dat betekent dus eigenlijk pelgrimstocht, hè?
1: Ja, het is eigenlijk wandeling in het Spaans. Maar de Camino, nou ja, waar mensen het dan over hebben, dat is de Camino naar Santiago de Compostela. Ja. En deze route is daar een onderdeel van. Hij is aan de ene kant heel pril, hoewel hij tegelijkertijd altijd vanuit Oekraïne de route was naar Santiago. Maar hij is pas vorig jaar, 2 jaar geleden, erkend als onderdeel van de officiële Camino.
0: Maar is dat, want je loopt door een land in oorlog, hè? Hoe gaat dat? Is dat veilig? Loop je dwars door de natuur? Hoe moet ik het me voorstellen?
1: Ja, nee, het is in ieder geval veilig, voor zover je dat kunt zeggen, van een land in oorlog. Ja. Zeg maar, het is natuurlijk, Oekraïne is totaal code rood. Maar ik wandel wel in een gebied. Ik heb het afgelopen jaar in de gaten gehouden van, zijn daar aanslagen, zijn daar luchtalarmen en dergelijke. Ja, er is, zoals ook in de rest van Oekraïne, wel eens een luchtalarm. Maar qua aanslagen is het heel veilig. Het is een gebied dat tegen de Moldavische, Roemeense grens aanloopt. En het is echt het platteland van Oekraïne. En ja, het is een enorm land natuurlijk. En er is niet overal vallen raketten of worden raketten afgeschoten of wat dan ook. Dus dit is een relatief rustig gebied.
0: En we horen natuurlijk normaal alleen maar over de oorlog en de nare dingen en zo. Maar ik weet helemaal niet, is het ook een mooi land? Het gebied waar je gaat lopen, is dat ook mooi?
1: Ja, het is mooi. Het verbindt een aantal steden en dorpen aan elkaar waar je echt, ja, die cultuur technisch gezien heel erg indrukwekkend zijn. Historisch ook heel erg interessant zijn. En heel afwisselend, want het zijn steden, het zijn gebieden. Ik heb er natuurlijk nog niet, ik ben er nog niet geweest. Ik zie foto's en mensen op Insta te volgen die daar lopen. Dus ik laat me ook een beetje verrassen. Maar ik heb in ieder geval hele mooie steden en gebouwen. Ja. En prachtige natuur en heel veel afwisseling gezien.
0: Je gaat 12 dagen lopen, 250 kilometer. Je hebt al met campagne voeren en te vermelden dat je dit gaat doen, heb je al een bedrag opgehaald, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Inmiddels zit ik over de 14.000 euro.
0: Wat hoop je dat er uiteindelijk mee kan?
1: Ja, psychische hulp is natuurlijk geen medische hulp. Medische hulp is heel concreet, want dan heb je het over verband en over medicijnen en dergelijke. En psychische hulp zit veel meer in elkaar helpen. Dus ook goede opleidingen creëren, goede trainingen, maar ook in materialen die je kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij creatieve therapie. Dus het geld gaat gebruikt worden. En ik sta daar ook over in contact met de organisatie. En daar hebben we ook overleg over. Voor deels het inrichten van bijvoorbeeld creatieve ruimtes. Waar mensen creatieve therapie kunnen volgen. Maar ook voor training aan peer supporters. En peer supporters zijn eigenlijk veteranen die zelf een opleiding volgen om andere veteranen te helpen. En dat gaat me heel erg aan mijn hart, omdat heel veel veteranen, die zijn stoer, die durven niet naar de hulpverlening te komen, maar hun peer supporters, die kunnen hen veel beter helpen.
0: Nou is dit natuurlijk een bedrag, hoe mooi en prachtig en schitterend ook. Er is natuurlijk nog veel meer nodig, maar hier kun je alvast mee beginnen. Hoe reageren mensen er daarop dat jij dit komt doen? Zijn ze daarvan op de hoogte?
1: Ja, ze zijn op de hoogte. Ik sta in nauw contact met de organisatie. En
0: Hoe reageren ze?
1: Ze zijn heel erg dankbaar. Ik denk zelf ook, dit is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. En dat weet ik ook wel. Maar ze zijn gewoon heel dankbaar voor de inzet. Mooi. En voor dat wat ik ga doen. Dus dat
0: hartstikke
1: is heel fijn.
0: Ik wens jou ontzettend veel succes. Ben je goed getraind? En heb je nog een soort sherpa's bij je? Of ondersteuning of zoiets? Of doe je het helemaal alleen?
1: Nee, ik ga het alleen doen. Ik loop alleen met mijn rugzak, die is 10 kilo, heb ik vanochtend gewogen. En minder gaat me niet lukken. En ik heb daar wel hulp in van de organisatie, van de VVV van die Camino. Dus die gaan me opvangen als ik aankom. En voor de rest moet ik het alleen doen. Maar wel met heel veel steun uit Nederland.
0: Kijk, en er is een achterban. Morgen dus de start, morgen ga je er naartoe. Als mensen denken van ik zou best een bijdrage willen leveren voor de hulp aan die veteranen, hoe kunnen ze dat doen?
1: Ja, ik verwijs ze door mijn naam aan social media, Margreet Botter. Daar kun je sowieso op kijken. Ja. En op zinzoeking.nl, dat is mijn website, daar staat hoe je geld kunt doneren.
0: Zinzoeking.nl, hè, zei je?
1: Ja.
0: Margreet Botter. Margreet, steun ook namens ons en ongelooflijk veel succes. En ook een hele mooie tocht gewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: En misschien spreken we je nog even achteraf. Dat is ook wel mooi.
1: Om even te horen. Dat zou mooi zijn. Hè? Ik ben benieuwd. Ik graag.
0: Dankjewel. Margreet, veel succes. Dank je dat je in de uitzending kwam.
1: Hartelijk dank.
0: Tot ziens. Dag.
1: Hoi. Yes. Hey, is deze opname ergens terug te luisteren? Hoe doen jullie dat? Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. Ja, ik ben er nog.

0: studio down by the schoolyard. Ja, wat een mooi initiatief, hè? Dat je dat ook durft in je eentje een beetje door Oekraïne 12 dagen gaan lopen. Ja, ik vind het heel stoer. Wij gaan zo naar de regionieuws van 12:30 met Casper. Maar eerst nog dit fijne liedje van Sir Douglas Quintet.
1: Sir Douglas

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: 12:30, tijd voor het regionieuws met Casper. Ja, veel mensen maken zich toch echt wel even zorgen over het klimaat, hè?
10: Blijkt uit een enquête. 3/4 van de Utrechters maakt zich zorgen over overstromingen, hevige buien en hittegolven. 5 jaar geleden waren die zorgen nog veel minder. Deze zomer werden meerdere hitterecords verbroken en was er ook droogte en sproei verboden. De NS geeft volgende maand korting aan mensen die de drukte mijden. Het spoorbedrijf uit Utrecht hoopt zo die drukte meer te spreiden.
11: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
10: September is altijd een drukke maand, de vakanties zijn dan echt voorbij. Bijna de helft van lokale politici heeft wel eens te maken gehad met agressie of intimidatie. Vandaag begint de campagne om te laten zien wat dat met politici doet en ook met hun omgeving. Want vrienden en familie hebben er ook last van. Ook bij ons zeggen raadsleden vaak haatreacties te krijgen. Vrouwen krijgen vooral veel seksistische opmerkingen. En de Utrechtse kater Pierre is weer thuis bij zijn baasjes. 2 jaar geleden verdween hij plotsklaps en een zoektocht en posters leverden niets op. Tot de eigenaren vorige week werden gebeld door de dierenarts en die vertelde dat Pierre was gevonden in Utrecht, dankzij zo'n chip. Hoe Pierre zijn avontuur heeft beleefd, kun je lezen in onze app.
9: Dat dacht ik al.
10: En op rtvutrecht.nl. Het weer dan nog veel zon, maar ook stevig wat wind. Het is 25 graden. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het iets warmer.
9: Ja, ik ga het toch even lezen.
10: Ja, doen.
9: En onze Facebook-vraag heeft daar ook mee te maken. Maar die komen wij straks nog even op. Dankjewel. En je had het net over treinen. Er is een treinbericht tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal. Daar rijden geen treinen. Komt door een wisselstoring. Casper, dankjewel. En graag tot zo weer.
10: Tot zo.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
8: Aan tafel met Lisbeth.

0: geleden. Eind jaren 60. Dong, dong. Tiki, tiki, dong. Op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: En ik zat nog even na te denken over die kat, hè, die verdwenen was. Pierre zit dat hele verhaal te luisteren. Het was een kat van een van onze verslaggevers, Sammy. Beestje is 2 jaar weg geweest en hij is in de buurt gevonden. Dat is toch bijzonder? En daarom vroegen wij ook aan jullie op Facebook of jouw huisdier misschien wel eens verdwenen is geweest. Ik heb zelf heel lang katten gehad. Vorig jaar is de mijne een heel lief beestje overleden. Dat ging echt niet meer na 17 jaar. Die heeft nooit een poging gedaan om maar veel verder te komen dan onze tuin of die van de buren of het gangetje achter. Maar ja, het kan toch zomaar gebeuren. Gek is dat, hè? En dan komt hij na 2 jaar weer terug en dan kan je niks vragen. En je kan dus niet vragen, hoe was het? Waar ben je geweest? Dat lijkt me zo lastig. Want dat is heel lastig eigenlijk. Ja, de kat praat nou helemaal niet. Hij was een beetje mager kat Pierre. Maar hij is weer terug bij Sammy na 2 jaar. Ik vind het bijzonder. Wij gaan zo volgende ronde spelen van De Stem van Hem. En dat doen we na dit liedje van Monique Smit.

0: jarenlang was ze ook het gezicht van de Kids Top 20.
1: Waar nu een AI-presentator zit. Ja, er wordt heel veel op gereageerd. Mensen vinden dat helemaal niks. Is dat programma voor kinderen op ZEP. Kids Top 20, het woord zegt het al. En dat wordt dus nu gedaan door een AI-presentator. Een meisje, een vrouw. Een nep dus, niet echt. En veel mensen hebben daar bezwaar tegen. Niemand vindt het echt leuk schijnt. Of kinderen het leuk vinden, ja, dat zal de tijd moeten leren. Monique Smit was dus dit met Niet naar huis. Hoogte tijd.
2: De stem van M.
1: Nou, makkelijk is die zeker niet deze week. Ik zag heel verschillende reacties binnenkomen. Maar wel maak je kans op een heel leuke prijs. Namelijk een draagbare radio en mogelijk 4 kaarten. Dat is, mag je meedingen. En 4 kaarten om lekker te gaan midgetgolven in prachtige Lage Vuurse. En dan ga ik jou die stem laten horen. En als je weet, dan mag je gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Ik zou zeggen, zet de oren op scherp. Dan komt hier de stem van deze week.
3: Je gaat niet winnen van de dood.
2: De stem van M.
1: Ook een hele vrolijke uitspraak, moet ik zeggen. Je gaat niet winnen van de dood. Wat mag dat zijn? Als jij weet wie dat is, en als je enig idee hebt, dan laat het even weten. Wie zou dit zijn? Wie is dit? Stem van M, @rtvutrecht.nl. Stem van M, @rtvutrecht.nl. Als jij weet wie dit is. Leo Sayer is dit met Thunder in My Heart.

0: is het toch ook genieten, hè, van dit nummer. Fantastisch. En ik haal mijn goden gewoon even bij. Maar goh, ik vertelde me net buiten de uitzending om, jij was een groot fan van David Bowie.
1: Ja, een hele grote fan. Ja. Ja? En jij hebt hem ook een paar keer live gezien, hè?
0: Ja, zeker. In Rotterdam. Ja. Een van zijn tours.
1: In de Kuip.
0: In de Kuip?
1: Ja.
0: En volgens mij nog een keer, maar dan moet ik even nadenken. Maar waar jij dan?
1: Ik geloof twee keer in de Kuip. Ja, twee keer in de Kuip. Ja. En de andere keer weet ik ook niet meer.
0: Nee, stom, hè?
1: En ik kan me ook nog herinneren dat op een gegeven moment was er zo'n expositie in het mooie Groningse Museum. Ja, ja. En daar was ik met vier vriendinnen die allemaal enorme Bowie-fans waren naartoe gegaan. Mooi weekend gehad in Groningen. Toen reden we terug en toen hoorden we op de radio dat hij was overleden. Ja. En we zijn alle vier... Ik stel me niet aan, hoor. Maar we zijn echt een week van de leg geweest.
0: Ach, god. Ja. Zat je met z'n vieren in die auto? Ja.
1: Ja.
0: Was je wel met z'n vieren? Dat scheelt dan weer.
1: Ja.
0: Wij dwalen een klein beetje af.
1: Ja.
0: Daar ging het namelijk om het weerbericht. Ja, Margot, ik kijk naar buiten. Stralend weer nu. Maar vanochtend was het wederom hartstikke lekker fris.
1: Ja, het was lekker fris. 10, 11 graden als minimumtemperatuur. En op dit moment zitten we al op zo'n 19 graden in Lopik. En op zo'n 22, 23 graden in Hoogland. En die zon die heeft alleen een beetje last van wat hele hoge wolkensluiers en wat vliegtuigstrepen. En die wolkensluiers zijn afkomstig van een groot gebied met bewolking, waaruit het gisteren noodweer was in Frankrijk. Hè. Je hebt natuurlijk gehoord van die enorme tornado in het zuiden van Frankrijk. Nou, dat hele gebied is een beetje naar het noorden gekabbeld. De activiteit is eruit. Het regent nog een beetje in Luxemburg en ook in Duitsland. En in Limburg, daar hebben ze de dikste bewolking. Daar schijnt de zon niet of nauwelijks. Maar wij zitten aan het randje. En dat betekent dat die zon het best aardig doet. Ondanks die hoge wolkenvelden. En met een stevige oostelijke wind. Als je buiten komt, dan voel je echt dat het stevig waait. Maar is wel de warme hoek. Windkracht 3 tot 4 wordt er temperaturen bereikt vanmiddag van zo'n 24 en lokaal. Een zomerse 25 graden.
0: Ja, best wel heel erg lekker vind ik. En wat gaat, gaat het dan vannacht weer zo afkoelen en dat je dan morgen weer zo'n soort dagje krijgt? Als vandaag?
1: Nou, komende nacht wordt het weer minder koud dan afgelopen nacht. Want we zitten natuurlijk in de aanvoer van de warme lucht. 14 graden is de minimumtemperatuur. Ja. En morgen overdag wordt het weer een tikkie warmer. De wind draait naar het zuidoosten. Waait ook niet zo sterk meer zoals vandaag. 26 graden, donderdag 27 graden. Het is wel zo dat vanaf morgenavond de luchtvochtigheid gaat toenemen. Dus dan wordt het meteen ook een beetje broeierig. Maar woensdag en donderdag denk ik dat het overdag... meest droog blijft met wolkenvelden, ook zon daarbij. En dat vanaf donderdagavond en de nacht naar vrijdag vanuit het zuidwesten zware onweersbuien over ons land gaan trekken. En daar moeten we natuurlijk eventjes voorzichtig mee zijn, maar zover is het nog niet.
0: En rekening mee houden, dat het dan toch ineens dat weer kan worden. Ja, nou ja, we doen het ermee, Margot. Wij horen jou heel graag vanmiddag weer bij Aard en de uitzending. Nou, wel twee keer, dat vind ik altijd wel leuk. Dat je dan twee keer het weer kan doen.
1: Twee keer. Zeker.
0: Dankjewel. En een fijne middag, geniet ervan.
1: Hoi. Jij ook,
0: doeg.
1: Dag.

0: Limburg, Mississippi en een van de allergrootste country hits in ons land op Radio M Utrecht hoorde je hem. Zo dadelijk gaan wij het hebben over wat er allemaal gebeurde in de jaren 70 tijdens Dolomina. En Dolomina en man-vrouw maatschappij speelden toen een grote rol. En het is weer een beetje terug. Blijf lekker luisteren, geniet van de zon en ik wens je smakelijk eten. Graag tot zo.
1: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
2: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
1: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
3: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
1: De beste muziek,
3: een blik op de weg
1: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik vind
15: vindt een mooie temperatuur. En verder is bij ons Casper met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Er is voor iedereen die het nodig heeft weer kraamzorg in Utrecht. De zorgminister laat dat aan de Tweede Kamer weten. 100 gezinnen kregen vorige maand nog wat anders te horen. Bijna de helft van de lokale politici heeft wel eens te maken gehad met agressie of intimidatie. Nu komt er een campagne over, want dit heeft flink wat impact op die raadsleden en wethouders. En vanmiddag dan wordt de nieuwe bondscoach gepresenteerd in Zeist bij de KNVB. Xavi Hernandez zal dan zijn plannen bekendmaken voor Oranje.
15: En ga jij vooraan staan? Oh nee, je bent hier.
16: Ik ben hier.
15: Jij bent hier. Je bent heel druk daarmee.
16: Zeker.
15: Dankjewel. Graag tot straks met het hele bulletin. Tot zo.
17: Beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
20: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
22: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Aan tafel met Lisbeth.

0: Motion en Little Eva op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Heel hartelijk welkom als je net de radio aanzet. En als je aan de lunch zit, dan wens ik jou heel smakelijk eten. Wij gaan terug in de tijd. Ik laat gewoon even wat horen. Komt-ie aan.
2: Ik wilde u nog even waarschuwen. Want gaat u vanavond alsjeblieft niet alleen op straat. Neemt u de hand van uw vrouw mee. En dat is het enige wat we tolereren. Want er gebeurt vanavond iets heel ergs met de mannen. Die dus op...
3: Toch zit het nog niet allemaal zo lekker. En man-vrouw maatschappij heeft een hele verlanglijst om de positie van de vrouw in onze hedendaagse samenleving te verbeteren. Zo zouden er meer crèches moeten komen ten behoeve van werkende moeders. Strijdbare vrouwen vragen zich ook af waarom voorkoming van zwangerschap juist een taak voor de vrouw is. En of het wel zo vanzelfsprekend is dat er op de kantoren geen mannelijke typisten zijn.
0: Je hoorde dus net een fragment uit 1970. En daar hoorde je de Dolomina's en man-vrouw maatschappij. Gaat onder andere over de vraag waarom er geen mannelijke typisten zijn. Dat er meer gedaan moet worden voor vrouwen. Inmiddels zijn we 56 jaar verder. En meer dan de helft van de Nederlandse bevolking van Nederland is vrouw. En hoewel in de grondwet staat dat iedereen gelijk behandeld moet worden, wijst de praktijk anno 2026. Toch nog wat anders uit. Sinds kort is in Utrecht Atria gevestigd. 90 jaar geleden opgericht als kennisinstituut om de positie van de vrouw in de maatschappij te verbeteren. Zo heette dat toen. Hè. Nu vooral actief als onderzoeksinstituut. Bij mij aan tafel Karin van der Heijden. Goedemiddag, je bent directeur.
4: Ja.
0: Ja, je kon het fragment net niet horen volgens mij.
4: Ik kon het horen.
0: Je kon het toch horen. Ja. Je kent het. Ja. Ja. Je zou denken, we zitten nu in 2026... Blijkbaar blijft het nodig, want jullie bestaan 90 jaar... om onderzoek te blijven doen, om actief te blijven, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, dankjewel voor de uitnodiging en fijn om dit te kunnen toelichten. Ik probeer altijd een beetje optimistisch te blijven. En als je de cijfers zo ziet, dan is dat best nog lastig.
0: Wat zijn die cijfers dan?
4: Nou, 90 jaar zijn we al bezig om dit voor elkaar te krijgen. Ja. 50 jaar emancipatiebeleid in Nederland. Ik denk dat het goed is, Atria bestaat op zichzelf nog niet zo lang. Het kennisinstituut is pas sinds 2012 actief. Dus sinds die tijd doen wij ook onderzoek.
0: En die naam ook.
4: En die naam ook. En daarvoor zijn wij in 1935, dus 90 jaar geleden, opgericht als het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. Met wel precies die doelstellingen om met feiten en cijfers de vooroordelen over vrouwen te kunnen bestrijden en de maatschappelijke positie te kunnen verbeteren. Nou, en er is in die tijd best wel wat verbeterd. Maar onze algemene lijn is nu, het gaat langzaam. En veel te langzaam. Ja. En ja, we krijgen ook te maken met een backlash. Dus verworven rechten worden ook langzaam weer geknibbeld. En dat is
0: het best, gaat ook weer een beetje achteruit, bedoel je, met
4: backlash. Zeker weer,
0: ja, ik liet expres wat horen. Ja, kijk, Dolomina, we hoorden we net een stukje van. Dat was toen, hè, 1970, 71. Ja. En ik denk dat veel van onze luisteraars zich dit heel goed kunnen herinneren. Ik studeerde in de jaren 80 en toen was dat ook volop vrouwencafés. Ja. Vrouwenboekhandels kwamen we ook nog over te spreken. Het leefde enorm, dat was toen, zeg maar de tweede feministische golf. Heeft die niet voldoende voor elkaar gekregen of ebt het weer weg? Hoe moet ik dat zien eigenlijk?
4: Nou, ik denk dat er heel veel voor elkaar is gekregen in die periode. Ik denk dat die feministische golf heeft in ieder geval veroorzaakt dat we vanaf 1975 in Nederland emancipatie als beleid doorvoeren. En in 1995 is er zelfs nog zo'n begrip als gendersensitief beleid. Hè, dat in elke wet of in elke maatregel die wordt genomen bekeken moet worden wat de impact daarvan is op vrouwen. Maar waar we nu tegen vechten, en dat is al heel erg lang, is eigenlijk de onuitgesproken stereotyperingen, de beeldvorming, de normen, de waarden.

0: daarvan laten horen hoe dat toen ging.
1: Nou, wij willen dus praten van de onderdrukking van de vrouw. Ja. We vinden namelijk dat nog steeds de vrouw onderdrukt wordt in deze maatschappij.
2: Hoe dan?
1: Ten eerste al door de scholing, hè. Dat begint het al mee. Dat wordt helemaal niet opgevoed of opgeleid tot een vrouw die haar niveau kan bereiken, wat ze kan bereiken, tot een gewoon mens. En zoals het dus ook bij mannen gebeurt.
0: Ja, dat was toen, hè. Toen ging het er heel veel aan toe. En ik weet nog wel, er werd ook veel gelachen. Vrouwen, vrouwen, vrouwen. En mannen die gingen dan zitten lachen in de kroeg van, oh, laat die vrouwen maar lekker. Het was een beetje de sfeer. Maar dat ging toch nog wel redelijk vriendschappelijk, heb ik het idee. Het was niet vijandig. En veel meer vrouwen gingen aan het werk. Dus er gebeurde wel veel. Is dat anders dan nu? Ik heb het idee dat het nu zo hard gaat. Ja, zo'n polarisatie, zeg maar, wat je nu vaak ziet, hè? Vijandigheid, boosheid. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nou, dat is een vrij grote vraag.
0: Oh.
3: Ook best complex om te beantwoorden. Ja, maar ik denk dat dat in zijn algemeenheid in de hele maatschappij nu is. En ja. Ik wijd zelf dat aan social media en het feit dat we minder goed naar elkaar kunnen luisteren. Wat mij zo frappeert in dat fragment is dat deze mevrouw die roept, we zijn een gewoon mens. En dat zou toch zoiets vanzelfsprekends moeten zijn? Een gewoon mens. Hè? Ja. Dus dat de vrouw niet een ander dier is.
0: Nee.
3: Nee. En dat is verbeterd, denk ik, in zekere zin. Maar de discussie in het maatschappelijke debat is verhard in alle opzichten. Ja. En gewone mensen zijn niet alleen maar vrouwen, maar ook vreemdelingen of mensen die zich met een andere genderidentiteit identificeren. Dus de verhoudingen tussen mensen in het algemeen is verhard.
0: Verhard, precies. Ja. We gaan even terug naar 90 jaar geleden. Je bracht ook een heel mooi boekje mee. Toen is het allemaal opgericht. Dat waren dames toen nog echt, hè?
3: Ja.
0: En die werden ook al feminist genoemd. Rosa Manes, Johanna Naber en Willemijn Postumus van der Groot. Die richten jullie kantoor op, zeg maar. Of jullie, hoe noem je dat?
3: Bibliotheek.
0: De bibliotheek. Ja. Johanna Naber, wat was dat voor vrouw? Je hebt hier een mooi boekje van haar met borduurkunst. Wat
3: ja,
0: was
3: je mag
0: dame?
3: Geen favorieten hebben, maar ik heb stiekem wel een favoriet. Want het zijn alle drie fantastische, stoere vrouwen en feministen. En geweldige vrouwen om op de schouders te mogen staan. Maar Johanna Naber heeft heel veel mooie voorbeelden in haar leven, waarom het zo relevant is.
0: Wat was zij voor vrouw?
3: Zij was een hele slimme, begaafde vrouw die niet mocht studeren. Zij mocht niet naar de universiteit van haar vader.
0: Deftige kring wel?
3: Gemiddeld. Een goede burgerij. Niet per se heel deftig.
0: Toen,
3: ja, precies. Maar zij kon thuis. Zij mocht thuis studeren onder begeleiding van haar vader. En zij heeft eigenlijk vrij snel in haar leven heel veel publicaties geschreven over hele uiteenlopende onderwerpen tot een chronologisch overzicht van Napoleontische oorlogen bij van spreken, maar ook over de borduurkunst bijvoorbeeld. En biografieën over Betje Wolf en Aagje. En dus
0: Deken.
3: Aagje Deken, sorry. En die borduurkunst, dat raakte mij heel erg. Want ik ben van oudsher designhistoricus en ik weet hoe we binnen de vormgevingsgeschiedenis naar bepaalde disciplines kijken. En borduren, dat is echt meisjes en vrouwen. En het interessante is dat zij er heel erg voor heeft gestreden. Daarom heet het ook borduurkunst. Dat het op een gelijk niveau en hoogte en dezelfde mate van creativiteit heeft.
0: Dat het wat meer werd gewaardeerd.
3: Dat het wat meer werd gewaardeerd. En ik laat nu heel vaak dit boek zien, omdat als ik dat laat zien, en zeker in een gemiddelde zaal, dan wordt er altijd een beetje lacherig over gedaan, dat zo'n bijzondere vrouw iets over borduurkunst. En dan, dat is precies waar het over gaat. Want we zijn daar vrij laatdunkend over. En dat komt omdat het een, wat ze dan noemen, een vrouwelijke connotatie heeft. En dat zie je vergelijkbaar met vrouwen.
0: Ingewikkelde woorden, wat bedoel je daarmee?
3: Nou, dat het aan vrouwen kleeft. En als ik een voorbeeld mag geven, dat is wat nu bijvoorbeeld aan de zorgberoepen kleeft. Of aan onderwijs. Hè. Dat is van vrouwen en daardoor waarderen we
0: het. Het salaris gaat omlaag omdat steeds meer vrouwen dat uitoefenen, dat beroep.
3: Ja. Ja, ja.
0: Wij praten zo verder over wat voor tijd dat dan was. Want 90 jaar geleden, toen die vrouwen daar dus mee begonnen. Hoe lag het toen ongeveer? Hoe zat het toen in elkaar? Dat doen we zo.

0: een heel goed motto voor welk onderwerp dan ook. Ja, straks ga ik nog een fragmentje laten horen van Hoor haar hoor. Dat zeg ik tegen onze gast Karin, dus dat hoeft nu nog niet. Als je net de radio aanzet, wij hebben het over Atria. Dat is een kenniscentrum en ook een heel enorm archief. En dat heeft eigenlijk alles opgeslagen wat te maken heeft met de emancipatie van vrouwen in Nederland. Dat bestaat 90 jaar. We hadden het er daar net over, Karin. 90 jaar geleden, hoe moet ik me de situatie toen voorstellen? Mochten vrouwen toen al stemmen?
1: Nee. Dat,
0: nog niet?
1: Nee.
0: Kun je nagaan, er was nog niet eens kiesrecht.
1: Nee, daar waren ze hard voor aan het vechten. Maar dat duurde nog een jaar of 20 ongeveer.
0: En daar moesten die vrouwen die dus jullie kenniscentrum hebben opgericht voor vechten?
1: Onder andere. Jij noemde net Willemijn Possemus van der Goot. Zij was al wel gepromoveerd economen. Dus dat kon wel.
0: In die tijd al.
1: In die tijd. Maar zij had bijvoorbeeld voor het oprichten van de stichting de handtekening van haar echtgenoot nodig.
0: Ja.
1: Dus vrouwen waren handelingsonbekwaam.
0: En wat nog meer? Wat waren dingen waar ze toen echt voor opkwamen? Waarvan je zegt, ja, daar profiteren wij nu nog van. Toen was dat nog helemaal niet vanzelfsprekend.
1: Nou, waar kun je beginnen?
0: Nou, begin maar. Gewoon een paar dingetjes waarvan jij denkt, nou, dat is toch wel belangrijk.
1: Nou, hele relevante onderwerpen. Is, wat ik zo bijzonder vind aan deze vrouwen is dat ze heel daadkrachtig waren en hele grote dingen mee. Ja. En tegelijkertijd bijvoorbeeld formeel handelingsonbekwaam waren. Dus ze mochten geen rechtshandeling, ze mochten geen rekening openen, geen bedrijfstochten, geen stichting stichten. En als je kijkt naar Rosa of Johanna Naber bijvoorbeeld, die moest haar baan opgeven op het moment dat haar broer weduwnaar werd. Want zij werd geacht voor het huishouden van haar broer te gaan zorgen. En zij had pas op haar 77ste jaar, dat is nou in de jaren 30 ongeveer, haar eerste eigen huissleutel. Dus zij was niet in staat om een eigen woning te betrekken.
0: Ah ja, mijn moeder moest in de jaren 60 nog stoppen met werken.
1: Ja.
0: Als er een kind kwam.
1: Ja.
0: Dat ging zo toen.
1: Ja, of ambtenaren werden bij rechtswegen ontslagen op het moment dat ze in het huwelijk traden.
0: Ja. Wat hebben deze vrouwen vooral voor elkaar gekregen? Wat hebben ze bereikt?
1: Nou, specifiek deze drie vrouwen hebben dus het archief gesticht. De grote wetenschappelijke bibliotheek, waarmee ze het mogelijk maakten dat de maatschappelijke systemen onderzocht kunnen worden. En dat is eigenlijk waar we nu nog mee worstelen. Van waarom kunnen vrouwen nog steeds niet gewoon werken en hun kinderen opvoeden? Nou, dat zit heel.
0: Dat is toch voor een heel groot deel wel.
1: Ja, maar het wordt niet makkelijk gemaakt. Het wordt niet makkelijk gemaakt. En dat is wat ik net zei over die normen en de systemen. Die zijn nog steeds niet ingericht op een gelijkwaardig bestaan voor vrouwen.
0: Het is een hoop geregeld.
1: Het is enorm. Ja. En het ligt allemaal op de schouders van de vrouwen over het algemeen.
0: Veel. Ja. Mannen doen wel steeds meer, maar het is.
1: Zeker. Ja, er is echt
0: verbeterd.
1: Dus verbeterd. Maar nogmaals, het gaat best langzaam.
0: Langzaam.
1: En er is ook weer een tegenbeweging.
0: Waar ligt dat nou aan, dat het zo langzaam gaat? Heb je daar een verklaring voor?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou, ongetwijfeld zijn er verklaringen, maar als redelijk denkend mens begrijp je er gewoon niks van. Eerlijk gezegd.
0: Ja, nee. We gaan dan toch even kijken, want als je kijkt waar we vandaan komen, hè, de eerste studenten aan de universiteit hier, die moest zich nog verstoppen achter een gordijn, begreep ik. Wat is dat voor iets geks?
1: Nou, anders maakten ze de mannen in de war.
0: Oh, dat was het idee.
1: Ja.
0: En over welke periode hebben we het dan? Wanneer was dat? Weet jij dat? Ergens lang? Nou ja, dat was in, ik zie het al, 17e eeuw.
1: Ja,
0: 1636.
1: Dat is best lang geleden.
0: Dat is wel lang geleden, gelukkig.
1: Ja.
0: Maar dat moest dus, omdat anders die mannen afgeleid waren. Dat er een vrouw zat. Zoiets.
1: Nou, dat was de reden waarop, de enige voorwaarde waarop ze toestemming kreeg om als toehoorder, ze mocht ook geen examens afleggen, maar ze mocht als toehoorder meedoen.
0: Ja, dat was de eerste, dus 17e eeuw. Wel lang geleden, gelukkig.
1: Ja.
0: En nu studeren er ontzettend veel vrouwen, hè?
1: Ja.
0: De meerderheid, geloof ik, hè?
1: Ja. En ze doen het heel goed.
0: Ze doen het hartstikke goed. Goede cijfers.
1: Ja.
0: Belle van Zuylen, eigenlijk de feministe van haar tijd, leefde in de 18e eeuw hier in de omgeving. Dat is echt een Utrechtse vrouw, dat is wel heel leuk. Zit ook in jullie archief, neem ik aan. Kunnen we ook van alles over vinden, hoop ik. Mag ik hopen?
1: Ja, was al dat, ja.
0: Ja. En de eerste foto's van baas en eigen buik van de Dolomina's, die zijn geloof ik in Utrecht gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Bij de abortuskliniek in Utrecht.
0: Oké.
1: Dat is bij het gynaecologencongres.
0: Daar gebeurde dat.
1: Ja.
0: Wat was dat voor iets? Weet je dat toevallig?
1: Nou, er was een congres van gynaecologen. Ja. Dus daar heb je heel veel mensen die zich bezighouden met zwangerschap en zwangerschapsafbreking ook. En daar hebben de Dolomina's voor de ingang bij het congres geprotesteerd met het slogan baas in eigen buik op hun buik geschreven.
0: Ja. En jullie hebben al dat soort dingen, al die historische dingen, hebben jullie allemaal met elkaar verzameld. Dat is een gigantisch archief, lijkt mij.
1: Ja.
0: Is daar werk ook? Met hoeveel mensen werk je daaraan?
1: Ons instituut werkt met 25 mensen en 15 houden zich bezig met de collectie. En de collectie bestaat voor, nou dat is dan in termen heet het dan 2 kilometer strekkende meters boeken. Zo. En 2,5 kilometer planken op een doos op een plank aan archiefmateriaal.
0: Ja.
1: En daar hoort ook foto's bij, wat je net al noemde. Maar ook oral history bijvoorbeeld. Dus heel veel geschiedenis van vrouwen is niet formeel vastgelegd. Dus dan probeer je door middel van interviews de beleving of de ervaringen van vrouwen vast te leggen en voor onderzoek verder beschikbaar te houden.
0: Nou, dan wil ik toch een klein fragment nog laten horen met een hele bekende stem. Ik kan haar introduceren. Het is Hanneke Groenteman. Die horen we nu nog steeds. Maar die was destijds bekend bij de VARA met het programma. Nou ja, luister maar eventjes.
2: Hoor haar zich.
3: Goedemorgen allemaal. Dit is Hoor haar, een zomerlang te leen. U maakt onze programma's en wij luisteren. 8 weken lang. Hoor haar in de zomer.
4: Deze week de vrouwengroep van Amnesty International uit Utrecht.
0: Het ging allemaal lekker langzaam.
4: In dit
0: langzaam.
4: Programma willen wij u informeren over de schending van mensenrechten.
0: Stem.
4: En over wat voor stappen Amnesty onderneemt om op te komen voor politieke gevangenen.
0: Daar ging het dus toen over. Dat is een stukje uit het archief van mijn collega Edwin Meerman. Ja, die ken je neem ik aan, want zij zal ook in het archief voorkomen, denk ik, hè, Hanneke Groenteman.
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik zo moeten controleren. Ik weet dat ze in ieder geval in het archief van beeld en geluid voorkomt. Dus
0: ja,
1: we proberen niet dubbel te bewaren.
0: Er werd ook gesproken over Amnesty International in Utrecht. En wat ook wel leuk is, een van de allereerste vrouwenboekhandels. Die was hier, hè?
1: Ja.
0: Wat was dat? Hoe heette die?
1: Nou, het is in 1975, en dat is best een belangrijk jaar, werd dat opgericht in eerste instantie als de Heksenkelder. En dat werd in 1982 Savannah Bay. En het is daarmee min of meer de eerste vrouwenboekhandel. En op dit moment zelfs de enige overgebleven vrouwenboekhandel.
0: Is er nog, ja. Ja, maar die kwam uit Nijmegen en had je dan de Fakes. Maar dat is ongeveer dezelfde tijd geweest.
1: En het Amsterdam had er ook nog één lang in. Maar die is opgeheven en toen zijn we maar hier naartoe verhuisd. En dan gaan we.
0: Het leefde enorm en het blijft leven. Je zei net al even een ding in het begin. We maken ook weer een kleine teruggang. Kun je kort iets over zeggen? Wat is momenteel gaande? Nu?
1: Nou, ik noemde net al desinformatie en de manosfeer is natuurlijk een heel bekend
0: begrip. Wat bedoel je daarmee?
1: Er is een mede onder invloed van social media en het is eigenlijk een heel complex verhaal. Ja. Maar wat we zien is dat bepaalde, wat we dan noemen ultraconservatieve bewegingen en de rechtsextreme bewegingen desinformatie, dus verkeerde informatie de wereld in pompen die de positie van vrouwen verzwakt.
0: Eigenlijk weer zegt vrouwen achter het aanrecht, heel kort samengevat.
1: Heel kort samengevat.
0: Dat is wel echt heel kort samengevat. Ja. Maakt je dat zorgen?
1: Zeker, ja. En met name omdat jongeren daarmee opgroeien. En ik noemde al dat het ingewikkelde waar we nu in zitten zijn normen, waarden, systemen. Ja. En als je opgroeit en je hoort voortdurend dat vrouwen minder waard zijn, minder waardig zijn.
0: Dat is
1: als meisje niet goed om te horen, maar het is als jongen ook niet goed om mee op te groeien.
0: Wil je nou veel meer vinden over het archief en alles wat er geschreven en gedaan is en foto's gemaakt over als het gaat om vrouwenemancipatie? Atria, jullie zitten tegenwoordig aan de Oude Gracht in Utrecht.
1: Hamburgerstraat.
0: Neem ik aan. Vlak bij de rechtbank is dat, hè? Bij het Stadsarchief.
1: Boven de expositieruimte van het Utrechtse archief.
0: Kijk daar, dat is een plek die mensen makkelijk weten te vinden.
1: Zeker. Ja.
0: Dankjewel Karin dat je hier was en kwam vertellen. En heel veel succes met jullie werk. Dankjewel.
1: Heel veel dank voor de uitnodiging.

0: ridder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Twee geweest, tijd voor het regio nieuws met Casper. En wat fijn is voor kerstverse ouders, ze hoeven zich geen zorgen meer te maken. Hè?
11: Nee, want die krijgen allemaal weer kraamzorg. De zorgminister laat dat weten aan de Tweede Kamer. Vorige maand kregen 100 gezinnen nog te horen dat er geen kraamzorg was. Als er nu geen plek is, dan komen die gezinnen op een wachtlijst en krijgen ze hulp van buiten de regio. Vanmiddag dan wordt de nieuwe bondscoach gepresenteerd bij de KNVB in Zeist. Xavi Hernandez zal dan zijn plannen met Oranje bekendmaken. Hij heeft een contract tot en met het WK van 2030. En over een maand dan speelt Oranje al tegen Duitsland. Na een proef van een half jaar gaan de zogenoemde Max-mobiels in Nieuwegein vastrijden. Dat zijn twee kleine elektrische auto's met chauffeur die voor €1 geboekt kunnen worden. Die zijn dan voor ouderen die slechte been zijn of zelf geen rijbewijs meer hebben. En de 12-jarige Lucas uit Utrecht loopt deze week voor KWF. Vorig jaar toen overleed zijn vader aan kanker. En daarom loopt Lucas deze week 56 kilometer. Want 56 was ook de leeftijd van zijn vader. Lucas vertrekt elke dag vanuit huis in Utrecht naar het werk van zijn vader in Nieuwegein.
12: Leuk, maar op een gegeven moment was het een beetje zwaar. Ja. Maar dat kwam wel goed. En bij het werk van papa stonden ook heel veel mensen me op te wachten.
13: Waarom?
12: Om meer mensen dit niet te overkomen. En gewoon voor onderzoek voor het KWF.
11: Tot nu toe heeft hij al ruim €8.000 bij elkaar gelopen en hij hoopt eigenlijk op 600. En vrijdag dan vertelt hij hoeveel hij in totaal bij elkaar heeft gebracht. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Veel zon, ook stevige wind. Het is 25 graden. Vanavond en vannacht dan is het droog. En morgen dan wordt het iets warmer.
10: Ja, dat hoorde ik ook al van Margot. Daar zijn we blij mee. Wij gaan zo nog één ronde spelen van de Stem van M. En blijf er lekker bij.
14: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
16: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
17: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
18: Aan tafel met Lisbeth.

0: deze nummer. En afgelopen zaterdag was op het weekend, NPO 3 was weer dat hele verhaal over Freddie Mercury en hoe Queen verder ging. Het is toch wel weer fascinerend om naar te kijken. Volgens mij duurt die documentaire wel 2 uur of zo. Maar dat blijft ontzettend mooi om te zien wat voor fascinerende man dat toch was, die Freddie Mercury.
1: Aan tafel.
0: Zo dadelijk nog 1 stem van hem voor vandaag, maar eerst...
2: Dit is deze week de...

0: Django Wagner, onze nationale nieuwjaar. Nederlandstalig doet het allemaal zo verschrikkelijk goed. Ik kijk op de klok. Oh, ruim tijd.
1: De stem van M.
0: Ja, de vierde editie, die laten we horen. Een stem, nou, is niet zo makkelijk. Het is een leuke vrouw, dat kan ik wel zeggen. Goed luisteren, je maakt kans op een mooie kaart om te gaan midgetgolven en die portable radio. Luister goed. Hier komt de stem.
2: De eindigheid heeft ook iets van schoonheid, toch?
1: De stem van M.
0: Stem van M, het rtvutrecht.nl. Stem van M, het rtvutrecht.nl. Als je weet wie het is.

0: uit 85 natuurlijk. De Time Bandits uit die tijd van die tweede feministische golf. Endless Road op Radio M Utrecht. Ja, jullie thuis leven mee met wat er op onze app en onze Facebookpagina gebeurt. Kater Pierre is na 2 jaar teruggekeerd bij onze collega Sammy. 2 jaar lang was hij weg. Inmiddels hadden ze al zelfs andere katten uit het asiel gehaald. Er was geen hoop meer dat hij terug zou komen. En 2 jaar later, dus onlangs, belde de dierenarts. Hij is gevonden omdat hij gechipt was. Hij was erg mager geworden, maar hij was er weer. Ze wisten niet zeker of hij het baasje nog herkende, maar hij is lekker weer thuis. En wij vroegen dus aan jullie op Facebook of jullie kat of beest of hond wel eens weg is gelopen. Ja, ik ga eerst even naar collega Egbert, want jij en ik zijn allebei wel kattenvrienden. Jouw kat die was op een gegeven moment ook weg, maar die bevond zich op een hele bijzondere plek, hè?
1: Ja, we kwamen s'avonds thuis en de kat was er niet. En meestal dan staat ze voor de deur, want dan heeft ze honger. En dan is het net een koningin en dan wil ze dat ze meteen haar eten krijgt. Maar geen kat. Ik denk, nou ja, kan gebeuren. Ze is even op stap, ze komt later terug. Nou, s'avonds nog geen kat. Voordat ik naar bed ging, denk ik, nou, ik loop nog een rondje om het huis. Geen kat. Ik denk, nou, dat is vreemd. Maar ja, op dat moment kun je er niet zoveel aan doen.
0: Dus nog niet ongerust?
1: Nou ja, ik begon wel een beetje te denken van, nou, dat is niet gedrag van haar, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus ik dacht, nou, ga toch maar naar bed. En de volgende ochtend nog steeds geen kat. Ik denk, nou, dat is nu wat aan de hand. Ja, maar goed, ik moest ook weg. Ik moest deze kant op. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik loop toch nog even een rondje om het huis. En op een gegeven moment loop ik zo mijn oprit af en een beetje in de straat. En ik loop weer terug naar de oprit. En opeens zie ik echt zo bij mijn achterruit van mijn auto echt twee van die kattenpootjes tegenaan. En ik hoor echt zo, mauw, mauw, mauw, mauw. Een verstekeling. Ja, wat bleek nou? De kat had zichzelf opgesloten in de auto.
0: De hele nacht?
1: Ja, blijkbaar had ik niet gezien toen ik de avond ervoor thuis kwam dat de kat in de auto was gesprongen. En ik heb de auto op slot gedaan. En daar heeft ze de hele nacht
0: de arme beest.
1: Ja.
2: Wauw.
1: Nou ja, toen ze eruit kwam, zat ze me echt aan te kijken van, oké, nu heb ik wel trek, hè? Ja, nu moet ik eten.
0: Het was je te laat op je werk.
1: Ja, nou ja, ze heeft niets gedaan in de auto. Alleen, ja, ze heeft lekker liggen slapen, denk ik. Want de bijrijdersstoel zat onder de kathaar.
0: Oh, dat wel. Wat een verhaal.
2: Yo.
0: Ja, jullie reageerden daar ook op. Want Gerry die zegt, goedemorgen, onze Sam is 1 keer 3 dagen weg geweest. En je bent toch ongerust. Hij deed wel eens meer, maar de laatste keer 3 dagen om 5 uur 's nachts tijdens het onweer, dat is natuurlijk ook heel naar, kwam hij thuis met een gebroken achterpootje. Ja. De dierenarts heeft nog geprobeerd dat te zetten. Dat is niet gelukt en uiteindelijk gekozen voor amputatie. Dat is ook zielig. Ik had een ontzettend lief katje, vorig jaar overleden. Ja, dat kwam niet verder dan de tuin van de buren. Dus die liep nooit weg. Dan ga ik even door naar Jos. Die staat hier al.
2: Ja.
0: In de jaren 60, ja, die kat leeft natuurlijk niet meer uit die periode. Maar ja, heb jij een kat of een hond?
2: Nee, ik heb al jaren geen huisdier meer, maar vroeger wel. Ik woonde samen voor het eerst en wij hielden ontzettend veel van een kat.
0: Ja, is ook leuk.
2: Dat is ook hartstikke leuk. En opeens was die weg en wij bellen overal, bij de buren gebeld. Maar ik weet het niet, gezocht. 4 dagen later hoorden we gemauw uit de schuur van de buurman.
0: Ja.
2: En die had ze niet helemaal op een rijtje, die man. En die heeft, omdat hij dat geluk wat we hadden met die kat niet gunde, dat denk ik althans, heeft hij hem gewoon opgesloten in de schuur.
0: Oh,
2: en ik heb hem ook gevraagd, zit hij in je schuur? Nee, heb ik al gekeken. Dus die man heeft dat. Dus broodmager is hij weer uitgekomen. En het is allemaal goed gekomen, gelukkig.
0: Gossie. Ja, bij ons thuis was de kat een keer weg. Een paar nachten en 2 maanden later waren de jonkies. Ja, zo gaat het dan.
2: Ja.
0: Dat was ook weer zo. Maar goed, jaren 60. En als jullie trouwens willen reageren, want vanmiddag gaat Aart daar natuurlijk uitgebreid op doorpraten en wil graag jullie reacties. Is er wel een beest, misschien een schildpad die opeens wegliep? Kan natuurlijk ook nog. Of een kat of een hond? Laat het ons weten via Facebook of via de app van RTV Utrecht. Jos.
2: Zometeen een uur 60's. Ik heb weer de krant gevonden van vandaag. 25 augustus in een 60's jaar. Het was het jaar dat het eerste deel van de A27 gereed kwam bij Vianen. En daarvoor reed het verkeer altijd door de dorpjes. Verkeer, dat was altijd een gekkenhuis. Nou, dat jaar. En ik heb allemaal leuke platen uit de 60's, de Beatles. Nou, noem maar op. Te veel om op te noemen.
0: Ja. Ja. Kunnen we nog een plaatje draaien? Ja, volgens mij Michael Jackson, hè?
2: Tuurlijk.
0: Jacksons, moet ik zeggen. Ik wens je een fijne middag. En laat het weten, hè. Hoe zit het met jouw huisdier? We zijn heel benieuwd. Vanmiddag gooi je meer bij Aard. Maar eerst, Jos. Veel plezier.
2: Dag, Liesbeth.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Michel.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: De zomer vuur je bij ons.
7: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Studio 60's met Jos van Heerden.

0: Santa Clown. Hallo, Nozems.
1: Studio 60's.
0: Ja. Ja, ik ga niet iedereen over één kam scheren, hoor. Je had Nozems. Ja, ja, zeker hier in Utrecht stad. Je had Buikschuivers. Ja, natuurlijk de gasten op hun poeg. Rij jij vroeger brommer, Liesbeth, of niet?
2: Nee, omafiets.
0: Omafiets, oké. Dit hoor je niet in die categorie.
2: Maar
0: dit
2: was
0: stoer. Dit is een happening, lieve mensen. Elke dag, hè, Studio 60's. Ook weer vandaag. Straks weer de krant van vandaag. Maar welk jaar is dat? De A27, die kwam af bij Vianen. Sjaki Schram, die jong och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. En de Neudenflat werd gebouwd in Utrecht stad. Nou, de krant van dat jaar zo meteen. Straks hebben we Gilbert Bécaud, Helen Shapiro. Geniet hoor. En natuurlijk ook de

Foundations, iets met boter. Een botervloot, dacht ik altijd. Build me up, Buttercup. Wel een leuke plaat nog steeds. Zo 1969 was dit. Ik heb een beetje galm op mijn stem. Dat deden de mensen in de 60's, vooral de Amerikanen. De Amerikaanse discjockeys, die praten heel veel galm in de stem. Ja. Ik heb hier weer een krant gevonden, het Utrecht Nieuwsblad. Ik zei al, er kwam een deel van de A27 gereed bij Vianen. Sjaki Schram zong, och was ik maar bij moeder thuisgebleven en de Neudeflat werd gebouwd in Utrechtstad. Ik heb hier het Utrecht Nieuwsblad van vandaag, 25 augustus in het jaar 1961. En misschien weet je het nog wel, het verkeer was levensgevaarlijk in de jaren 60. In 1961 kwamen meer dan 2000 mensen om in het verkeer. Terwijl er natuurlijk nog veel minder verkeer was. De piek was in 1969, toen overleden meer dan 3000 mensen in het verkeer. Even ter vergelijking, vorig jaar in 2025 waren het er 750 in dat drukke verkeer nu. Het moest veiliger worden en in de krant van vandaag in 1961 ging het daarover. Er moesten meer verkeerslichten op kruisingen komen en ook oversteekplaatsen voor voetgangers. Die had je nog niet zoveel. Pagina 2. Het ging over twee helden. Een meisje van 8 viel in het water tussen de Merwedesluizen bij de Keulse Kade. Twee mannen wilden haar redden, maar er waren geen reddingsmiddelen. Ze sprongen in het water, waagden hun leven. Ben je dan een held of niet? Het was een moeilijke redding. Het meisje heette Corrie Fissé. Ze woonde in de Borneo-straat 14. Dat werd allemaal in de krant gezet. Ja, de hele dag speelden kinderen daar bij de sluizen. Het was gevaarlijk. Dan de leukste rubriek, de burgerlijke stand, uit het Utrecht Nieuwsblad van vandaag in 1961. Er was een meisje geboren aan de Gageldijk, A85. Dat is Maarsen, bij de familie van der Brink. Ze noemde haar Josefina van den Brink. Aan het Muiderslotplantsoen nummer 33 in Utrechtstad was Henk geboren bij de familie Bloemink. Henk Bloemink dus. In Bilthoven was een meisje op de wereld gekomen bij de familie van Beek aan de Hoppemalaan 27. Het meisje werd Elisabeth van Beek genoemd. Er waren mensen die al een tv hadden in 1961, toen nog een televisietoestel genoemd. En had je dan een tv, dan kreeg je de hele dag de hele buurt op visite omdat ze naar Dappere Dodo wilden kijken. Zo'n tv kostte een vermogen. Veel mensen moesten anderhalve maand werken voor een tv. Ik zie er hier eentje in de krant. 895 gulden. En had je dan een groot beeld? Nee, 59 centimeter, 23 inch. Ja, ik draai een nummer uit 1960. In 1961 een hit, gebaseerd op het bekende...

0: ze hebben altijd ontkend dat het over seks gaat. Ik heb altijd mijn twijfels. Ik denk dat het er wel over gaat. Hij zingt over dat hij wordt rondgeleid op het Rode Plein in Moskou door een Russische gids en die heette Nathalie. Aan het einde dat sprak boekdelen.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles, beste.
0: We zijn dol op de Beatles op de Fab Four. Vandaag draai ik van de LP Revolver uit 1966. Een meer dan prachtig album. Die hoes ken je vast wel. De Fab Four zijn getekend met een pen. Het gebeurde door een vriend van de guys, de Duitse kunstenaar Klaus Voorman. Hij ging een pentekening maken van de gezichten van de Beatles. Met veel haren natuurlijk, want de Beatles hadden voor die tijd lang haar. Het lukte goed, hij had 3 Beatles af. Alleen het gezicht van George Harrison ging nogal de mist in. Sterker nog, het lukte gewoon niet. De ogen en de mond van George gingen niet. En toen heeft hij dat creatief opgelost. Uit een foto in de krant heeft hij de echte ogen en de echte mond van George geplakt op de tekening. Als je de hoes van Revolver kijkt,

0: I am your queen for tonight. Is dat een leuk appje? Of
1: nee, hè?
0: Vind ik niet.
2: Queen for tonight.
0: Ik denk tegenwoordig in appjes. Als ik dan een plaat hoor, dan zeg ik, hey, is dat een appje? Nee, I am your queen for tonight. Ik ga hem niet sturen. Kasper, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We gaan het hebben over dynamic pricing. Dat komt op. Wat is dat ook weer?
2: Ja, dat zie je wel eens in de supermarkt. Hè. Dan is het ene product op het ene uur heeft dan een andere prijs dan een uurtje later of zoiets.
0: Oké.
2: Ja, dynamisch prijzen. En niet alleen de supermarkt doet dat, maar ook de Nederlandse spoorwegen. Daar hoor je zo meteen meer over.
0: Oké.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Tijd voor het regionieuws van 2:30. Casper Kooi. Casper, hallo.
5: Hallo.
4: Je telefoon opladen lukte niet overal.
5: Nee, in Maarsebroek was een stroomstoring. Zo'n 1600 huishoudens hadden even geen elektra. Dat zou zojuist zijn opgelost. Er was een kabel kapot. De NS geeft volgende maand korting aan mensen die de drukte mijden. Het spoorbedrijf uit Utrecht hoopt op die manier de drukte meer te spreiden.
6: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk. Dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten. En dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
5: September is altijd een drukke maand, want dan is de vakantie echt voorbij.
4: Maar vind jij niet dat iedereen nog zoveel mensen werken nog van 9 tot 5? Dan gaan ze allemaal naar huis tegelijk. Dat is toch eigenlijk een beetje 1968, vind je niet?
5: Ik vind het ook heel ouderwets. Ik ben ook blij met mijn werktijden, moet ik eerlijk zeggen. Ik mijd op die manier echt wel de spits.
4: Ja, goed. Ik ook trouwens.
5: Ja, heel fijn. De minister van Zorg is op werkbezoek geweest bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Sprak daar met artsen en ouders over vapen en nicotinegebruik onder jongeren. Kinderlongartsen zien steeds meer kinderen met longklachten en ernstige verslaving. De minister wil samen met de zorg en de ouders daar iets aan doen. En de Nederlandse mannenploeg eerst door naar de halve finale van het WK. Dat na gelijkspel, en hebben we het over hockey trouwens. Dat na het gelijkspel 2-2 tegen Engeland. Dat gaf de poolwinst. Onder andere Thierry Brinkman uit Bilthoven, die scoorde voor Oranje. En vrijdag dan eerst die halve finale en dan moeten we tegen Spanje. Meer nieuws en sportnieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nou, er is veel zon. Er staat ook wel wat wind. Het is 25 graden. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen dan is het iets warmer.
4: Nou, Thierry Brinkman, hockey met dat stokkie. Er tegenaan zou ik zeggen.
5: Hard slaan.
4: Hard slaan. Heb jij gehockeyd?
5: Nee.
4: Ik heb het wel gedaan, maar het was geen succes.
5: Dat is gevaarlijk, toch?
4: Ik sloeg ze voor een potje met die stok. Nee, dat moet je niet willen. Hey Casper, tot de volgende keer. Over een uurtje weer, hè?
5: Tot zo.
4: Studio Sixties gaat door. Er zijn geen files.
7: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Studio 60's met

jonge Hans Vermeulen en de Sandy Coast. Ze heten vroeger de Sandy Coast Skiffle Group. En dat kon je nu nog een beetje horen. Ja, de jukebox doet.

is toch het motto hoor van Studio 60's. Leven de muziek, UG. Ik keek weer even op vandaagindemuziek.nl. En daar zie je wat vandaag in de muziek gebeurde door de jaren heen. En ik lees van een concert in de open lucht van de Monkees. We hebben allemaal die filmpjes wel gezien. Vandaag in 1967 traden de Monkees op in Seattle. De bedoeling was dat de concerten zouden worden opgenomen en dat er een live LP uit zou komen. Maar de duizenden fans die krijsten zo ongelooflijk hard dat de technici helemaal gek werden. Ze kregen alleen het gegil op de band en de Monkees hoorden je niet meer. Nou, leuk om dan zo meteen de Monkees nog even te draaien. Welke wil je horen? Deze. Pleasant Valley Sunday. Vast een stukje.

dat de Monkees het antwoord waren uit Amerika op de Beatles. Welke wil je horen? De eerste of de tweede? Even een berichtje sturen via de app. De app van RTV Utrecht. En de meeste stemmen gelden bij Radio

Deze werd ook gedaan door Brian Ferry vele jaren later. En dit was nog de originele Everly Brothers. Voor heel veel duo's vooral waren die Everly Brothers het voorbeeld. Bijvoorbeeld voor Simon en Garfunkel. Die hadden anders geklonken als die Everly Brothers er niet waren geweest. Dit is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. We gaan het hebben over de plaat uit de jukebox, de Monkees. Bedankt voor het stemmen, Hendrik, Irene, Klaas, Jan, Peter, Jan, Evert, Jannie, Rita, Johan, Sera, Pim, Rob, Claudia, Marion, Bart, Jos, naamgenoot, Pieter, Erwin, René, Barend, Isaac, Anja, Henk, Govert, Jan, Peter. Nou, het is toch geworden met een behoorlijke meerderheid The Girl I Knew Somewhere van de Monkees. Moet ik er geld in gooien? Je moet er gewoon geld in gooien, hè? G5. Ja, hij komt. Bedankt voor het stemmen. Genieten van de Monkees. Nee, dit is hem. Nee, dit de G5. Wacht even, nee, G5 moet je hebben. Dat is de verkeerde. We hadden net Frankie Valli. Of is het G? Het is G6. Ja, gaan we nog een keer. Het kost me weer een kwartje. Hè? Ja, oké, take two. Valt ook niet mee, hè, zo'n jukebox.

Cliff heeft toch hele mooie liedjes gemaakt, hè? Laten we eerlijk zijn, met of zonder The Shadows. Cliff Richard, dit was uit 1967. Ik zit nog even verder te kijken op vandaaginthemuziek.nl en ik zie dat vandaag in 1967 het nieuwe plaatje van Traffic uitkwam. Een bandje uit Birmingham, opgericht door Steve Winwood, die daarvoor in de Spencer Davis Group had gespeeld en hij wilde wat anders. Samen met Jim Capaldi, Chris Wood en Dave Mason richtte hij de band Traffic op. Ze hadden twee echte hits in ons land, Paper Sun en deze Hole in My Shoe. Met die prachtige stem van Steve Winwood. En dit heette in die tijd, in de 60s, psychedelische muziek.

Mike en Tina Turner. En wat een passie, zeg. River Deep Mountain High. Het haalde de top 10 in het jaar 1966. River Deep en Mountain High. Het staat voor passie. De grote klik die je met iemand kunt hebben. En als je zo'n liedje schrijft. Het kan ook wel een beetje kloppen, want het nummer werd geschreven door Ellie Greenwich en Jeff Berry. En dat was een setje. Ja, ze zijn later uit elkaar gegaan, maar het is geschreven terwijl ze die passie nog hadden. En Phil Spector deed de rest, hè. Mooi. Dit is het uurtje dat zo voorbij is. Studio 60's. Ik mag plaatjes blijven draaien. Gezellig zometeen. Blijf luisteren naar de zender met de lekkerste letter.

0: kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. Dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd in België. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen die werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en een hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van SC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond. De wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistische karikatuur. De kleding die lag bij warenhuis Target. Die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer volop zon. In Zuid-Limburg is er wel bewolking. Misschien ook wat lichte regen. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Michel. Straks hebben we ABBA en Maal Smith.
8: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
9: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
5: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

Toen ik deze voor het eerst hoorde, dacht ik, hé, dat is een oud Motown-liedje, maar dat is niet waar. Nee, Phil Collins die schreef zelf deze tekst. Zo, raampje even lekker open, jongens. Dit is het geluid waar wij wonen in Utrechtstad, Hengeveldstraat nummer 29. Zonnetje schijnt hier, er staat wel een windje, dus hou je hoed goed vast, waar je ook bent. In de hele wereld zijn we te ontvangen, hè, via de app van RTV Utrecht. En ik zat weer even te kijken wat er vandaag allemaal gebeurde. En ik zie dat vandaag, in 1973, deze plaat binnenkwam in de top 40.

0: Ja, straks ga ik hem helemaal draaien hoor, in vol ornaat. Het leek mij een mooie gelegenheid om je eens te vragen wat nou de mooiste rockplaten aller tijden zijn. Er wordt behoorlijk gereageerd via de app van RTV Utrecht. En er wordt ook gereageerd op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Wat is de mooiste rockplaat? Waar heb je lekker op gejumpt? Waar heb je op geheadbanged? Laat even weten, wat is dat bijvoorbeeld deze? Dat is van Halen, of hoor je liever de Dire Straits?
1: That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your checks for free.
0: Wat is een mooie rockplaat, jongens. Waar ging je uit je dak en misschien nog steeds? Reageer even via de app van RTV Utrecht. Dan komt het goed, jongens. Gaan we lol hebben. Let's go.
2: Goedemiddag.
0: Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. ABBA, Miles Smith en daarna The OJ's.

lekker. OJ's en Backstabbers. Philadelphia Soul. Vandaag in 1973 kwam Radar Love van de Earring binnen in de top 40. En we hadden geen idee dat we zoveel jaren later nog steeds zouden draaien. En ook nog met veel plezier. En we wisten toen volgens mij nog niet dat het een grote hit in Amerika zou worden. Mooie gelegenheid om te vragen, wat is jouw favoriete rockhit? Rebel Rebel, dat zegt Marion. Money for Nothing van de Dire Straits. Fantastisch, zegt Rivka. A Kind of Magic van Queen, zegt Jaap. Dan heb ik deze, Belinda Balk, die gaat voor Journey.

Ja, misschien vind ik dit wel de mooiste rockhit aller tijden. Ja, dan heb ik Arnold, die zegt, er is er maar één. Mevrouw en ik, die houden allebei heel erg van. Hij was made for loving you. Als er nog meer aanvragen komen, ga ik het misschien wel helemaal draaien. Jim uit Houten.

0: van de Dire Straits.
1: En het is deze.
0: Ook Dire Straits.
1: Walk of Life. Het lekkere van rockmuziek is dat je helemaal uit je dak kan gaan natuurlijk. Vandaag in 1973 kwam Radar Love de top 40 binnen. En ik heb Gerda en Wijk Beduurs aan de lijn. Gerda, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jos.
1: Ben jij een rockchick?
2: Ja, en dat is eigenlijk een beetje door mijn broers gekomen.
1: Oh.
2: Omdat hij eigenlijk altijd van die rockplaten had.
1: Mm-hmm.
2: Het is niet dat het nummer 1 staat qua muziekstijl, maar ik hou er wel van. En ik ga op de vloer op. Ik ga de vloer op, ja.
1: Heb jij een vloer in de buurt bij jou dan?
2: Nou, ik sta dus nu bij de toko, maar ik sta even buiten vanwege de echo's.
1: Oh, ja.
2: Maar wij lopen nog wel eens wat feestjes af en passa's. En daar wordt ook wel rockmuziek, hè, de Indo-rock. Hè?
1: En Masada.
2: Masada, ja.
1: Ja.
2: En dus ja, dan ga ik wel de vloer op, hoor.
1: Mm-hmm.
2: En dan kom ik er ook niet meer af. Dan zit ik echt 5 uur op de vloer, maar dan moet ik de volgende dag wel boeten. Dat neemt de leeftijd met zich mee, hè.
1: Maar Gerda, je bent in een winkelcentrum.
2: Ja, een goede kennis van ons in Houten, die is net terug uit Indonesië.
1: Oké. Okay.
2: En nou, het is nu eventjes rustig met bestellingen natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: En dus ik was even op de koffie en ik had net die gebakken bananen binnengekregen.
1: Maar ja, nu is het wel de bedoeling dat je gaat headbangen. Dat je toch echt rock, de rockchick gaat uithangen daar, waar je ook bent. Gaat dat lukken met de telefoon naar je oor?
2: Ja, dat gaat lukken.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké, are you ready?
2: Ja.
1: Vandaag in 1973 kwam die uit. Althans, hij kwam binnen in de top 40. Oké, ik weet niet hoe dat eruit ziet bij Gerda, maar in ieder geval gaat dat zeker lukken, Gerda, denk je.
2: Ik ga hier rocken, op de vloer.
1: Gaat rocken? Oké. Ja. Doe ze de groetjes.
2: Ik doe ze de groeten.
1: Ja, oké.
2: En een goede uitzending.
1: Dankjewel.
2: De groetjes.
1: Oké, keep on rocking.

0: gestopt met alles wat ze deed. Jammer hoor. 3:30 is het hier bij Radio M Utrecht. Casper Kooi, die zit al voor het regionieuws. Je gaat zometeen iemand aan het woord laten die 250 kilometer gaat lopen in Oekraïne.
1: Ja, die moet maar durven, hè?
0: Serieus?
1: Serieus.
0: Nou, ja. Zometeen dus het regionieuws. Blijf lekker luisteren.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Ja, en dan is het hoog tijd voor het regio nieuws. Casper Kooij zit hier. Casper, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Nou, iedereen kan weer opgelucht bevallen.
7: Kersverse ouders in Utrecht krijgen allemaal weer kraamzorg. De zorgminister laat dat weten aan de Tweede Kamer. Vorige maand kregen honderden gezinnen nog anders te horen. Als er nu geen plek is, dan komen die gezinnen op een wachtlijst en krijgen ze hulp van buiten de regio. Margreet Botter uit Amersfoort begint morgen aan een wandeling door Oekraïne. Ze loopt 250 kilometer voor psychische hulp aan Oekraïnse veteranen. Volgens haar is het toch niet al te gevaarlijk, hoor.
8: Ja, het is een enorm land natuurlijk. En er is niet overal vallen raketten of worden raketten afgeschoten of wat dan ook. Dus dit is een relatief rustig gebied.
7: Het geld gaat naar een organisatie in Kiev die traumabehandeling biedt.
6: Margreet, toi toi toi, daar sterkte. En we volgen je, hè?
7: Ja, ook veel sterkte voor de mensen in Maarsebroek. Nou ja, dat is alweer verholpen, hoor. Daar hadden 1600 huishoudens even geen stroom. Dat was een stroomstoring. Monteurs zagen snel wat er aan de hand was. Er was een kabelstuk. Over een uur wordt de nieuwe bondscoach gepresenteerd bij de KNVB. Dat gebeurt natuurlijk op het hoofdkantoor, hè, in Zeist. Mm-hmm. Xavi Hernandez zal dan zijn plannen met Oranje bekend gaan maken. Hij heeft een contract tot en met het WK van 2030. En over een maand, dan moeten we al, hè, tegen Duitsland.
6: Ja, nou, Xavi. Ja, iedereen noemt hem gewoon Xavi.
7: Xavi Hernandez. Ik wist zijn achternaam niet eens. Maar hij klinkt heel Spaans. Hij komt ook uit Spanje natuurlijk.
6: Ja, en nou is het maar een heel klein mannetje trouwens. Ik had gedacht dat hij vrij lang was. Een heel, heel klein ventje, volgens mij.
7: Ja. Ja.
6: Nou, Xavi, toi, toi, toi. Wat is toi, toi, toi in het Spaans?
7: Geen idee, maar ik zou zeggen bamos, bamos, bamos. Ja. Dan nog het weer. El Tiempo is dat in het Spaans. Oh. Mucha sol. Veel zon, stevige wind, 25 graden. Vanavond en vannacht is het droog en morgen is het iets calienter.
6: Calienter, ja. Ja. Oké. Okay. Hey Casper, over een uurtje spreek ik weer. Dan weer het regionieuws uit de buurt. Hai.
7: Tot zo.
6: Files, er zijn echt files. En ook een hele lange om mee te beginnen, zegt de ANWB. A27, Almere-Gorkum, een uur. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Oorzaak is een ongeluk en ze hebben 3 rijstroken dicht moeten doen. A27, Utrecht naar Breda, tussen Noordeloos en Werkendam, een paar minuten. En dan de A28, Amersfoort naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht, 3 kwartier. Sterkte in die files. Nou, zometeen na de Detroit Spin is het spelletje. Ik heb 3 platen uitgezocht en dan mag je de overeenkomst gaan zoeken.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
14: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Uit Detroit kwamen ze. Walking my way back to you, de Detroit Spinners bij Radio M Utrecht. Ik heb hier een spelletje. Doe je mee? Ik heb 3 platen uitgezocht. Dat doe ik elke dag. Elke maandag tot en met donderdag. Ik noem het de 3 voor 4. En er is een overeenkomst tussen die platen te vinden. Het kan zijn dat ze 1 onderwerp delen. Het kan zijn dat er een woordje in de titels zit. En een enkele keer is het ook de namen van artiesten. Nou, doe gezellig mee bij Radio M Utrecht. Hier is aanwijzing 1.

Manu Pilas. Ik moet hem nog steeds zien. La Casa de Papel. Ja, man, ik doe Netflix aan en dan ga ik toch weer wat anders kijken. Misschien doe ik het nog wel een keer. Nou, dit was aanwijzing 1. Er komen nog 2 platen.

Een van de meest vrolijke plaatjes vind ik dan uit de 70s, Daniel Boone. Ik weet niet of je het al weet. Je mag ook gokken, maar je mag maar één keer gokken dan. Je mag wel twee keer raden als ik je in de uitzending haal voor de 3 voor 4. Even via de app van RTV Utrecht, heel simpel. En je kunt wat winnen ook.

0: ja, leuk bandje. Is ook schitterend, heet het. Bedankt voor het meedoen. Ik ben echt bedolven onder de berichtjes via de app. U staat helemaal vol, gepropt. Bedankt. Ik kan er maar eentje bellen en ik hoop dat diegene het goed heeft. Ik bel Ronald als het goed is. In Nieuwegein. Ja?
1: Ronald, goedemiddag.
0: Ronald, ik dacht al dat je op zou nemen met Jos hier bij Radio M Utrecht.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Wat ben jij aan het doen? Ja, werken, luieren, klussen?
1: Nee, luieren. Ik ben lekker aan het puzzelen.
0: Oké.
1: Nee, werken doen we niet meer.
0: Oké. Daar ben je vanaf?
1: Daar ben ik vanaf. Ik ben 58 en ben klaar ermee.
0: Is het dan zo, Roland, dat je achter de geraniums bent gaan zitten? Of...
1: Nee, alsjeblieft.
0: Nee.
1: Nee, echt niet. Echt niet. Mijn vrouw werkt nog, dus ik heb af en toe wel eens opdrachten.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben lekker nou in de tuin bezig.
0: Ja.
1: Ik ga ook straks weer winter klaarmaken.
0: Je vrouw geeft je opdrachten, zoals?
1: Nou, stofzuigen, wat dan ook. Ja, meestal zegt ze, oké, dit even doen, nog dit even.
0: Ja.
1: Maar meestal zie ik het zelf wel wat ik moet doen.
0: Dan komt ze thuis en dan staat het eten op tafel, Ronald.
1: Nou, bijna.
0: Oké. Okay.
1: Bijna, dat doe ik ook wel lekker koken, want ik hou van koken.
0: Nou, dat is mooi.
1: Dus,
0: en dan hoef je niet meer te werken of je mag niet meer werken. Dat kan ook, hè, dat je zegt, ik moest eruit. En waar word je dan vooral blij van?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik werkte altijd ver weg in Tilburg en zo. Ik zat in de beveiliging. Mm-hmm. En ik ben blij dat ik van die snelwegen af ben.
0: Oh ja.
1: Elke keer maar in die file. Zwaar gaat er niet zoveel last van, maar s'avonds gaat ze terug, terwijl ze altijd al wat aan de hand.
0: Dus dat is heerlijk als je 's morgens om een uur of negen wakker wordt en je zegt, jongens, ik hoor de files op de radio, maar ik hoef er lekker niet in te staan, zoiets.
1: Nee, eerst, ja, heerlijk is dat. Ja, echt.
0: Hey Ronald, het spelletje, hij was heel makkelijk. Ik zou zeggen, zeg het maar, wat is de overeenkomst?
1: Weggaan. Weggaan.
0: Hmm.
1: Of zit ik dan verder buiten? Nee, toch?
0: Ja, je zit er heel ver buiten. Je mag altijd een tweede kans in dit spelletje. Net als in het leven, vind ik, moet je ook een tweede kans krijgen. Je krijgt een tweede kans. We hadden in het begin Bella Ciao van Manu Pilas. Daarna hadden we Beautiful Sunday en een mooie dag.
1: Ja.
0: Kom op, Ronald.
1: Tot ziens.
0: Nee.
1: Gaan.
0: Nee.
1: Jezus.
0: Bella Ciao, Beautiful Sunday en een mooie dag.
1: Oh, dag.
0: Nee?
1: Ook niet.
0: Nee.
1: Nou, zeg maar, Jos.
0: Mooi was het.
1: Oh, ja, tuurlijk.
0: Bella Ciao, Beautiful Sunday.
1: Ja.
0: En, ja.
1: Jee, wat dom zeg.
0: Nee,
1: ja.
0: Het is niet dom, maar het is het gewoon niet. En dat is, nee. Dat is helemaal niet dom. Dat is
1: nou,
0: gewoon
1: gaan we een andere kant.
0: Dat is, ja, ga ik zeker, zeker doen. Tot de volgende keer. En nou, ik zou zeggen, heel veel plezier met de opdrachtjes uitvoeren en het niet in de file hoeven te staan.
1: Dankjewel, Joost.

0: Arnoud.
1: Nee, ik heb de verkeerde, sorry. Ja, dat hoort te veranderen dan, maar dat is niet gelukt nu. Even kijken of het nu wel gaat lukken. Nee, ik zal proberen iemand in de uitzending te halen. Dan zie je, de wet van Murphy gaat dan ingrijpen. Die is bikkel hard. Als je het wel goed had, dan zit je natuurlijk te wachten tot ik jou ga bellen. Dat begrijp ik heel goed, hoor. Dat zou ik ook denken.

0: Hadden we nog een, zoals vroeger, een telefooncentrale. Dat je er een paar pluggen in stopt en dat je dan contact hebt.
1: Hallo, Margret.
0: Margret Jos hier bij Radio M Utrecht. Hallo.
1: Hallo.
0: Margret, waar bel je vandaan?
1: Uit de auto. We zijn boodschappen, wij doen in Duitsland.
0: Oh, meen je? Dat doe ik ook altijd.
1: Ja. Scheelt een hoop geld.
0: En wat heb je gehaald?
1: Oh.
0: Van alles. Zeg, het spelletje, de 3 voor 4. Wat is de overeenkomst? Wat heb je?
1: Mooi.
0: Ja, mooi. Ik had het al voorspeld, maar jij had het al geappt. Dus je was mooi op tijd. Wat wil je winnen? De shoppen?
1: Ja, leuk.
0: Dan kun je al die mooie boodschappen indoen. En je wint ook nog 4 kaarten voor die midgetgolfbaan in Lage Vuurse.

0: Dan Campbell heeft maar 2 hits gehad in ons land. Eigenlijk wel schandalig. Dit was zijn grootste nummer 3 ooit in de top 40. Straks Whitney Houston. Wally Tax komt ook nog van de Outsiders. Blijf lekker luisteren.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel, Michel. Van de ANWB. In de regio Utrecht op de A2 Utrecht Den Bosch. 5 minuten tussen Nieuwegein, Zuid en Everdingen. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopert Lunette. Een lange file van een uur. Oorzaak is een ongeluk. 3 rijstroken moesten dicht. Zal nog rond 4:15 vaststaan. Verwacht Rijkswaterstaat. A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Een paar minuten. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Een kwartier. En Utrecht naar Maarsen. De N230 tussen Utrecht-Overvecht, Overvecht en Maarsenbroek daar een kwartier. Nou, Whitney Houston, hij mag harder, zometeen.
9: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE brand- en inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Whitney Houston bij Radio M Utrecht. Vandaag in 1973 kwam Radar Love de top 40 binnen. Het is toch een plaat van je welste, zou je zeggen. Heeft veel invloed gehad op andere rockbands. En ik vroeg, wat is jouw favoriete rockhit? Nou, er werd goed op gereageerd. Bon Jovi wordt genoemd. Living on a Prayer, The Golden Earring nog steeds. Ja. Gerard in de Hoef, die gaat voor Slade.

suggesties binnenkomen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Johanna die gaat helemaal naar de roots terug. Waar de Stones van naar de Beatles het allemaal van hebben. En ook heel veel andere bands. Zij gaat voor toch wel de grootvader van de rock'n'roll, Mr. Chuck Berry.

er wel een fijn vooruitzicht. Lay back in the arms of someone. De radio staat op Radio M Utrecht. Dat vind ik hartstikke leuk. En in de hele wereld kun je ons ontvangen. Hè? Gewoon op vakantie ook via de app van RTV Utrecht. Dat is een uitvinding. Echt die app gratis te downloaden overal op. Ik heb het over rockhits. Wat is je favoriete rockhit? In verband met Radar Love. Vandaag in 73 kwam die nieuw binnen in de top 40. Deep Purple wordt genoemd. We zullen hier wat op gedanst hebben, zeg. Ja, Child in Time. En ook deze... Ja, op feestjes werd hij altijd gedraaid. Deep Purple, Smoke on the Water. En Lynyrd Skynyrd, ook heel

by the Waterline. Remco Solo die gaat voor Van Halen. En Koos voor Steve Miller.

een van de beste gitaristen in de rockmuziek. En ja, rock is zo lekker soms, hè, dat je hem hard zet en even gaat headbangen. Dat deden we vroeger. Ja, voor Femi in Wijk bij Duurstede. The Golden Earring, een van de grootste hits die ze hier hebben gehaald. Weekend Love, de Radio M.

0: Ed Celia Rumbly. Ik ben met Casper eventjes... vroeg ik, wat is jouw muziek? Daar zijn we nu net achtergekomen dat we allebei dol op country zijn.
1: Heerlijk. Ja, ja. Echt. Ik vind het ook, nu de blaadjes naar beneden vallen.
0: Gaan vallen.
1: En dan kom ik al een beetje in die country sfeer. En dan heb ik heel veel behoefte om dat soort muziek aan te zetten, inderdaad. Ja.
0: Dan heb ik nieuws voor je, Casper. Want ik ga weer over een aantal weken de country middag doen.
1: Oh, heerlijk.
0: Met de heerlijkste country muziek. Lekkere oude, maar ook net uitgekomen country platen uit Amerika. Ga ik er gewoon tussen stoppen. En dat is dan heerlijk. Dus een kopje koffie erbij, warme chocolade.
1: Oh, heerlijk. Nee, dan zorg ik ervoor dat ik dan dienst heb. Ja, geniet ik mee.
0: Zometeen het regionieuws.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hey Remo!
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: Vijf, tijd voor het regionieuws. Zometeen gaat het over het kinderziekenhuis in Utrecht. Daar maken ze zich zorgen over rokende kinderen. En nu Casper Kooi, gedoe op de A27.
1: Bij knooppunt Rijnsweert is een ongeluk gebeurd. Met 5 voertuigen, waaronder een vrachtwagen. Een inzittende raakte gewond. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer naar Utrecht wordt omgeleid via de A30 en de A12. Heel wat filetijd, maar dat hoor je zo meteen van Jos. In Baren voeren bewoners actie tegen hardrijders op de Amsterdamse straatweg. Komende zondagavond zetten ze containers met 50 kilometer stickers langs de weg en hangen ze ook banners op. Je mag er maar 50, maar er wordt vaak harder gereden, zeggen de bewoners. Die helpen komende week ook schoolkinderen met oversteken. Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog lang niet voorbij met de droogte. Er zijn nog altijd zorgen, bijvoorbeeld om de beuk. Je hoort deze boswachter.
10: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staat gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
1: 3/4 van de Utrechters maakt zich zorgen om het klimaat, blijkt uit een enquête. En dan nog sportnieuws. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finale van het WK. Dat na 2-2 gelijkspel tegen Engeland. Onder andere Thierry Brinkman uit Bilthoven die scoorde voor Oranje. En vrijdag dan is de finale. We moeten tegen Spanje.
0: Ja, tegen Spanje. Ik volg de hockeyers. En gisteren was het ook weer rete spannend, hoor. Ja.
1: Jij gaat weer kijken?
0: Ik ga weer kijken.
1: Kijk dan. Veel zon, ook stevig wat wind. Het is zo'n graad of 25. Vanavond en vannacht is het droog. En morgen dan wordt het iets warmer dan vandaag.
0: Casper, dankjewel. Ik geloof dat het donderdag de warmste dag wordt van deze week. En daarna komt er heel wat regen, geloof ik. Maar om 5:50 hebben wij degene die dat heel goed en heel zeker weet, onze weervrouw. Hey, over een half uurtje bij Aard, de update. Tot zo.
1: Tot zo.
0: druk op de weg in regio Utrecht. Dit zijn de files van een kwartier of langer. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blaricum 18 minuten. Kapotte auto. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Daar is die lange file een uur op het ogenblik door dat ongeluk. Goede nieuws is dat de weg daar wel weer vrij is. Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam nog eens 9 minuten. Dan de A28 Amersfoort naar Utrecht tussen De Bilt en Utrecht 5 minuten. Door dat ongeluk op de A27. Op de N227 Amersfoort en Wijk Beduurstede tussen de aansluiting met de A28 en die van de A12 een kwartier. En de N230 Utrecht-Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek naar de file van 21 minuten. Waar je ook bent in de file, de Bee Gees gaan voor jou zingen.
7: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Goedemiddag. Met Jos van Heerden.

0: start. Ik dacht, ik ga Seeing You Live rijden. Dan kunnen we samen nog even dansen. Maar het zit er weer niet in, hè? Nee, het zit er weer niet in, dat dansen. Zo.
1: Hij blijft altijd een beetje achter de draaitafel staan, toch? Bij dansen.
0: Ja, ik kan nog gewoon nog een keer draaien.
1: Ja.
0: Nee, dat doen we niet. Dat doen we een andere keer weer.
1: Ik doe wel eens over een hartmassage bij jou.
0: Nou, dat is toch niet te hopen? Want dit was wel de plaat waarbij wordt gezegd dat je deze bij reanimeren kunt doen. Maar nu schijnt dat niet zo te zijn.
1: Ja,
0: want hij is te langzaam naar de nieuwste maatstaven. Heb ik dan ook weer gehoord.
1: Het is wel zo bij reanimeren. Doe altijd iets. Iets is beter dan niets.
0: Heb ik ook gehoord.
1: Dus ja.
0: Toch weer een goede tip, hè? Zo even
1: tussen. Schud ik gratis uit mijn mouw voor jou.
0: Gewoon weer een goede tip. Aart, jij gaat het hebben over weggelopen huisdieren.
1: Nou ja, we hebben een mooi artikel op onze site staan. Van onze collega Sammy.
0: Mm-hmm.
1: En dit gaat over haar eigen kat.
0: Ja.
1: Pierre. 2 jaar zoek geweest.
0: Wow.
1: En toen dook hij opeens weer op. Dat is toch bijzonder, hè?
0: Dat is wel gek.
1: Dat is een geschenk uit, bijna letterlijk uit de hemel, zou je denken.
0: Het is namelijk ook zo. Zo af en toe komt dat in het nieuws, dat een hond of een kat honderden kilometers weet af te leggen.
1: Ja.
0: En de baasjes weet te vinden die verhuisd zijn.
1: Ja.
0: Het is nog niet te geloven hoe dat kan.
1: Het is onlangs mijn dochter nog gebeurd. Die woont in Groningen. En daar hebben ze in haar huis een kat, Appie.
0: Mm-hmm.
1: En die loopt heel vaak weg. En dan komt hij altijd wel weer terug. Maar die heeft zo'n AirTag om. Dus je kan die kat volgen.
0: Hm.
1: En op een gegeven moment zagen ze dat die kat zich met behoorlijke snelheid bewoog op de A7. Richting het zuiden.
0: Ja, serieus.
1: Serieus.
0: Hm.
1: En dat signaal stopte pas toen die in Bussum Zuid was.
0: Oké. Okay.
1: En toen bleek Appie meegegaan te zijn met een auto. Zat ergens in een wijk in Bussum Zuid.
0: Nee!
1: En daar heeft de moeder van een huisgenoot uiteindelijk die Appie gevonden.
0: Wauw.
1: En toen hebben ze hem weer op kunnen halen. Maar hoe die in die auto is beland, nobody knows.
0: Zeven levens, hè?
1: Zo is dat. Dus mijn vraag aan onze lieve luisteraars is... is jouw hond of kat, of misschien je konijn, hem ook wel eens gesmeerd?
0: Mm.
1: Lang weg geweest? Hoe lang dan? En hoe groot waren de zorgen? Want mijn hond is wel eens 5 uur weg geweest, bij -7 buiten.
0: Wow.
1: Ja, toen had ik ook al zo'n enorme stress.
0: Mm.
1: Terwijl ik wilde die hond eigenlijk helemaal niet. Toen merkte ik toch dat ik van hem hield.
0: Ja, inderdaad, als hij er niet meer is, dan... Dat is toch dat
1: ene liedje? Ja, een man weet pas wat hij mist.
0: Als hij er niet meer is,
1: als de hond er niet meer is.
0: Nou, daar gaat het over. Dus is je hond, je kat of je konijn, je papegaai wel eens weggevlogen? Reageer even via de app van RTV Utrecht. Dat is de boodschap, hè?
1: Ik ben heel benieuwd. Dan gaan we daar over praten. En we praten ook over de vakantieweek in IJsselstein. Een begrip.
0: Hmm.
1: Wie heeft het niet meegemaakt? Zometeen onze verslaggever Luc van Burg, die daar vandaag als verslaggever was, maar ook als kleine Luc al hutten aan het bouwen was.
0: Nou, IJsselstein, gewoon lekker luisteren, zou ik zeggen. Nou, dat allemaal straks uit. Dit is Steady Swims. Is dit Yacht Rock, jongens? Dat zou...
1: Wah, wah.
0: Radio M Utrecht, hartstikke leuk. Break up in reverse.

0: de wind is hier net gaan liggen in Utrecht stad. De Cats, Radio M Utrecht. Vandaag in 1973 kwam Radar Love nieuw binnen in de top 40. Een mooie gelegenheid om te vragen, wat zijn jouw favoriete rockhits? Ik heb Marcel aan de lijn. Hallo Marcel.
1: Hey jongens.
0: Ben jij een rocker?
1: Ja, nou, toch wel een beetje, ja.
0: Het is, we gingen vroeger uit naar een café of jongerencentrum. En daar werd die rock gedraaid natuurlijk, hè?
1: Nou ja, ook al dat ik nog in de laatste klasse van de MAVO zat. Er werd ook nog tijdens de pauzes altijd die Purple gedraaid.
0: Ja. Down, down, down.
1: Precies.
0: Hoe werd daarop gedanst? Want als je dat nog nooit hebt gezien, hoe iemand rockt, dan is dat een heel raar gezicht. Hoe rock jij?
1: Nou, door goed te bewegen. met de armen en de benen.
0: En je hoofd gaat op en neer, hè? Heen en weer, hè?
1: Ja.
0: Nou, we hadden Radar Love van de Earring. Ik had natuurlijk alle hits van de Earring kunnen draaien. Hier werd ook om gevraagd. Ik bedoel, nou, komt u. Het ging even mis, dus ja, deze.

0: Marcel, ouwe rocker, deze is voor jou. Deze heb jij aangevraagd. Lang geleden alweer. More Than a Feeling van Boston is een lekkere rocker.
1: Fijn.
0: Hey, Marcel, zet hem lekker hard, hè, bij jou.
1: Uiteraard, dankjewel.
0: Boston bij Radio M Utrecht.

0: More Than a Feeling. Blijf lekker luisteren, want Aart die komt binnen. Heeft hij koffie mee?
1: Ik denk dat ze komt zo binnen zetten.
0: Je hebt weer lekker meegedaan. Kijk nog even op de Facebookpagina voor al die lekkere rockhits. Hartstikke leuk. Radio M Utrecht, zender met de lekkerste letter. Blijf lekker luisteren. Keep on rocking. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door jou en door u.
2: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Vijf uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De grote brand in het Belgisch natuurgebied Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij de brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren. Het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen door een aanrijding om het leven kwamen. 3 leerlingen van een basisschool en de directeur van die school. De scholieren uit Aksel waren op de fiets op weg naar een schoolkamp en werden geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij precies reed ten tijde van het ongeluk. De bestuurder werd op de dag van het ongeluk ook al meerdere keren geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandig gebied terecht is gekomen. Nu al worden er in onder meer Oekraïne, Gaza en Iran wapens ingezet die zelf hun doelwit bepalen, maar waarbij de mens nog wel het finale bevel moet geven. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Een man van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een aantal jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis, tot 7 uur ben ik bij je en Casper is er ook. Hallo.
11: Hallo.
10: En je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
11: Kevin Paredes kan komende maanden niet meer voetballen bij FC Utrecht. Hij raakte afgelopen zaterdag tegen Sparta zo geblesseerd aan zijn enkel dat hij eruit ligt. Amerikaan kwam deze zomer transfervrij over van een Duitse club. Over voetbal gesproken, momenteel wordt in Zeist de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal gepresenteerd. Xavi Hernandez uit Spanje, over een klein half uur daar meer over. En op de A27 bij knooppunt Rensweert is een ongeluk gebeurd met 5 voertuigen, waaronder een vrachtwagen. 1 inzittende is gewond.
10: Ik hoorde Xavi Hernandez net zeggen dat Nederland, dat dit de University of Football is.
11: Ja. Prachtig, hè? Ja,
10: mooi.
11: Ja.
10: Oké, zometeen meer daarover. Nu de files. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 minuten op onthoud. Kapotte vrachtauto zorgt ervoor dat de rechte rijstrook daar dicht is. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten vertraging. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein. 25 minuten. En op diezelfde A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 10 minuten op onthoud. Rick Astley hoor je zometeen, net als Dave Edmonds.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
14: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
17: In summertime, summertime, summertime, summertime. It's summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Alles wat Stock, Aitken en Waterman in de jaren 80 aanraakte, veranderde in goud. En Rick Astley was goud. Never gonna give you up.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, een hele goede middag en gezellig dat je erbij bent op deze dinsdag 25 augustus 2026. De dag dat blijkt dat er weer kraamzorg is voor alle vrouwen in Utrecht stad. De dag dat kater Pierre na 2 jaar vermissing weer terug is bij zijn baasje. En de dag dat er volop getimmerd en gespeeld wordt tijdens de kindervakantieweek in IJsselstein. En het is een historische dag. Want op deze dag in 2012 overlijdt Neil Armstrong. Inderdaad, de eerste man op de maan.
2: The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, dat was 1969. Terug naar vandaag. Ja, ik zei het net al, kater Pierre van onze collega Sammy was 2 jaar spoorloos tot hij opeens weer opdook. Ja, nu is mijn vraag, ben jij je huisdier wel eens kwijt geweest? De hond of kat die aan de wandel ging en pas uren, dagen of weken later weer opdook? Nou, ik herinner me nog de zorgen toen mijn hond eens 5 uur weg was. Laat staan als het langer is. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Dus stuur me even een berichtje. En je weet het, dat kan via de RTV Utrecht app. Dan kletsen we straks even.

0: Stella Lefty op Radio M Utrecht en Boston. Het is 16:15. Ja, wie is er niet mee opgegroeid in IJsselstein? De kindervakantieweek, hutten bouwen, sport en spel, schilderen en ga zo maar door. Een week lang, al 60 jaar lang. En deze week is het weer zover. En onze verslaggever Luc van Burg was vandaag in IJsselstein. Is nu hier. Dag Luc.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat was voor jou ook wel een stapje terug in de tijd. Want ook de kleine Luc heeft daar jaren rondgelopen.
1: Ja, het is inmiddels al bijna 20 jaar geleden. Nee, het is 20 jaar geleden dat ik voor het eerst zelf naar de Eifel ging als kind. Ik was al wat eerder ook op de Eifel, omdat mijn ouders ook betrokken waren als vrijwilliger. Maar het was ja voor mij echt nostalgie vanmiddag om weer op het veld daar te lopen.
0: Ja, het is echt een begrip, hè? Want jij zegt Eifel alsof iedereen dat weet. Maar dat is de IJsselsteinse
1: vakantieontspanning.
0: Ja, zo dat is dat. Ja, en is dat nog steeds op dezelfde plek? Is dat al jaren...
1: Ja, het is nu al 30 jaar op dezelfde plek. Het heeft daarvoor nog wel op andere plekken in IJsselstein gezeten. Maar het is door de jaren heen zo groot geworden. En zeker in mijn tijd, toen was het nog ietsjes groter. Want IJsselstein vergrijst een beetje de laatste decennia. Maar in mijn tijd melden zo'n 2300 kinderen zich aan. Zoveel plek was er niet. Dus werden er kinderen uitgeloot. En dat was een hele bittere pil als je was uitgeloot in mijn tijd. Want dan was je eigenlijk de enige van je vriendengroep vaak die niet die week op het Eifelterrein was. Nou ja, gelukkig is er nu weer plek voor iedereen. Maar nog steeds is het zo dat op dit moment, deze week, zal je geen kind vinden in IJsselstein op straat.
0: We gaan even naar ze luisteren.
2: Dit is maar een geheime plaats waar we zitten als het gaat regenen en als we gewoon willen chillen.
3: Al sinds de jaren 60 bestaan deze zogenaamde huttendorpen. Ooit bedacht voor kinderen die het wat minder breed hebben en toch een weekje vakantie willen.
4: En voor een kwartje per dag kan ieder kind hier naar hartelust aan een hut komen timmeren.
5: Wij hebben nog steeds dat kinderen met bijvoorbeeld een U-pas mogen van ons gratis hier naartoe komen. Alles wat ze hier kunnen doen is of gratis of voor een heel klein bedrag. Dus ja, dat maakt het echt wel toegankelijk voor iedereen. We hebben het geluk met heel veel gedreven vrijwilligers, heel veel sponsoren. En dat maakt het hier eigenlijk altijd heel erg leuk.
3: Waarom het al 60 jaar zo leuk is, weet vrijwilliger André. Hij loopt hier al meer dan 40 jaar rond.
6: Maar ik ben sinds 1983 vrijwilliger. En ik ben begonnen in het spookhuis. Ik heb mijn vrouw te huwelijk gevraagd hier. Er zijn allerlei die mijn kinderen zijn geweest. Ik ben zelf als klein jochie nog geweest. Dus ja. Het leukste van de Eifel vind ik zelf dat je met een heleboel leuke, gezellige mensen iets opbouwt. Dus je begint eigenlijk bij nul en drie dagen lang.

0: Het staat de hele Ivo-trein klaar om kinderen, 1500 kinderen te ontvangen.
1: Hier zo? Ja, wacht. Of misschien ja, zo.
0: Het is heel IJzerstein neemt ervoor vrij. De vakanties worden gepland rond de Ivo, zodat de kinderen allemaal naar de Ivo kunnen.
2: En wat vinden jullie het leukst van de Ivo?
3: Het snoep kopen.
4: Ja. Bouwen.
5: Het bouwen.
6: Ook een snoep kopen.
7: En hoewel André er na dit jaar mee stopt, denkt hij dat de kindervakantieweek nog lang niet achterhaald is.
0: Ik zie de Ivo zeker nog wel minstens 60 jaar bestaan. Ja. Ik denk dat er nog steeds plek is voor kinderen die het hele jaar digitaal of met allerlei dingen bezig zijn. Ja, hier kunnen ze, worden ze een week losgelaten.
8: Vrijwilliger André. Geen onbekende voor jou volgens mij, Luc?
9: Nee, helemaal geen onbekende voor mij, André. Nee, die ken ik al, of tenminste, die kent mij al sinds ik een baby ben. Baby was, ja.
8: En ook toen jij daar al was, als jochie, was hij ook al vrijwilliger?
9: Was hij ook al vrijwilliger, ja.
8: Ja. Goed, een week lang nog. Wat vond jij eigenlijk het leukst altijd? Toch huttenbouw?
9: Ja, huttenbouw. Ja. Ja, de belevingswereld die je dan hebt als kind. Ja, door die wijk lopen, je krijgt een heel gevoel van een stad wat verrijst voor een week tijd. Ja, dat is echt fantastisch.
8: Geweldig. Dankjewel, Luc.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of

0: Ja, geweldige combinatie. George Michael samen met Mary J. Blige en Ez. Ja, onze collega Sammy Shawkey, die had een kat, Pierre. En op een dag was Pierre spoorloos. Zoekactie geweest, posters verspreid in de buurt. Je kent het wel. Maar Pierre bleef zoek. Tot twee jaar later de dierenarts belde. Zeg, ik heb hier een kat en die is volgens mij van jullie. Was hij gewoon aankomen lopen? 2 jaar zoek geweest. Dat is al erg lang. Mijn hond is ooit eens 6 uur zoek geweest. Daar raakte ik al een beetje van in paniek. Zeker omdat het vroor buiten en ik dacht, hij gaat de nacht niet overleven. Maar goed, uiteindelijk toch gevonden diep in een weiland. Mijn vraag aan jou, is bij jou je huisdier wel eens zoek geweest? En hoe was dat? Wil die stuurde een berichtje. Onze buddy uit het asiel die smeerde hem via de achtertuin al na 2 dagen. Duurde 6 dagen en toen zat hij rustig te wachten in de voortuin. Nou, nu gaat hij weg door het luikje en heeft hij geen wegloopneigingen meer. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Stuur me even een berichtje en dat kan via de RTV Utrecht app. Dan praten we straks. Zometeen eerst het nieuws met Casper. Gaat onder meer over een wandeling van 250 kilometer. Dat is sowieso niet niks. Maar helemaal niet niks als je dat in Oekraïne doet. En zometeen iemand uit Amersfoort die dat gaat doen.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: 5:30, het regionieuws met Casper. En jij begint met veel voetbal.
10: Zeker, want er is een flinke tegenvaller. Bijvoorbeeld voor FC Utrecht. Kevin Paredes kan de komende maanden niet voetballen. Hij raakte zaterdag tegen Sparta geblesseerd aan zijn enkel. De Amerikaan kwam deze zomer transfervrij nog over van een Duitse club. Daar mist hij overigens ook al veel wedstrijden. Toen had hij een voetblessure. Volgens de KNVB zegt het helemaal niets over de trainersopleiding dat de nieuwe bondscoach niet uit Nederland komt. Dat zei de directeur voetbal zojuist in Zeist bij de presentatie van bondscoach Xavi. Die komt uit Spanje.
11: Ik denk dat we altijd kijken naar de kwaliteit en ook van wat is op het moment nodig voor dit Nederlands elftal. Dat doet niks af aan de kwaliteiten van onze trainersopleiding. Voor ons maakt het niet uit of het een buitenlander is of een Nederlander.
10: Xavi Hernandez heeft een contract tot en met het WK van 2030 en hij heeft er zin in.
12: We are here to enjoy and we are here to win, okay? I believe a lot in the players. I'm really excited to start, so thank you so much for trusting me and dank je wel.
0: Goed.
10: Mooi, hè? Ja. Kan wel een woordje Nederlands.
0: Enthousiast.
10: Ja, enthousiast. Over een maand moet hij echt aan de bak, want dan speelt Nederland tegen Duitsland. Er is 3 jaar cel geëist tegen een man die in de Meern een vermeende stalker 3 keer aanreed. Het slachtoffer verloor toen zijn been. Het gebeurde 3 jaar geleden. Tegen dat slachtoffer is vandaag nog een jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. De rechtbank doet volgende maand uitspraak in beide zaken. En Margreet Botter uit Amersfoort begint morgen aan een bijzondere wandeltocht, namelijk door Oekraïne. Ze loopt 250 kilometer voor psychische hulp aan Oekraïnse veteranen. Het is volgens haar niet al te gevaarlijk, hoor.
13: Ja, het is een enorm land natuurlijk. En er is niet overal vallen raketten of worden raketten afgeschoten of wat dan ook. Dus dit is een relatief rustig gebied.
10: Het geld gaat naar een organisatie in Kiev die traumabehandeling biedt. Dan nog het weer. Veel wolk, veel zon, stevige wind. Ik zit te kijken, zijn er wolken? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen is het iets warmer dan vandaag. Kom ik er bij die wolken?
0: Ja, de zon schijnt niet uitbundig.
10: Nee, hè?
0: Nee.
10: Er zullen vast wel wat wolken zijn. We kunnen het hier niet zien. Dankjewel. Verkeersinformatie.
0: Als u wolken ziet, stuur gewoon even een appje naar de studio.
10: Is een foto.
0: En ik ga het zo ook aan Margot vragen. Onze weervrouw. Nu de files. A12, Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Drieberg en de Meren. Ook een kwartier. Dan de A27, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en Hagestein, een kwartier. En tussen Lexmond en Werkendam nog eens 20 minuten oponthoud op die A27. En dat waren ze. Zometeen muziek van Frans Gall en Django Wagner.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: cascade.
1: Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
0: Radio M Utrecht. Ja, een hond of een kat, het is leuk. Maar als ze weglopen, dan kan je je ontzettend zorgen maken. Zo is het toch, Sera? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Aart. Nou ja, zorgen maken. Je weet niet waar je zoeken moet. Want wij hadden Gompie. Wij wilden een jachthond. En ja, dat is een beagle. Zijn ze ontzettend leuke honden, vonden wij.
0: Ja.
2: Nou ja, dus wij hadden die beagle en die liep steeds weg. En dat is gewoon heel vervelend. En toen dachten wij, weet je wat nou heel slim is? Dan nemen wij een hofhond erbij. Dus een hond die zeg maar gewend is om op het terrein te blijven.
0: Ah, ja, en om die beagle een beetje in toom te houden zo.
2: Juist, ja. En een grote, hè, want die beagle is wat kleiner. Mm-hmm. Dus een beetje overwicht.
0: Ja, dat was de strategie.
2: Juist, daar is over nagedacht.
0: Ja.
2: Maar ik zou je vertellen, die hofhond werd ook een jachthond.
0: Ah.
2: Want die ging ook weg met z'n tweeën. Nou, en op een gegeven ogenblik, ik liep hier, heb je Heidepark. Dat is een bos en dat noemen ze dan Heidepark. Met een watertje erbij. En dan liep ik met een vriendin en zij, ik met die twee honden dus. En zij met haar bokser. En mijn gompie, die kijkt even naar die bokser. En met z'n tweeën nemen ze een spurt. En weg zijn ze. En ik kon fluiten wat ik wil. Want ik had dus een speciaal fluitje van...
0: Kijk eens, je kent hem nog.
2: Ja, joh, dat is niet uit mijn hoofd te branden. En nou ja, maar die twee die gingen er vandoor. Dus ja, je loopt dat hele bos rond en je fluit en je wacht en je zoekt. Nou, en op een gegeven moment, na een paar uur, zijn wij naar huis gegaan. En zij is naar haar eigen huis gegaan. En s'avonds heel laat hoorden wij een gejank. En er stonden dus die twee honden met z'n tweeën bij de voordeur.
0: En hoe ver is dat van de plek waar ze hem smeerden tot jouw huis?
2: Nou, niet zo heel ver.
0: Want, okay.
2: Nou, wat zou ik zeggen? Voor die honden die rennen, zou het 5 minuten, 10 minuten zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, je zit natuurlijk in doodsangst en je weet niet wat je moet doen.
0: Nee.
2: En, maar goed, ja, die honden die kwamen weer terug. En die met de tong uit de bek.
0: Ja, ja.
2: En, maar ja, weet je, en dan krijg je van dit wil je niet nog een keer.
0: Nee.
2: Dus wat toen las ik op een gegeven moment in een blad dat Martin Gauss was begonnen met die hondenschool. Dus wij met die honden er naartoe. Van ik wil gewoon nou ook eens die beagle, wil ik. Ja, die moet eens wat leren.
0: En heeft dat uiteindelijk effect gehad?
2: Eindelijk heeft dat effect gehad. Ja, niet dat je als je even zo met je vinger knipt,
0: nee,
2: dat hij naast je gaat zitten. Nee, maar het heeft wel effect gehad.
0: Oké, okay. Nou, dat is een goede les geweest.
2: Ja,
0: mooi verhaal.
2: Dat is een hele goede les geweest. Maar goed, ja, ik mis ze nog altijd. Ze zijn er al lang niet meer.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk zo ontzettend gezellig om honden te hebben.
0: Zo is dat.
2: Toch.
0: Sera, dankjewel voor je verhaal, hè.
2: Jij een hele fijne avond, Aart.
0: Fijne avond.
2: En succes verder.
0: Yo. Hallo, Rudolf.
3: Hallo.
0: Jij zit in Spanje, hè?
3: Dat klopt, ja.
0: Met die katten?
3: Nou, we hebben ze nu niet meer.
0: Vertel eens.
3: Jaren terug kwam... het gaat voornamelijk om Kareltje. Een zwarte kater.
0: Ja.
3: Die was iemand bij ons een paar huizen verderop bij de buren. Maar daar voelde hij zich niet echt helemaal optimaal. Die vrouw had 5 katten en een hondje. En hij voelde zich wat... Dus hij lag meestal bij ons. Of voor in de tuin of op de straat of wat dan ook. Even een ogenblik kwam hij binnen. Kwam hij bij ons. En hij is sindsdien niet meer weggegaan. Nou, toen wij in 19 naar Spanje emigreerde, daar hadden we nog een andere kat erbij. En we hebben ze meegenomen. En we hebben ze natuurlijk gewoon eerst hier in het huis laten wennen een aantal dagen, dat ze goed wisten waar ze thuis waren.
0: Mm-hmm.
3: En na een paar maanden was een Kareltje, die was in één keer verdwenen.
0: Oh, die was aan de wandel gegaan.
3: Ja, en we konden hem nergens meer vinden. Nou, hij was inmiddels 1 jaar of 20 oud. Dus ja, we dachten ook van, mijn god, hij zal toch niet een plekje hebben gevonden om dood te gaan.
0: Oh ja.
3: Want het was een schat van een beest. En nou ja, wij overal in de omgeving gezocht. We wonen hier op het platteland. Nou ja, je kan je voorstellen wat je daar loopt te zoeken in die landerijen.
0: Ja, dan kan je zoeken tot je aan ons weegt.
3: Ja, we hebben echt overal gekeken. En nergens te vinden, maar het was zomer en bloedheet. Het was tegen de 40 graden en natuurlijk nergens water te vinden. Dus wij dachten na 3 dagen, ja, dat houdt het beestje niet vol. Die moet verdroogd zijn. Die moet helemaal uitgedroogd zijn. Die moet dood zijn. Dat kan niet anders.
0: Maar?
3: Nou, ja, toen lagen wij, na 3 dagen lagen we 's nachts in bed. En de andere kat, die wordt onrustig. Begint te miauwen. En we kijken wat er is. En we zien niet zo gauw wat. We doen de deur open. En daar zat Kareltje. Alsof hij niet weg geweest was. Blakende gezondheid. Geen honger, geen dorst. Helemaal niks.
0: Ja, en waarschijnlijk binnenkomen lopen alsof er niks aan de hand is. En waarom kijken jullie zo raar naar me?
3: Ja, zoiets. Ja.
0: Hij was
3: toen al oud. Dus we hebben hem, helaas hebben we hem 3 jaar geleden moeten laten inslapen.
0: Ja.
3: Hij was toen 22. En zijn buik die begon op te zwellen en dat soort dingen.
0: Ja,
3: dan kun je wel naar een dierenarts gaan en dan kun je wel zeggen van doe er wat aan.
0: Ja, op een gegeven moment is het klaar.
3: Dan doe je er meer een plezier door hem in te laten slapen, dan dat je nog met hem aan gaat vogelen.
0: Dat denk ik ook. Nou, maar dit was een mooi avontuur. Dankjewel, Rudolf.
3: Ja, graag gedaan.
0: Fijne avond.
3: Ja.
0: Heb je ook zo'n verhaal over je hond, je kat, je konijn? Het maakt mij niet uit. Misschien is er wel eens een vogel weggevlogen en ooit weer teruggekomen. Stuur me even een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app.

0: excuus. Elvis Presley op je radio. Ik kan het zingen toch beter aan Elvis overlaten. Hallo Margot.
1: Nou, ik vind dat je best bij stem bent, Aard.
0: Nou ja, ieder zijn vak. Kan jij een beetje zingen?
1: Nee, nee, dus ik ga het ook niet doen. Nee. Als de microfoon uit is, ik zit altijd mee te zingen, ja, inderdaad. Maar zodra het knopje open gaat, hou ik mijn mond.
0: Ja. Nou, dan gaan we praten over het weer. Ja. Wat voor dag hadden we?
1: Ach, wat een heerlijke dag was het vandaag, toch? Ja, we hebben natuurlijk bijna 25 graden gehaald. In De Bilt 24,7, 24,4 in Cabauw. En wel een stevig oostelijk windje, ook op dit moment hoor. Windkracht 3 tot 4 met flink wat zon. Maar in de loop van de middag begon vanuit het zuiden de sluierbewolking toe te nemen. En die hield toch ook af en toe de zon een beetje tegen. En dat zag je ook in de temperaturen terug. Op een gegeven moment met wat dikkere sluierbewolking zakte die temperatuur ook een beetje in. Maar ook op dit moment is het buiten nog heel aangenaam. Het is 23 graden. Dus wat dat betreft, lekker dagje.
0: Ja, lekker hoor. Hoe gaat dat verder? Zo de nacht in en morgen?
1: Nou, het is zo dat we nog twee behoorlijk warme dagen tegemoet gaan. En dat begint eigenlijk komende nacht al, moet ik zeggen. Want ja, in die warme lucht wordt het natuurlijk niet koud. Ik denk dat we 14 graden als minimumtemperatuur morgenochtend kunnen zien op de thermometer. En met die starttemperatuur en met een zwak zuidoostelijk briesje, dus de wind is minder, maar komt ook een meer uit een zuidelijke richting, wordt het morgen misschien wel 26 graden. Het is wel zo dat in de loop van de dag de luchtvochtigheid gaat toenemen. Dus dan wordt het tegen het einde van de dag een beetje broeierig. Maar het blijft gewoon droog met iets meer wolken dan vandaag. Maar zeker is de zon er ook nog bij.
0: Oké. Nou, dan praten we over een uur eventjes even verder over hoe het er wat dieper in de week uitziet.
1: Gaan we doen.
0: Margot, tot zometeen.

0: Pet Shop Boys en Dusty Springfield, What Have I Done To Deserve This. Boudewijn de Groot staat voor je klaar, Ed Sheeran. En ik praat met onze vaste tuinman Jurgen Smit. Dan gaan we eens eventjes de haag onder de handen nemen. Zullen we het doen?
1: It's automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: minder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Zes uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van zo'n ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden daarom teruggeroepen. Daarom startte de NVWA ook een onderzoek. Vorige week werd bekend dat in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. Politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met een grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur oversloeg, moesten toen tientallen huizen worden ontruimd. Na de brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor die brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen op de weg waar 2 maanden geleden 3 kinderen en de directeur van hun basisschool om het leven kwamen. Ze werden op de fiets geschept door een auto toen ze op weg waren naar een schoolkamp. De politie wil nu testen hoe hard die bestuurder van 19 heeft gereden. De Verenigde Naties en het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetgeving rond het gebruik van autonome wapens. Bij de beslissing om te vuren is dan geen mens meer betrokken. En nu al zijn er zorgen over wapens waarbij AI het doelwit bepaalt, maar de mens nog wel het bevel moet geven om te schieten. Dit najaar is er een wapentop in Genève. Daar worden mogelijke nieuwe regels dan besproken. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een aantal jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. En de vierde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode leiderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wiedar werd tweede op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond, Radio M Utrecht. En tot 7 uur ben ik bij je met Utrecht Komt Thuis. En Casper is er ook met de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
10: Goedenavond. Er is vanochtend 3 jaar cel geëist tegen een man die in de Meern een vermeende stalker 3 keer aanreed. Dat deed hij 3 jaar geleden. Het slachtoffer verloor toen een been. Maar tegen dat slachtoffer is vanmiddag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. Kevin Paredes kan de komende maanden niet voetballen bij FC Utrecht. Hij raakte zaterdag zo geblesseerd tegen Sparta aan zijn enkel dat hij eruit ligt. De Amerikaan kwam deze zomer transfervrij over van een Duitse club. En de nieuwe bondscoach van Oranje is gepresenteerd in Zeist op het hoofdkantoor van de KNVB. Spanjaard Xavi is er klaar voor.
11: I'm really excited to start, so dank je wel.
9: Si, claro. Straks meer daarover, dankjewel. Nu de files. Ik heb er nog 3 met een vertraging van 10 minuten of meer. Dat begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Knopendijl 10 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Knopend Oude Rijn 25. En de A27 tot slot Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Zometeen Boudewijn de Groot.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. It's summertime.
7: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht Komt Thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, over Jimmy. Boudewijn de Groot. Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, er komt toch veel meer fijne muziek voor je aan. De Robert Cray Band zie ik staan. Anita Meijer, Ed Sheeran, je gaat het allemaal horen. En zometeen ga ik eerst praten met Jurgen Smit. Het is eind augustus. Ja, we kunnen de hagen gaan snoeien hoor. De bladverliezende en de bladhoudende. Het is er het moment voor waar je op moet letten. We gaan het zometeen horen. En verder praten we over huisdieren die wel eens weglopen. Is het je wel eens overkomen? Hoe groot was de paniek? En kwam je uiteindelijk terug? Klazina stuurt een bericht. Ja, ze zei, ons eerste hondje is een keer weggelopen toen mijn dochter haar uitliet. Nou, wij overstuur natuurlijk. We woonden dichtbij het Gooilaan. Dat is een drukke weg. Mijn man zat de kaarten in het café, dus ik denk ik ga er naartoe om een man te halen. Kan hij mij helpen zoeken? Ik kwam daar binnen. Zei hij, ben je de hond kwijt? Lag het hondje heerlijk bij het baasje aan zijn voeten. Het hondje wilde ook gewoon naar het café. Het zijn net mensen soms. Heb je ook zo'n verhaal? Stuur me maar een berichtje via de app

0: Azizam, Ed Sheeran, Radio M Utrecht. En je weet het, dinsdag praat ik altijd met onze hovenier, Jurgen Smit. Dag Jurgen, goedenavond.
1: Ja, Aard, goedenavond.
0: Ja, en dan praten wij over alles dat groeit en bloeit in de tuin en wat ja, daarmee te doen. We zitten eind augustus, gaan naar september toe. Wat zullen we eens aanpakken?
1: Nou ja, kijk, we willen het natuurlijk het liefst niet inzien. Hè?
0: Dat de herfst eraan komt.
1: Ja, ja, ja.

De Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark, hier op Radio M Utrecht. Straks Gerry over het weggelopen huisdier Sam. En Astrid over de weggelopen Gerda. Dat allemaal zometeen. En dit is Tina Charles op je radio.

0: gek op de liefde. En zo is dat. Zometeen hoor je Racy en Ilse de Lange en Casper Kooi. Het kan allemaal niet op. Met het regionieuws onder andere over een flinke tegenvaller voor FC Utrecht.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
11: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
0: Half zeven, het regionieuws met Casper. Brand
12: op Utrecht Centraal in een trein op spoor 19. Het gebeurde op een wc, een accu is daar in brand gevlogen. Iedereen moest de trein uit. Tussen Utrecht Centraal, Driebergen-Zeist en Woerden rijden er daarom nu geen sprinters. En dat duurt nog ongeveer een uur. Een bijzondere combinatie van rechtszaken in Utrecht vandaag. Er was vanochtend 3 jaar cel geëist tegen de man die in de Meern een vermeende stalker 3 keer aanreed. Dat gebeurde 3 jaar geleden. Het slachtoffer verloor toen een been. En tegen dat slachtoffer is vanmiddag nog 1 jaar cel geëist voor het stalken van zijn ex. De rechtbank doet eind volgende maand uitspraak in beide zaken. Dan een flinke tegenvaller voor FC Utrecht. Kevin Paredes kan de komende maanden niet voetballen daar. Hij raakte zaterdag tegen Sparta geblesseerd aan zijn enkel. De Amerikaan kwam deze zomer transfervrij over van een Duitse club. En daarom had hij ook al veel wedstrijden gemist, want toen had hij last van een voetblessure. Nog meer sportnieuws. Volgens de KNVB zegt het helemaal niets over de trainersopleiding dat de nieuwe bondscoach helemaal niet uit Nederland komt. Dat zei de directeur voetbal in Zeist bij de presentatie van bondscoach Xavi. Die komt uit Spanje.
13: Ik denk dat we altijd kijken naar de kwaliteit en ook van wat is op het moment nodig voor dit Nederlands elftal. Dat doet niks af aan de kwaliteiten van onze trainersopleiding. Voor ons maakt het niet uit of het een buitenlander is of een Nederlander.
12: Xavi Hernández heeft een contract tot en met het WK van 2030 en hij heeft er zin in.
14: We are here to enjoy and we are here to win, okay? I believe a lot in the players. I'm really excited to start, so thank you so much for trusting me and dank je wel.
12: En over een maand speelt Nederland tegen Duitsland. Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het nog steeds niet voorbij met de droogte, want er zijn nog altijd grote zorgen. Bijvoorbeeld over de beuk. Je hoort deze boswachter.
15: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staan gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in 1 keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
12: Dikke pech, vanavond en vannacht blijft het namelijk droog. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag en dan 26 graden.
0: Ga ik zometeen aan weervrouw Margot Ribberink eens vragen of er op de iets langere termijn wel wat regen aankomt. Onder andere voor die beuk. Nu verkeersinformatie. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn. 5 kilometer en 5 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. Ook 5 kilometer en 5 minuten. En een kwartier vertraging heb je op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Die file is 10 kilometer en het oponthoud dus 15 minuten.
5: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
18: Utrecht komt thuis met

0: Na Some Girls was dit de tweede hit van Racy. Lay Your Love on Me, Radio M Utrecht. Ja, weggelopen huisdieren. Ze kunnen zorgen voor best wel wat stress en paniek. Wij hadden het verhaal van onze eigen verslaggever Sammy vandaag op onze site staan. Haar kat Pierre was 2 jaar zoek en toen kregen ze een belletje van de dierenarts dat ze hem gevonden hadden. 2 jaar! Ja, dan hou je er geen rekening meer mee dat je huisdier nog leeft. Nou, nu jullie verhalen. Hallo Gerry.
1: Hoi, Aart.
0: Hallo. We gaan praten over Sam, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Is Sam een hond of een kat?
1: Een kat.
0: Een kat.
1: Ik had er een foto bij gevoegd, hè?
0: Ik ga even kijken, sorry.
1: Nee, geef niet.
0: Vertel over Sam.
1: Nou, die was weer eens een keer 3 dagen zoek. En dan word je ongerust. Dan ga je toch iedere keer kijken 's nachts of er een kat is. Na 3 dagen kreeg ik de tip om een kattenbak buiten te zetten. Voor de geur.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment begon het te onweren. S'nachts om 5 uur. En toen zagen we ook het licht buiten heen en weer gaan. En toen zat hij onder de tuintafel.
0: Oh, kijk.
1: Nou, toen blij dat ik thuis was. Maar toen stond zijn poot helemaal krom.
0: Zijn poot stond krom?
1: Ja, het was gebroken.
0: Oh jee, ja, er was misschien wel iemand overheen gereden of zo.
1: Waarschijnlijk wel. Maar de beest ging nog als een speer naar boven. Toch bij ons slapen nog.
0: Ja.
1: Toen zijn we met hem naar de dierenarts geweest. En die zei, we gaan proberen te zetten. Of naar het dierenziekenhuis. Dus we hebben eerst geprobeerd om het te laten zetten. Maar naar het dierenziekenhuis kost je heel veel geld, hè?
0: Ja. Maar wat en hebben ze nou uiteindelijk gedaan?
1: Dan hebben ze de poot geamputeerd.
0: Oh!
1: En ik heb hem helemaal onder dwang weer moeten voeden. In een bench en zo.
0: Ja.
1: En hij kon ook niet op de bak komen. Dus dan moest ik hem ook mee helpen.
0: Maar nu loopt hij dus met 3 poten rond.
1: Ja.
0: En gaat dat eigenlijk een beetje?
1: Ja joh, hij was de tuin alweer uit de schutting over.
0: Oh.
1: Dus die schutting hebben we nu helemaal afgezet. Dat hij er niet meer overheen kan.
0: Ja. Maar dat is dan wel een attractie in de buurt, denk ik. Een kat met 3 poten.
1: Nou, ze zijn er wel aan gewend.
0: Oké.
1: Want hij is wel veel liever geworden ook.
0: Oh.
1: Maar wat mij wel steekt, wij kunnen natuurlijk die operaties wel betalen. Maar het zijn ook mensen die geen financiële middelen hebben.
0: Nee,
1: de dierenartsen zijn zo verschrikkelijk duur geworden.
0: Het kost een hoop geld, ja. Ja, en sommige mensen zullen dan moeten besluiten van ja, laat hem dan maar inslapen, want ik kan die operatie niet betalen.
1: Ja, maar ik vind een dier is ook voor veel mensen tegen eenzaamheid, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja, je kan er een verzekering voor afsluiten, een soort zorgverzekering.
1: Ja, maar het is het blijft zo'n hoop geld.
0: Ja, nee, helemaal met je eens. Gerry, dankjewel voor je verhaal.
1: Ja, fijne avond, Art.
0: Dag.
1: Doei.
0: Hallo, Astrid.
2: Hallo, Art.
0: We gaan praten over Gerda, hè?
2: Ja, Gerda. Met twee flaporen. Nee, het is een konijn.
0: Ja.
2: Formaat kat is het. Een grote is het.
0: Is het zo'n hangoorkonijn?
2: Ja, zo'n Franse hangoor.
0: Zo'n joekel. Je hebt een foto meegestuurd. Nu zie ik het.
2: Ja, zij is dan al dood een paar jaar. Maar dat was echt, was wel lachen. Want die konijnen van mij, die mogen altijd 's morgens doe ik het deurtje open. En dan mogen ze gewoon hup lekker in de tuin. Ze kunnen ook niet weg. En dan kunnen ze echt lekker rondracen.
0: Ja.
2: En na een tijdje dacht ik, kijk ik af en toe, weet je wel. En ik denk, waar is ze gebleven? Nou, ik heb niet zo'n grote tuin, maar even kijken. Nou, ik zie er niet. Ik denk, oh jee, heeft ze toch een plekje gevonden waar ze kon ontsnappen? Maar toen bedacht ik me, hey, ik was in de schuur een paar uur geleden.
0: Ja.
2: En ik denk, ga ik toch even kijken. Ik doe die deur open. Dan zit ze op het matje,
0: ja hoor.
2: Lang uit. En ze zegt nog net niet, hè, eindelijk. Ja, dat was echt, was wel lachen. Maar de hooi en de stro lag daar, dus ze had zich heerlijk...
0: Die vermaakte zich wel.
2: Ja, zeker. Dus dat was altijd wel leuk.
0: Dus Gerda was iets dichterbij dan je dacht.
2: Ja, dus nee, wat anders denk ik, dan is maar afwachten waar je er terugvindt en zo. Met een konijn is wat lastiger, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou,
2: okay.
0: Eind goed, al goed. Maar yes. Inmiddels is Gerda dus...
2: ik heb een andere.
0: Konijnenhengel. Dus
2: Oké.
0: Dankjewel, Astrid. Fijne avond.
2: Doei, ook zo.
0: Radio M Utrecht. Zometeen maar eens vragen aan onze weervrouw Margot hoe het er voor de komende periode uitziet. Volgens mij komen er nog wel een paar mooie dagen aan. Nu eerst Ilse de Lange.

0: The Tramps. Hold back the night. Margo, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Na weer een mooie dag, hè? Prima.
1: Ja, mooie dag met zon, met sluierwolken, net geen 25 graden en een stevige oostelijke wind. Die staat er nog steeds, moet ik zeggen. Windkrachtje 3 uit het oosten. En op dit moment is het buiten nog steeds 23 graden. Dus wat dat betreft een heerlijke zomeravond. De wind gaat een beetje afnemen. De sluierwolken drijven naar het oosten weg. Het wordt in de loop van de nacht helder, maar koud wordt het niet. Ik denk dat het een graad of 14 wordt. En morgen overdag hebben we in de ochtendzon. 'S Middags komen er wat meer wolken. En het wordt warmer dan vandaag. 5, 26 graden, want de wind draait een beetje bij naar het zuidoosten. Is ook minder sterk. Dus ja, wat dat betreft ook morgen een mooie dag. En het blijft ook morgen nog droog. Hoewel in de loop van de namiddag en avond de luchtvochtigheid gaat toenemen. En de warmte toch wel een beetje broeierig, een beetje drukkend gaat worden.
0: Ja, dus de dag eindigt wat broeierig. Hoe gaat dat dan verder naar donderdag en vrijdag?
1: Ja, die donderdag, dat wordt ook een hele broeierige dag. Met een nacht daartussen die niet verder afkoelt dan tot zo'n 17 graden. Dus dat is een beetje een plaknacht, moet ik wel even zeggen. Aan het einde van de meteorologische zomer. En donderdag overdag wordt het 27 of 28 graden. Maar ja, er zijn wel vrij veel wolken. En de luchtvochtigheid is hoog, dus het is behoorlijk broeierig. En dan kan het niet anders dat het ergens tot ontploffing gaat komen. In de loop van de middag ontstaan er boven Frankrijk regen- en onweersbuien. En we moeten nog eventjes natuurlijk kijken hoe laat en wanneer en welke kansen opdrijven. Maar grote kans is dat ook Utrecht daarmee te maken gaat krijgen in de loop van donderdagmiddag. Maar vooral donderdagavond de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag. En dat zijn zware jongens, onweersbuien met lokaal veel regen, hagel, onweer en windstoten. Waarna het op vrijdag met een zuidwestelijke wind weer een beetje minder warm wordt. Zo'n 2, 23 graden.
0: Oké, we zijn weer helemaal bij. Margo, dankjewel. En een fijne avond. Tot morgen.
1: Tot morgen.

dat is toch een fijne samenwerking, hè? UB40 en Chrissy Hynde en Breakfast in Bed. Je luistert naar Radio M Utrecht met zometeen de avond van de nostalgie. Dan hoor je Carl Douglas, die gaat kung fu vechten. Nancy Sinatra, Neil Diamond. En dit is Bluff. Fijne avond.

0: deal hoteldeals, steek 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
14: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
13: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De zomer vier je bij ons.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vuur je bij ons. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers, het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In the summertime, summertime, summertime.
4: In summertime.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Jermaine Jackson op Radio M Utrecht aan het begin van een nieuwe aflevering van The Love Songs. Tot 11 uur vanavond ben ik bij je met de allermooiste liedjes over de liefde. En wat mij betreft was het ook een mooi begin met Do What You Do. Je hoort vanavond onder meer nog Volumia, Laura Pausini en Peebo Bryson samen met Regina Bell. Eerste schitterende samenzang van de mannen van de Bee Gees. Dit is To Love Somebody.

Tonight I celebrate my love for you. De liefde mag altijd gevierd, hè? Met name tussen 10 en 11 uur 's avonds als je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Maar soms moet je gewoon ook even overdag een klein momentje pakken om elkaar even aan te kijken en te zeggen.

hoort het kraken van de grammofoonplaat nog. Peter en Gordon, True Love Ways op Radio M Utrecht. Zometeen ga ik Volumia voor je draaien. Dat weet je misschien nog wel, oud-studentenbandje uit Maastricht. Groeide uit tot een enorm geliefde landelijke band. En gingen na een poosje weer uit elkaar. Maar Xander de Bisonnier, die treedt nog steeds op. Ik heb hem laatst even gezien en gesproken. Het gaat goed met hem. Hij speelt nog steeds zijn favoriete liedjes van Volumia.

Ook Hou Me Vast, dat jij straks gaat horen hier op Radio M Utrecht. En dat allemaal na Spandau Ballet en Through the Barricades.

0: Nou, zo mooi, hè? Bread and Lost Without Your Love. Je luistert naar Radio M Utrecht. De mooiste liedjes over de liefde heb ik voor je meegenomen vanavond. Speciaal voor jou. En dit is Johnny Logan.
1: Don't

En dan fantaseer ik me dat jij ook even gedanst hebt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Op The Last Waltz van Engelbert Humperdinck. Op Radio M Utrecht nu, Norah Jones.

Glenn Medeiros, wat een heerlijk liedje is het toch? Ik krijg er altijd een glimlach van op mijn gezicht. Nothing's gonna change my love for you. Zometeen hoor je Crystal Gayle. Eerst het liedje dat ik als pubermeisje van voor tot achter uit mijn hoofd kende.

0: M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht. Thank you.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Zoals een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond van de nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil.